0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground. You're upset.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. Drie ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn twee medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel Oosten. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
2: Het is woensdag 6 mei. Goedemorgen. Goedemorgen aan een Neeltje.
3: Goedemorgen Marcel.
2: Wat fijn dat je er bent. Om mij te ondersteunen vanochtend deze uitzending. De dag na het bevrijdingsfestival. Nog geweest trouwens?
3: Ik ben heel eventjes geweest, maar met een dreumes is het toch net iets anders.
2: Precies, ik ben ook geweest, ook niet zo heel lang, want anders had ik hier nu niet gestaan vanochtend. Maar je gaat er vanochtend wel veel over horen nog.
3: We kijken terug met bestuurslid Hans Larousse.
2: En verslaggever Bart Kieft is straks alweer op het festivalterrein bij het opruimen.
3: Maar er is ook ander nieuws. Overijsselse boeren stappen steeds vaker uit overleg met de provincie.
2: En mensen met een beperking gaan vandaag voetballen tegen de profs van FC Twente. Je hoort het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog eens heel veel lekkere muziek. Tot 9 uur bij ons, bij
0: Radio Oost.
2: Beter wakker worden wordt het niet dan met Matt Bianco en Get Out of Your Lazy Bed. Opstaan, je luistert naar Radio Oost.

0: 6:06. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. Nieuwe dag vandaag. Het is woensdag de 6e van mei, de day after. Het zijn nieuwsluwe tijden, Anneneeltje, maar toch gebeurt wel het een en ander vandaag.
1: Absoluut. De stuurgroep Lelylijn praat vandaag met speciale gezant voor de toekomstige spoorlijn tussen Lelystad en Noord-Nederland. De gezant is voormalig president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Hij inventariseert de economische mogelijkheden van de spoorverbinding. Er wordt al heel lang gepraat over de aanleg, maar de eerder toegezegde 3 miljard euro schoof het vorige kabinet door naar de aanleg van de Neder-Saxe lijn. Knot adviseert nu om een reserveringsfonds op te zetten voor de Lelylijn. Knot spreekt op 13 mei met de Tweede Kamer over die Lelylijn.
0: De eerste rookvrije park van Nederland is vanaf vandaag een feit. Het Zeligpark in Breda is vanaf vandaag dus rook- en veepvrij. Bij alle ingangen van het park staan borden die bezoekers erop wijzen dat er dus niet gerookt en geveept mag worden. Het park moet volgens de gemeente Breda bijdragen aan een gezonde leefomgeving waar kinderen en jongeren opgroeien zonder blootstelling aan rook- en veepproducten. Dat klinkt heel mooi. Breda maakte trouwens eerder al 440 gemeenschappelijke speelplekken en alle bushaltes rookvrij. Ik vraag me af hoe ze dit gaan handhaven.
1: Nou, dat vroeg ik me ook meteen af. De koning en koningin openen vandaag het Nederlandse paviljoen op het culturele festival de Biennale van Venetië. De internationale kunstmanifestatie is dit jaar omstreden doordat Rusland en Israël ook zijn toegelaten als deelnemers. De jury van het festival is om die reden al opgestapt. De jury wilde geen prijzen toekennen aan artiesten uit landen waarvan leiders worden vervolgd door het internationaal strafhof.
0: De tegels worden vandaag uitgereikt. Tegels zijn de journalistieke prijzen in verschillende categorieën. Uiteenlopend van nieuws, primeur tot achtergrond en interview. Prijzen zijn een initiatief van meerdere media. Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren. Een van de genomineerden is een documentaire over Pim Fortuyn.
1: Ja, en dat is een goed bruggetje, want het is de sterfdag van politicus Pim Fortuyn. Die wordt herdacht in onder meer Rotterdam en Hilversum. Op de plek op het Mediapark waar Fortuyn op 6 mei 2002 werd doodgeschoten worden bloemen gelegd en zijn er toespraken. Fortuyn wordt ook herdacht bij zijn woonhuis in Rotterdam.
0: Bewoners van Twentse zorgcentra die gaan vandaag voetballen tegen FC Twente. Het Sander Bosker toernooi is dat. Dat is ook al beroemd. Het is al jaren aan de gang natuurlijk. Dan krijgen teams als FC Anjagers, de Herrie Scuppers, de Trommeldeers, Vlaggenzwaaiers en de Spandoek Spuiters de kans om tegen de profs van Twente te spelen. Voor de gelegenheidsspelers wordt een mooie middag, maar voor de voetbalprofs ook een middag vol teambuilding en doorzettingsvermogen. Het toernooi is op het trainingscomplex van FC Twente. De medailles worden uitgereikt door Sander Bosker. En die gaan we bellen.
1: Kijks. Het NK Tegelwippen is in volle gang. En vandaag krijgt een van de deelnemers een stukje tuin van de Libreien. Bij het tegelwippen wordt iedereen gestimuleerd om tegels te verwijderen en dan te vervangen door planten, gras of bloemen. Zo moet er een beter en klimaatbestendige leefomgeving ontstaan. Met meer groen en dat zorgt dan weer voor een betere wateropvang, koelere steden en een gezondere en aangenamere woonomgeving. Nou, om deelnemers te stimuleren zijn er bijzondere stukjes groen te winnen. Een stukje groen uit Artis, een stukje paleistuin van Paleis Het Loo en een stukje van de kruidentuin van de Libreien in Zwolle. Nou, dat wordt vanmiddag uitgereikt door Therese Boer.
0: Vrouw uit Deventer eist vandaag via de rechter dat haar ex-partner zich houdt aan de omgangsregeling voor de hond. Sinds het einde van de relatie van het stel zijn de afspraken dat Bono, de

0: Vagabond dus, die ze samen ooit kochten, deels bij de ouders van de vrouw en deels bij haar ex-partner. Ze is, maar de man zou zich niet aan de afspraken houden, zou weigeren de Golden Retriever terug te brengen en Bono zou ook nog te eenzijdig voedsel krijgen en zijn vaste plekjes missen.
1: Nou, dat is geen goede zaak.
0: Daar hebben we goed van zingen.
1: Het is vandaag de internationale anti-dieetdag,
0: yes,
1: Marcel. Hoe gaan wij dat vieren?
0: Nou, dit is de dag van het jaar, lijkt
1: me. De dag is bedoeld om stil te staan bij de grote plaats die gewicht en de obsessie om slank te zijn inneemt in onze samenleving. Er wordt niet gedacht aan diëten en afvallen, maar meer aan lekker en gezond eten en met plezier bewegen. Ook wordt er stilgestaan bij alle mensen die gestorven zijn of blijvend letsel opgelopen hebben als gevolg van het slankheidsideaal. In Nederland wordt deze dag ondersteund door de Nederlandse Obesitasvereniging. Die vindt de dag nodig omdat de samenleving constant boodschappen uitzendt dat dik lelijk is, ongezond is en dat kosten wat kost vermeden of verholpen moet worden. De vereniging roept deelnemers op om één dag niet aan de lijn te doen of op de weegschaal te gaan staan.
0: Dan de sport. De na-competitie van de Eerste Divisie treffen Almere City en de Graafschap vandaag elkaar in de tweede ronde van de play-offs om promotie-degradatie. Eerste wedstrijd vanavond in Almere. De return op 9 mei in Doetinchem.
1: En een paar treetjes hoger is de Champions League vanavond. De return van de halve finale tussen Bayern München en Paris Saint. De eerste wedstrijd was ronduit spectaculair en werd ik raak er helemaal van in de war.
0: Ja, het was
1: met 5-4 gewonnen door PSG.
0: Nou, het was ook niet meer bij te houden. De doelpunten vielen daar als rijpe appelen. Dat was echt een historische wedstrijd vorige week. Kijken of ze dat vanavond kunnen herhalen. De tegenstander is inmiddels bekend. Arsenal, je hoorde het net ook in het bullet, is door naar de finale van de Champions League. En daar komen dus Paris Saint-Germain of Bayern München bij vanavond.

0: Mountains, mountains, buildings, buildings, buildings. In de Dutch Mountains hoor je de Nits met een van hun grootste hits. Bijna 7:10. Je luistert naar Radio Oost.
1: Het krantenoverzicht.
0: En de kranten, de papieren versies van de kranten, zijn inmiddels binnen. Veel over 5 mei aan een neeltje erin.
1: Absoluut. Ja, ik heb hier het AD bijvoorbeeld voor me liggen. Een grote foto van zangeres Maan en de Jossie Band. De Jossie Band natuurlijk de ambassadeur van de vrijheid.
0: Nou, ze ook in Zwolle.
1: Ja. Ook op in Zwolle inderdaad. Nou, de kop is dan ook Jossie Band steelt de show op bevrijdingsdag. Nou, en die ja, ik zie hier vooral jongens, maar die kijken ook allemaal zielsgelukkig.
0: Dat is heel mooi. Bevrijdingsdag was niet alleen de festivals. Daar komen we uitgebreid over te spreken trouwens vandaag nog. Maar ook andere zaken hoorde je gisterochtend ook bij ons. Er waren ook vrijheidsmaaltijden. Daar een verslag van in Trouw. De vrijheidsmaaltijd in het AZC van Budel doet de ellende even vergeten. Feest was het in het AZC. De bewoners vieren er de vrijheid die ze in Nederland hopen te vinden. En omwonenden doen daar uitgebreid aan mee. Ze serveren die maaltijd. Vluchtelingen juist in deze tijd een gezicht geven. Daar gaat het om.
1: Voor bevrijdingsdag hadden we natuurlijk dodenherdenking. Nou, de Telegraaf heeft een groot verhaal over de bekladding van het monument op de Dam. Dat gebeurde maandagochtend. Achter die bekladding zat de groepering Palestine Action Amsterdam. En het verhaal is, wie is deze groep eigenlijk? Nou, in ieder geval is er een video van degene die dat hebben gedaan. 3 personen zijn niet herkenbaar. De politie is naar ze op zoek. Nou ja, in dat stuk staat wel dat ze snel radicaliseerden. En ook veel andere bedrijven en instanties hebben beklad eerder.
0: Dan een verhaal waar je gisterochtend ook al over hoorde. De bodycams bij Albert Heijn. Albert Heijn is van plan daar een proef mee te gaan doen. Hè, met medewerkers die zo'n bodycam dan op gaan hebben. Een groot artikel daarover in NSC. We zien zo'n bodycam bij een NS-medewerker. Want ook daar hebben conducteurs sinds kort een bodycam. Kop over het artikel. Wat gebeurt er met de opnames van de bodycams bij Albert Heijn? Vraagteken. De beveiligers krijgen ze dus ook. Wanneer mag de camera worden ingezet? En wat kun je dan met de beelden? Bij een worsteling heb je doorgaans weinig aan beelden van bodycams. Dat zegt een rechtspsycholoog die er blijkbaar voor door heeft geleerd. Wat je er dan wel mee kunt en wat er met die opname gebeurt, ja, dat is de vraag. Te gaan daarom mee experimenteren. Maar ik denk, zoals met alle bodycams, begrijp, als je hem aanzet, dat hij dan al een minuut eerder heeft opgenomen. Dus dan zie je al wat. Nou, goed.
1: Er is gisteren ook een dodelijk ongeval geweest bij de grenscontrole, bij de A1. Dat hebben wij ook hier op RTV Oost natuurlijk meegenomen. Maar het AD kopt er ook mee. Opnieuw een chauffeur om het leven gekomen. Die reed in op de dagelijkse file bij de grensovergang met Duitsland. Ja, het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Het is het derde dodelijke ongeval op dat deel van de A1.
0: Ja, ongetwijfeld komt de kritiek weer verder los op de grenscontroles. Vooral aan deze kant van de grens. Maar ook in Duitsland, de rechter heeft zich er tegen uitgesproken zelfs. Maar de Duitse regering voelt er nog niks voor om ze te stoppen. Opening van Trouw is een artikel over kinderen in de noodopvang. Want ondanks politieke beloftes wonen er nog steeds veel meer van die kinderen in de noodopvang. Al jaren verblijven te veel kinderen in noodopvanglocaties. Dat is schadelijk. Er is één oplossing, het uitvoeren van de spreidingswet. Maar we weten allemaal, en ook in onze provincie, hoe lastig dat soms kan zijn. Duizenden kinderen gaat het om. Komt omdat er te weinig asielzoekerscentra zijn. Ja, dat is het basisprobleem natuurlijk. Spreidingswet zou dat kunnen oplossen, maar veel gemeenten geven niet thuis.
1: En Tubantia schrijft over de aanbouw van de nieuwe Almeloze rechtbank. Daar zijn problemen met het overvolle stroomnet. Als het pand straks klaar is, kunnen niet alle apparaten tegelijkertijd aan. De lampen bijvoorbeeld kunnen niet allemaal aan.
0: Dat is lastig.
1: Dat is best wel lastig, dus daar moet hard gewerkt worden aan een oplossing.
0: Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een pandemie, is de alarmerende boodschap van Marion Koopmans. We kennen haar uit de coronatijd natuurlijk, hoogleraar virologie. Voor virologen is de ontdekking van het Hanta-virus op dat cruise ship natuurlijk iets om in de gaten te houden. Het toont aan waarom Nederland investeringen in de pandemische paraatheid behoeft. Iedere pandemie begint als epidemie. Nou, we hadden een deskundige over noodscenario's een paar weken geleden. Ook bij ons in de studio om daarover te vertellen over noodsituatie. En die zei ook al, ja, wat er na corona is gebeurd en de voorbereiding op een volgende crisis in dat kader is een heel slecht verhaal.
1: Ja.
0: Nou, weten we dat weer.
1: Ook groot nieuws is natuurlijk de uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip. Vorige week werd duidelijk, of tenminste dat werd deze week duidelijk, dat er ook twee Nederlandse mensen zijn overleden. Nou, daar schrijft ook het AD over. Wat is daar precies gebeurd? En is er eigenlijk wel genoeg voedsel en drinkwater voor die mensen die nu nog op dat cruiseschip zitten? Want zij zitten natuurlijk vast voor de kust van Kaapverdië op dit moment.
0: Ja, en dan nog Timmy. Heb je Timmy gevolgd?
1: Ik heb Timmy niet
0: gevolgd. Heb jij Timmy niet gevolgd? Free Timmy. De bultrugwalvis die voor de Duitse kust was gestrand op een zandbank en na weken nu dan toch eindelijk weer vrij is, want die zwom zich steeds meer weer vast. Er was ontzettend veel gedoe over, vooral in Duitsland. Timmy is vrij, is de kop over het grote artikel in de Volkskrant. Maar vraag vooral niet hoe. De reddingsmissie van de bultrug mondt uit in een drama. Er was strijd tussen de bemanningen van het schip dat hem naar zee bracht en het reddingsteam. Zender om het dier te volgen werkt niet. Geldschieters trokken hun handen ervan af. De overheid had de handen ervan afgetrokken. Het waren de filantropen, rijke zakenmensen die het dan toch weer probeerden. De bultrug bleek na 3 weken gestrand te zijn nog steeds te leven. En ook nog een redelijk goede gezondheid. Toen is hij in een soort containerschip, het grote drijvend aquarium, richting diepzee gebracht en vrijgelaten. Waar dan vervolgens dierenartsen weer niet bij mochten zijn. Het was één grote drama. Maar hij is weg.
1: Nou ja, hij is klinkt alsof er toch een happy end aan dit verhaal.
0: Aan de einde verdwenen. In de ondergaande zon ging Timmy zijn weg.
1: Nou. Hopelijk is Timmy gelukkig en gezond.
0: Misschien houden ze hem nog in de gaten, dat weet ik niet. Maar de zender werkt dus niet, lees ik net. Dus ik ben benieuwd
1: dan wordt het lastig.
0: Wat er van Timmy is geworden. Nou ja, in ieder geval. En al dat gesleep aan het beest. Ach. Moet je je ook maar afvragen hoe die dat overleeft. Maar goed. Meer daarover in de krant en over al die andere zaken die je net hebt gehoord. Veel over Bevrijdingsdag, daar hoor je straks bij ons natuurlijk ook heel veel meer over. Hallo.

0: Het origineel van Stumbling In. Het was van Chris Norman en Susie Quattro. Daarmee is het precies 6:30 geworden. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
1: Het dak ging eraf tijdens het bevrijdingsfestival in Zwolle gisteren. De Josty Band was de ambassadeur van de vrijheid. De leden van het orkest van mensen met een verstandelijke beperking genoten met volle teugen. In Zwolle kwamen mensen massaal op het optreden af. Orkestleider Lian Verburg had daarop gehoopt, maar niet gerekend. De Josty Band werd vergezeld door Maan en Reinier Zonneveld. De afsluiter van de avond waren hiphop-giganten Typhoon en Styx, die allebei uit Zwolle komen. Zij spraken voor hun optreden met verslaggever José de Bruin. Zij vroeg Typhoon wat hun muziek nou precies Zwols maakt.
2: Nou ja, wij nemen al onze ervaringen van ons leven, van de stad, van de omgeving. Zit in onze muziek, het zit in ons. We dragen het uit, we dragen onze club uit, weet je wel. Het zit er. Het is, je moet hard kijken om het niet te zien.
1: Op bevrijdingsdag vierden we de vrijheid. Dat gebeurde niet alleen met muziek en drankjes, maar je kon op het festival ook in gesprek met veteranen. Zij kunnen ons natuurlijk haar fijn uitleggen waarom bevrijdingsdag een belangrijke dag is.
3: De vrijheid is er niet voor niets. Dus je moet af en toe even stilstaan. Gisteren hebben we stilgestaan en herdacht. En vandaag vieren we dat we gewoon onszelf kunnen zijn. Onze vrijheid van meningsuiting vieren. Ja, wat toch wel een groot erfgoed is in deze wereld.
1: Deze veteraan vertelde ook aan wie hij zelf dacht.
3: Nou ja, bij dodenherdenking staan wij natuurlijk uit van de kameraden die we verloren hebben. Ook op uitzendingen. Maar ook slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En daarna natuurlijk. En ook mensen die ziek zijn. Mensen die minder bedeeld zijn. Die het zwaar hebben in het leven. Dat zijn allemaal dingen die bij je opkomen. Althans bij mij. Dus het is niet specifiek één iets. Maar het is een gedachtegoed. Wat je herdenkt.
1: Straks gaan we nog even naar het festivalterrein in Zwolle, waar opgeruimd gaat worden. Een compleet verslag van Bevrijdingsdag in Overijssel vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Ze hadden geluk met Bevrijdingsdag, Margot Ribbing. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Want het was eigenlijk prachtig weer gisteren. Daarvoor niet uitbundig zonnig, maar aangenaam toeven.
4: Dat was het. Een beetje fris wel. Ik zie de temperaturen ook niet heel erg hoog zijn uitgekomen. 11,4 in Enschede, 12,1 in Heino. Dus een beetje frisse dag. Maar ja, droog is natuurlijk al een groot goed. Dat is het vandaag niet. En daarbij kunnen we een splitsing maken. Het westen van de provincie houdt het vandaag droog. Met vanochtend veel bewolking. Vanmiddag misschien ook af en toe een glimpje van de zon. En in het oosten van de provincie, daar regent het langdurig. Met name in Twente, daar zal het pas tegen de avond droog worden. En nou is die regen natuurlijk heel goed voor de natuur. De afgelopen dagen heeft met name het oosten van de provincie al diverse buien gehad. De regenmeters zijn bijvoorbeeld in de Lutte al opgelopen naar zo'n 34,2 mm in deze maand. Enschede West 35,3, terwijl in het westen de droogte nog steeds overheerst. En daar valt de komende 12 uur gestage regen. Heerlijk voor de natuur. Er gaat ook best wat vallen. Ten oosten van de lijn Holten-Harderberg. Ik denk zo'n 1 tot 3, 4 millimeter. En in het oosten van de provincie tegen de Duitse grens misschien wel 10 millimeter. Terwijl het in het westen van de provincie gewoon droog blijft. Maar wel bewolkt in eerste instantie. Met temperaturen aan de start van deze woensdag rond een graadje of 8, 9. Met een zwakke tot matige noordelijke wind. En vanmiddag krijgen we een beetje dezelfde temperaturen zoals gisteren. En dat betekent 11 graden in Twente, in de regen. En een graadje of 13, 14 aan de andere kant in de kop van de Overijssel.
0: Nou, valt nog reuze mee. Jouw collega's waarschuwden mij eerder, Margot, voor de woensdagdip.
4: Nou,
0: ja, die hebben we dan wel.
4: Petra, dit is de dip dan.
0: Dit is dan de dip. Petra meldt uit Hellendoorn trouwens. In miser regen en tegen de 10 graden. Dus dat klopt wel ongeveer. Dan weten we waar we vandaag rekening mee hebben gehouden. Te houden, niet al te veel zon. Die komt er morgen wel weer bij, denk je?
4: Ja. Het is zo dat het eigenlijk vanavond droog gaat worden. Ook in Twente. Een droge nacht met wolken, opklaringen ook al. Dus wat gaatjes in het wolkendek. Temperaturen dalen naar een graadje of 5. En dan morgen zien we een mooie mix van wolkenvelden en ook een beetje zon. En die temperatuur die stijgt naar 15 graden. Dus dat is nog niet zo heel erg veel. Dat komt omdat morgen de wind nog uit het noorden noordoosten waait. Maar daarna gaat die temperatuur lekker omhoog. Het wordt 17, 18 graden met wat meer zon op de vrijdag. Zaterdag, dan wordt het zelfs 20 tot 21 graden. En zondag, ja, dan is het ook nog steeds een graadje of 20... maar neemt wel de kans op een regen- of onweersbui toe.
0: Nou, geen slechte vooruitzichten, maar gewoon hartelijk dank. Spreek ik je weer over een uurtje.
4: Oh.

0: Raccoon hoor je. En Nickel for Goodbye. 6:12. Je luistert naar Radio Oost aan een Neeltje.
1: Marcel.
0: Heb je nog tijd gehad om het Bevrijdingsfestival gisteren te bezoeken?
1: Tijd, zeker. Toch ben ik er niet. Zin ook. Toch ben ik er niet heel lang geweest. Ik heb een zoontje van 15 maanden, zoals jij weet. En. Ja, dan beleef je de dingen toch net even iets anders.
0: Je kijkt altijd een heel ander. Dat heb ik ook meegemaakt in een grijs verleden.
1: Ja,
0: ja, dan kijk je de wereld. Zie je de wereld.
1: Dus na het middagslaapje ben ik eventjes die kant op gegaan. Een rondje gemaakt over de kinderweide. En toen begon Joep een beetje te huilen. Dus was het ook weer tijd om te gaan. Maar ik heb even een heel klein beetje sfeer geproefd.
0: Oké, dan een kritische noot naar heel veel ouders. Niet naar jou per se, maar ik merk het ook en ik weet het uit eigen ervaring. Mensen nemen dan kinderen mee van die leeftijd tot een paar jaar. En ik zag ze met koptelefoons en soundbarriers opstaan in het publiek. Doe het nou niet. Mijn kinderen hebben er niks aan.
1: Nee,
0: ze krijgen het helemaal niet mee. Vinden het
1: misschien
0: veel te lawaai.
1: Er zijn vast
0: druk.
1: Ook wel kinderen die dat toch wel interessant vinden.
0: Nee, niet die
1: Marcel, jij kan niet over alle kinderen praten.
0: En mijn kinderen zijn opgegroeid in een... In het huishouden van met een vader als muzikant, als drummer. Nou, kinderen vinden dat echt niet interessant.
1: Nee.
0: Maar goed, het maakt niet uit. Je wilt ze ook meenemen. En je kunt ze ook vaak niet thuis laten natuurlijk. En
1: ook dat. Ja, nou, ik had ook gehoorbeschermers bij me, maar ik ben op dat punt helemaal niet gekomen. Want het laatste wat je wil is met een krijsend kind over het terrein.
0: Ja, nou, niet dat iemand het nog hoort. En de speelweide was heel leuk, zag ik. Met helemaal veel springcushions en veel kleuren. En veel...
1: Maar daar was mijn kindje nog te klein voor. Maar ik kan me voorstellen als ze iets groter zijn met leuke optredens. En bij die kinderboerderij is dat dan hartstikke leuk.
0: Ja, er waren ook wel heel veel die het wel naar hun zin hadden. Allemaal zo'n mooie heliumballon in de hand.
1: Ja. En jij dan, Marcel?
0: Ik had ook een mooie heliumballon in de hand. Ja.
1: En even op het springkussen gesprongen natuurlijk.
0: Dus ik was heel wat tevreden. Ik heb mijn middagslaapje overgeslagen om Case Choice te gaan bekijken. Dus dat heb ik gedaan.
1: En hoe was het?
0: Dat is heel leuk. Ik heb wat collega's van Oost tegengekomen. Ik heb nog even in de studio bij ons gekeken. Ik heb nog een stukje Direct gezien. Ik heb iets meer bier gedronken dan ik zelf van plan was.
1: Oh, vandaar die kleine oogjes.
0: Vandaar de kleine oogjes. Maar dat viel mee, want
1: en
0: ik lag al heel
1: gigantische drank
0: vroeg, heel vroeg in bed. Waar ik uit mijn bed de helikopter met de Jostie Band en Maan heb gehoord. En in de verte ook nog iets heb meegekregen van Hannah May, volgens mij. En nog wat mensen die opgetreden hebben. En natuurlijk Rico en Stix. Die heb ik niet gezien. Vond ik wel jammer dan als ik vrij was geweest, was ik daar wel heen gegaan.
1: Ik ook, zeker weten.
0: Maar ze komen allemaal voorbij in de volgende compilatie van gisteren. Krijg je nog een beetje de indruk en kom je nog een beetje in de sfeer van gisteren?

0: Ja, van de voetbal, hè?
1: Van Feyenoord. Of
0: van Feyenoord.
1: Ja, zie wel.
2: Kwamen jullie echt met een helikopter aan?
3: Sommigen kwamen met een helikopter aan, dat klopt.
0: Geweldig, toch? Maar hoeveel zijn jullie wel niet?
1: Nee, ik weet niet hoeveel we zijn, nee.
0: En wat bespeel jij?
1: Ik speel keyboard.
4: Ja. En we gaan natuurlijk twee zwaard halen.
0: Twee zwaard halen?
4: Ja. En dan nog wel andere liedjes.
5: Ja, ja.

0: Ja, een primeur dit jaar op het Bevrijdingsfestival, want er worden geen mensen meer verkocht. Mensen kunnen gewoon lekker pinnen aan de bar.
1: Ik vind dat best wel soepel verloopt. Ja, we hebben een kassasysteem en daarbij kan je gewoon aantikken van, nou, dit bestelt diegene. Dus het rekenen is heel makkelijk.
2: Nou, ik haal sowieso altijd te veel munten en dan heb je aan het eind van het festival weer 4 munten in je hand en daar kan je weer niks mee. Dus dit is top.
3: Nee, ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat al die dingen weg zijn. Het is altijd gewoon een gedoe allemaal.
4: Deze koor voor de kinderen, voor de Oekraïense kinderen. Wij zijn gevlucht voor de oorlog.
5: Willen jullie ze alsjeblieft een daverend applaus geven? Hier is Case Choice!

0: heel veel liefde. En gewoon een beetje normaal doen met elkaar, toch?
1: Ja, dat is wel aardig, dat is wel onze insteek. Ja, ja, ja.
2: De kracht van muziek gaat ons een eind brengen, van onze muziek. Ja. Dat is wel echt Zwolse muziek.
0: Wij nemen al onze ervaringen van ons leven, van de stad, van de omgeving, zit in onze muziek, het zit in ons. We dragen het uit, we dragen onze club uit, weet je wel. Het zit er. Het is, je moet hard kijken om het niet te zien.
2: Ik krijg best wel vaak mensen die vanuit de Randstad komen voor besprekingen of wat dan ook. En die, nou, ik zeg eigenlijk altijd kom maar naar Zwolle. Want het is ook, als ze dan bereid zijn, dan weet je dat het serieus is. Want veel mensen uit de Randstad haken al af. Maar als ze dan hier zijn, zeggen ze, hey, Zwolle is wel echt heel erg leuk. Ik zeg ja, dat klopt.
3: En dat klopte. Gisteravond was Zwolle heel leuk. Het was heel erg druk volgens mij. Maar we hebben de cijfers nog niet binnen. Dat hoor je straks na 7 uur wel. Is het allemaal zonder problemen ook verlopen op een heel druk park de Wezenlanden. Waren de afsluiters en je hoorde ze net Styx en Typhoon. En we kunnen je natuurlijk niet achterlaten met zo'n klein stukje van Case Choice, toch?
4: Nee.
3: Daarom helemaal not an addict.

0: Elvis hoorde je. The King and You're the Devil in Disguise. Straks na zevenen blikken we terug op het bevrijdingsfestival van gisteren. Doen we met bestuurslid Hans Laroes. En we kijken naar Provinciale Staten vandaag. Daar komt het ongetwijfeld aan de orde dat boeren steeds groter conflict komen met de provincie. Ze blijken weg te lopen uit allerlei overleg over boeren en natuurbeheer. Hoe dat zit hoor je straks van onze verslaggever die dat allemaal volgt. Komt ongetwijfeld te sprake dus. En later vanochtend gaan we nog naar het festivalterrein in Zwolle. Aan een eeltje. Had je een beker? Maar je bent maar heel kort geweest, hè? Je hebt niks gedronken.
1: Net toen ik op het punt stond om een drankje te gaan halen, dacht ik, nee, dit is misschien toch niet de beste idee.
0: Ik heb krampachtig en met fanatisme aan mijn plastic beker, waar ik 1,50 pond voor had betaald,
1: vastgehouden.
0: Ja, en volgens mij lag er bijna niets op de grond. Dus dan heeft het gewerkt. Dan is daar goed over nagedacht. Straks dus weer over het bevrijdingsfestival gisteren in Zwolle. Dit is Aretha Franklin. Think.

0: De hoofdlijnen van het nieuws uit Overijssel. Bevrijdingsdag is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen erg druk en mochten er geen mensen het festivalterrein meer op. En het probleem met het overvolle stroomnet treft ook de nieuwe Almeloze rechtbank. Het pand is naar verwachting in 2028 klaar en als er niks gebeurt, kunnen dan niet alle apparaten tegelijkertijd aan. Dat en meer in de app en op rtvoost.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Monica. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
2: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
1: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En straks op Radio Oost hoor je over het bevrijdingsfestival van gisteren. We gaan erover napraten met bestuurslid Hans Larouche. Hoort ook over problemen met boeren en de provincie. Boeren hebben problemen met de provincie. Ze lopen steeds vaker weg uit overleg over natuurbeheer. En we gaan ook praten over het Sander Boske toernooi. Vandaag is dat. Mensen met een beperking gaan voetballen tegen de profs van FC Twente. Muziek hoor je straks ook van Olivia Dean en van Cher.
4: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
6: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
7: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
6: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
8: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
6: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
0: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: De dag is begonnen met Cher en de Shoop Shoop Song, oftewel It's in His Kiss.
1: Marcel Oosten.
0: Het is woensdag de 6e van mei, de day after. Goedemorgen, goedemorgen Anneneeltje.
2: Goedemorgen Marcel.
0: Fijn dat je er bent, de day after bevrijdingsdag en het bevrijdingsfestival in Zwolle natuurlijk. Waar we kijken naar de viering in onze provincie van de bevrijding en de vrijheid. We kijken vanochtend terug, maar er gebeurde natuurlijk nog meer in onze provincie.
2: Opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. Gisteren ging het mis in een file bij de controles voor de Duitse grens. Een bestelbusje botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder overleefde het niet. Sinds de invoering van de grenscontroles zijn er vaker zware ongelukken op die plek. Burgemeester Diepmaat maakt zich er al langer zorgen over.
0: In de Provinciale Staten wordt er vandaag gesproken over onvrede van boeren. In onze provincie groeit de onrust over natuurplannen van die provincie. Boeren haken op meerdere plekken af uit het overleg. Vooral in het overleg over het Wierdense veld. Vertrouwen is daar weggevallen, zeggen ze. Ze vinden echt dat ze te weinig betrokken worden, maken zich zorgen over de gevolgen voor hun land. Bijvoorbeeld, CDA vraagt de provincie vandaag om uitleg. Vreest dat de plannen dan nu ook vertraging gaan oplopen. Daar praten we straks over door.
2: De paspoortgate is nu echt afgerond. NAC Breda legt zich neer bij de uitspraak van de rechtbank en gaat niet verder procederen. De club wilde de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles laten overspelen, maar dat verzoek werd afgewezen. Go Ahead-directeur Jan-Willem van Dop was daar tevreden mee.
3: Ja, blij dat er nu een uitspraak is en dat die ook is zoals die is uitgesproken. Dus dat er niet hoeft te worden overgespeeld.
2: Na een dag bedenktijd heeft NAC besloten de zaak te laten rusten. Daarmee komt er een einde aan de juridische kwestie. NAC verloor met 6-0 van Go Ahead. Die uitslag blijft dus staan. De kans is groot dat NAC gaat degraderen.
0: FC Twente moet de laatste wedstrijden van het seizoen stellen zonder doelman Lars Oenerstal. En dat is vervelend, want die laatste wedstrijd gaat het echt nog wel om Europees voetbal. En in wat voor vorm dan ook voor FC Twente. De Duitse doelman heeft afgelopen zondag in een uitwedstrijd bij AZ een buikspierblessure opgelopen. Terwijl die 2 weken geleden, 1,5 week geleden, nog zo opschepte over zijn fysieke gesteldheid.
4: Ik ben, de lenigste uit de ploeg, denk ik. Kan je iedereen vragen? Ja, ik ben heel lenig.
0: Hij maakte maar een grapje, maar dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Lars Oenerstal, hij lijkt uitgeschakeld voor die laatste wedstrijd. En dat is wel een domper voor FC Twente. Geen domper te melden van het bevrijdingsfestival gisteren in Zwolle.
5: Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het?
6: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met een helikopter aan, dat klopt.
7: En we gaan natuurlijk twee zwaar te halen.
6: Twee even zwaar te halen?
7: Ja. En dan nog wat andere liedjes.
5: Ja, la, la, la.
8: Ik haal sowieso altijd te veel munten. En dan heb je aan het eind van het festival weer 4 munten in je hand. En daar kan je weer niks mee. Dus dit is top.
9: Nee, ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat al die dingen weg zijn. Het is altijd gewoon een gedoe allemaal.
10: Deze koor voor de kinderen, voor de Oekraïnse kinderen. Wij zijn gevlucht voor de oorlog.
7: Willen jullie ze alsjeblieft een daverend applaus geven? Hier is Kees Joyce!

0: heel veel liefde. En gewoon een beetje normaal doen met elkaar, toch?
1: Ja, dat is wel aardig, dat is wel onze insteek. Ja, ja, ja.
2: De kracht van muziek gaat ons een eind brengen, van onze muziek. Ja. Dat is wel echt Zwolse muziek. Ik zeg eigenlijk altijd, kom maar naar Zwolle. Want het is ook, als ze dan bereid zijn, dan weet je dat het serieus is. Mm. Want veel mensen uit de Randstad haken al af. Maar als ze dan hier zijn, zeggen ze, hey, Zwolle is wel echt heel erg leuk. Ik zeg, ja. Dat klopt.
3: Dat klopt. Zwolle is heel erg leuk en bleek gisteren ook weer heel erg leuk te zijn. Hans Laroes, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Toch? Kun je dat beamen?
4: Ja joh, dat klopt. Als je die samenvatting die jullie net nu uitzenden hoort, dan zie je, en dan hoor je hoe verrassend en vrolijk en mooi het allemaal is. Dus het is echt een geweldige dag.
3: Absoluut. Je hoorde als laatste Stix en Typhoon. Zij verzorgden de afsluiting. Ja. Hans Laroes, je bent bestuurslid.
4: Ja, dat is heel goed.
3: Ja, jij hebt het nog gezien, dus vertel.
4: Ja joh. Ja, nou ja, dat is...
3: Voor ons was het te laat. Typhoon,
4: ja, dat snap ik, ja. Nee, als je ziet hoe die laten we zeggen, 40.000, 50.000 mensen die aan het eind van de avond zijn, hoe die allemaal staan te dansen en te zwaaien en te springen op die hele goede rap, dat is gewoon geweldig. En het is inderdaad heel fijn om dan zo'n slotact te hebben die uit je eigen gebied komt.
3: Ja. Dat is mooi. En het begon ook al met Micha. Hè? Dus we begonnen Zwolle en we eindigden Zwolle. En dat voor een Zwolle bevrijdingsfestival. Dat is mooi. Als bestuurslid ga je natuurlijk over de feiten en de cijfers ook. Al bekend hoeveel bezoekers er ongeveer waren?
4: Ja, we schatten in dat het er iets meer dan 100.000 waren.
3: Zo, dat is
4: zo
3: mooi.
4: De hele dag door bij elkaar opgeteld. Ja, ja. Het is ietsje minder dan vorig jaar. Maar dat komt omdat dit de eerste vrij voor mij was in een lange tijd die niet in de meivakantie viel. En waarbij dus een heleboel mensen geen vrije dag meer hadden. Dus dat merk je dan wel een beetje. Maar ondertussen kon je zo, hoe zeg je dat, kon je over de hoofden lopen, geloof ik.
3: Ik vond het op een bepaald moment bij Direct, denk ik. Toen was ik er nog net even. Ja. Heel druk. Echt
4: ja,
3: vol.
4: Joh. Ja, ja. Ja. Ja, zo bleef het. En wat je dan even los van de muziek op dat hoofdpodium ziet, is dat hele festivalterrein, dat je de hele tijd mensen in beweging ziet van de ene plek naar de andere. Want er is natuurlijk een heleboel meer, behalve dat hoofdpodium. En dat ging de hele dag maar door. Dat was s'avonds om 11 uur kwamen mensen ook nog overal vandaan, van andere optredens en andere gebeurtenissen.
3: Ja.
4: Dus dan ben je wel heel erg trots als je dat ziet.
3: Heel goed, zeker ook als bestuur daarover gesproken. Het leek mij, maar dat is een puur persoonlijke ervaring, natuurlijk allemaal iets strakker georganiseerd met schermen, met wandelroutes. Klopt dat? Of?
4: Nou ja, die waren er al wel altijd. Kijk, het grote verschil, dat kwam net even aan de orde, was dat we geen muntjes meer hadden, maar gewoon cashless betalen. Dus daardoor waren er minder rijen bij de bars, bij de toiletten, bij die automaten waar je ze moest kopen. Het was handiger. Maar we proberen natuurlijk wel op kleine punten steeds ieder jaar weer te leren van het jaar daarvoor. Maar er zaten geen grote wijzigingen ten opzichte van het vorig jaar.
5: En waren er dit jaar nog problemen, opstootjes, dingen die misschien niet helemaal gingen zoals ze zouden moeten gaan?
4: Ik denk dat de mensen die echt ter plekke allerlei dingen regelden, wel allerlei kleine dingetjes zien. Maar het is gewoon, je zegt dan het woord, het is zonder incidenten verlopen, maar eigenlijk ging het fantastisch. We hebben helemaal niets gehoord van dingen die misgingen. Er waren wat nieuwe deelnemers op de Vrijheidsboulevard, zoals de rechtbank Overijssel, waardoor ook, laten we zeggen, het thema van de rechtsstaat op het festival terugkwam. Dus ik zou eigenlijk niet weten wat er anders had gemoeten. En ik sprak iemand aan het eind van de avond die zei, op een doordeweekse dag in een winkelstraat zijn er bij wijze van spreken meer incidenten dan op dit festival waar 100.000 mensen komen.
3: Ja. Nou, mijn ervaring of onze ervaring was ook dat we er niks van hebben gezien. Maar ja, wij zijn maar op een heel klein puntje natuurlijk. Meneer Laroes, ik spreek je dan toch maar aan als bestuurslid. Gaat natuurlijk ook over de toekomst. Hè. Qua geld is dat nu wel gewaarborgd natuurlijk. Maar dan moeten we natuurlijk ook wel mensen komen naar zo'n festival. Gisteren barstte de discussie wel weer los over, moeten we nou vrij zijn met z'n allen? Of moet dat een cao-vrije dag zijn, zoals steeds meer in cao's opduikt? Want er moeten natuurlijk wel mensen ook naar zo'n festival kunnen komen. Heeft het bestuur van het Beveiligingsfestival Overijssel daar ook een mening over?
4: Nou ja, het bestuur en de andere festivals en het Nationaal Comité vinden al heel lang, al meer dan 10 jaar, dat het een vrije dag zou moeten zijn. En als we dat dan zeggen tegen de minister-president of tegen de minister, dan zeggen die ook allemaal ja, dat vinden wij eigenlijk wel een goed idee.
3: Ja.
4: Maar dan verwijzen ze naar werkgevers en werknemers. En ik zou zeggen, regel het nou eens een keer. Ik bedoel, haal dan, als het al zo ingewikkeld is, haal dan Tweede Pinkster weg. Want wat gebeurt er? Ja, ik bedoel, wat vieren we eigenlijk op Tweede Pinkster?
3: Ja, ja.
4: Als je dat afzet tegen 5 mei. Als je al moet ruilen, ruil dan bijvoorbeeld Tweede Pinkster in en zorg ervoor dat dat iedereen op 5 mei vrij kan zijn. Dat is geen dag waarop de meeste mensen naar de woonboulevards gaan. Dat is de dag waarop de meeste, of waarop heel veel mensen, minder dan 1 miljoen, naar de festivals gaan.
3: Ja, en dat is echt, dat wordt echt inderdaad gevierd. Ik denk wel dat een deel van confessioneel Nederland hier het dan weer niet mee eens is. Maar goed, de premier zei er wel voor te voelen, toch, gisteren?
4: Jawel, jawel. Maar kijk, zij zeggen ook altijd, ja, wij gaan er niet over. En ik zou zeggen, ja, misschien ga je er formeel niet over. Maar je zit wel in een positie waarin je mensen bij elkaar kan brengen. Dus regel het gewoon. Doe een paar stappen naar voren.
3: Ja, en dan was er altijd bij het Bevrijdingsfestival Overijssel. Een paar jaar geleden ging het echt mis met het weer. Hè, en dat kostte heel veel inkomsten. Mm-hmm. Dat is nu wel stabiel en geregeld en gegarandeerd voor de volgende jaren?
4: Ja, wij kunnen wel gewoon voortbestaan. Maar we hebben wel goed weer nodig, hoor. Het was gisteren niet heel erg ideaal. Het was natuurlijk toch maar een graad of 10, 12. En dan dat is wat anders dan wanneer het 20 graden is.
3: Ja, precies. Ja, dat wordt ook weer geconsumeerd. Maar ja, eigenlijk, en dat hebben we al eens eerder besproken natuurlijk, het moet natuurlijk niet van de bierverkoop afhankelijk zijn, hè? Het vieren van onze vrijheid.
4: Het is er niet van afhankelijk, maar het gaat er wel over de marges die je dan al dan niet overhoudt. Dat klopt. Maar wij willen natuurlijk ook gewoon zo stabiel mogelijk zijn. Juist vanwege de rol die we spelen. Hè. Want dat idee dat in Den Haag vroeger nog wel eens bestond, dat het hier alleen maar over muziek of bier en dansen ging, dat is wel tamelijk achterhaald. Dat ziet iedereen die op die festivals loopt. En ik had gisteren nog een Kamerlid en een aantal andere mensen op bezoek. En die kwamen voor het eerst. En die zeggen dan eigenlijk wat iedereen zegt. Jee, dat dit zo groot is, dat er zoveel is. Dat had ik echt nooit gedacht. Nou, dus die reactie is altijd heel erg goed.
3: Dat is goed voor de reputatie en voor de toekomst, zeker, lijkt mij. Zeker. Hans Laroes, hartelijk dank. Geniet nog na en op naar volgend jaar, neem ik aan. Dan.
4: Ja, zeker. Oké, heel graag gedaan.
3: Gaan we vandaag mee beginnen. Zo is okay. Dat. Dankjewel, Hans Laroes. Straks na 8 uur gaan we schakelen met het festivalterrein. Daar is onze verslaggever alweer bij het opruimen.

0: Olivia Dean hoorde je So Easy to Fall in Love. 7:50. Je luistert naar Radio Oost. Boeren in Overijssel stappen op meerdere plekken uit het overleg met de provincie over natuurherstel. Ze voelen zich niet gehoord. Ze zeggen dat de plannen te veel impact hebben op hun landbouwgrond. Vooral rond het project Wierdense Veld is het vertrouwen weg. Daar zal vandaag over gesproken worden in Provinciale Staten. We praten er alvast over met onze verslaggever Chantal Everaert. Chantal, wat is er aan de hand? Waarom zijn die boeren zo ontevreden?
1: Nou, het Wierdense Veld is een Natura 2000 gebied dat nat moet blijven. Daar zit kwetsbaar hoogveen. Maar goed, naast het Wierdense Veld wordt natuurlijk geboerd en gewoond. En er is ook waterwinning door Vitens. Nou, en als je het hebt over nat houden en waterwinning, dat zijn eigenlijk wel twee dingen die haaks op elkaar staan. Ja, en als je het hebt over waterpeil ophogen, heeft dat gevolgen voor de boeren. Dus er zijn drie varianten waar ze uitrekenen van, nou, als we nou die maatregelen nemen in dat gebied, dan zouden we met elkaar de natuur kunnen herstellen en ook wel gewoon ons werk kunnen doen. En de boeren die zijn eigenlijk voorstander van een damwand slaan. Dan moet je niet denken aan kanaal Almelo-De Haendrik, maar dan moet je denken aan zorgen dat het water door het slaan van die damwand in de kwetsbare natuur blijft. Ja. En dat daaromheen dan verder wel gewerkt kan worden. Dat was een optie.
0: Ja. Nee, voordat het te technisch wordt, Chantal, grondwater, waterpeil in de grond is altijd al een discussiepunt natuurlijk, tussen boeren en overheid. En milieu natuurlijk ook, want daar speelt het ook een belangrijke rol. Is het alleen dit project of zijn er meerdere projecten waar ze elkaar niet kunnen luchten?
1: Nou, eigenlijk was het wel, het Wierdense Veld had een brief gestuurd, was vrij recent. En toen zag ik vragen van het CDA dat ook de Baarlingenpolder en in een gebiedsproces in Oksen bij Deventer eigenlijk ook vragen overkomen. Toen dacht ik, wat is er aan de hand? Baarlingenpolder is een gebiedsproces in de kop van Overijssel. Dat wordt echt gezien als paradepaardje, waar ook het ministerie is wezen kijken, waar ze al jaren bezig zijn. En daar zijn de boeren van tafel gelopen, omdat ze zeggen van ja, het schiet maar niet op. En in Oksen is hetzelfde probleem, dat ze zeggen, ja, de provincie heeft een afwachtende houding. We willen wel, maar als er niks kan worden toegezegd, ja, dan blijf je een beetje hangen in hetzelfde. Die zitten nog wel aan tafel, maar de signalen zijn er wel. Dus je merkt dat op verschillende plekken boeren zeggen van, oké, we willen wel, er liggen mogelijkheden, maar het lijkt wel alsof er niet naar ons geluisterd wordt, alsof er niet op de juiste manier wordt doorgepakt. Dus ja, het is echt heel veel onvrede. En met name de Baarlingenpolder was ik heel erg verbaasd dat ze daar van tafel zijn gelopen. Want daar liggen de gesprekken nu echt volledig stil. En het Wierdense Veld zegt, nou, we stappen er heel even uit, we drukken op de pauzeknop. En we willen eigenlijk wel dat jullie serieus naar die optie kijken waar wij ook, nou ja, zowel kunnen doorboeren als doordat als die damwand wordt geslagen de natuur vernat blijft. Ja. En dat is gewoon een groot discussiepunt. En dat is echt wel een teken aan de wand.
0: Zeker. Nou zou ik zeggen, vanuit het standpunt van de boeren, je kunt beter aan tafel blijven zitten, dan blijf je een beetje aan de bal. Uit het standpunt van de provincie zou ik zeggen, je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Hier heeft niemand iets aan natuurlijk. En er zal iets moeten gebeuren.
1: Ja, en de provincie begrijpt dat natuurlijk ook wel. Maar je moet ook denken, dit zijn gesprekken die al jaren duren. Ja. En op een gegeven moment denk je ook, ja, als we al jaren met elkaar aan tafel zitten, en er wordt voor de rest geen versnelling vooruitgedrukt, dan worden mensen natuurlijk ook ontevreden. Maar de provincie geeft gewoon aan, ja, wij zijn wel gebonden aan wet en regelgeving vanuit Den Haag. En als wij dingen willen, moet dat juridisch wel kloppen. Want anders krijg je misschien wel weer dat bepaalde milieuorganisaties zeggen van, heel leuk dat jullie bezig zijn met zo'n gebiedsproces, maar wij zien daar geen brood in, dus we gaan toch stappen zetten om andere afslag te nemen. Mm-hmm. En te zorgen dat de natuur hersteld wordt via een juridische weg. Ja, maar dus het is een proces waar je heel veel moet overleggen, heel goed moet nadenken, maar waar juridisch ook een stevige bodem onder moet liggen. En dat is dus het grote crux nu.
0: Ja, zeker. Maar als ik dit zo hoor van jou, Chantal, dan denk ik, ja, de boeren vinden het te ver gaan. Ze willen niet zo ver gaan. Maar zo is het dan dus niet?
1: Nee. Dat is natuurlijk willen zij natuurlijk dat hun eigen werk en hun levensonderhoud, dat kan blijven bestaan. Maar ze geven ook aan, wij willen absoluut wel doorpakken, zoals het Wierdense Veld zegt, die variant waar wij voor staan, volgens de modellen van onderzoeksbureau Deltares, zou hetzelfde effect van het vernatten met die damwand zijn als dat je de hele omgeving zou vernatten. Dus kijk daar dan serieus naar. Neem ons serieus. En zij hebben het gevoel dat eigenlijk aan hun problemen iets te snel voorbij wordt gegaan. Nou, de provincie zegt dat is niet zo. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt. Maar inderdaad, we kijken wel heel erg naar het vernatten van het gebied. Want wij zijn nu eenmaal verplicht om die natuur te herstellen.
0: Ja. En dat moet dus ook gebeuren.
1: En als je dan niet tot elkaar komt, ja, dat moet zeker gebeuren. Hè. Dat is natuurlijk ook gewoon wettelijk vastgelegd. Maar er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden, zeggen de boeren. En zij hebben nu het gevoel dat er vooral op één weg wordt gefocust en niet wordt gekeken, zoals is beloofd, ook naar de andere variant.
0: Okay. Bezint de provincie zich wel op meer soepelheid of andere scenario's?
1: Ik heb de woordvoerder gesproken en die zegt van ja, er is eigenlijk niks definitief. Er wordt wel gekeken naar één variant, want dat zou een goed advies zijn, maar er is nog niks definitief.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk ook voor het gevoel van de boeren. Ze hebben een inloopavond gehad en zij zeggen van ja, eigenlijk hadden wij het gevoel dat het al wel een beslissing was genomen. En over ons heen. En dat is wat nu steekt. De provincie die is wel nog bezig met de Baarlingerpolder. Want die zijn daar natuurlijk wel een beetje van geschrokken dat daar de boeren van tafel zijn. En die reactie moet ik nog krijgen van wat er aan de hand is. En of ze weer tot elkaar kunnen komen. En ik hoop dat dat vandaag in de Provinciale Staten gaat gebeuren.
0: Ja, want ik wou zeggen, het gaat er hierdoor in ieder geval niet sneller van worden.
1: Nee,
0: Chantal. Nou, we horen nader van je. Mochten boeren en provincie ook weer nader tot elkaar komen. En dat is maar te hopen, want ze zullen er toch uit moeten komen. Chantal, dankjewel.

0: Crowded House, hoorde je. It's only a natural. Na 7:30, dan gaan we bellen over het Sander Bosker toernooi. Mensen met een beperking mogen voetballen, kunnen voetballen, gaan voetballen. Vandaag tegen de profs van FC Twente. Dat hoor je straks, daarvoor uit de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Het is 7:30 geweest. Hoogste tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
11: Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen erg druk en mochten er geen mensen het festivalterrein meer op. In Zwolle waren er zo'n 100.000 bezoekers, zei bestuurslid Hans Laroes van het Bevrijdingsfestival Zwolle.
12: Wij schatten in dat het er iets meer dan 100.000 waren. Ja, het is ietsje minder dan vorig jaar, maar dat komt omdat dit de eerste vrij voor mij was in lange tijd die niet in de meivakantie viel en waarbij dus een heleboel mensen geen vrije dag meer hadden. Dus dat merk je dan wel een beetje, maar ondertussen kon je zo, hoe zeg je dat, kon je over de hoofden lopen, geloof ik.
11: Gisteren ging het over de Josti Band en hoe spannend ze het vonden om op te treden. Ook dat ging goed en ze hebben ervan genoten, vertelde ze aan Bas Nijhuis.
13: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
14: Kwamen jullie echt met een helikopter aan?
15: Sommigen kwamen met een helikopter aan, dat klopt.
16: Ik ben de drummer van de...
14: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
16: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
11: En dieren worden steeds vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn steeds ernstiger.
17: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
11: Dierenartsen slaan steeds vaker de noodklok. Veel mensen nemen een huisdier in coronatijd, maar hebben er nu geen tijd en geld meer voor. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Het weer, dan Margot Ribbering, goedemorgen nogmaals.
18: Goedemorgen Marcel. Hallo.
0: Ja, we zitten midden in de midweekse dip, begrijp ik.
18: Ja, de midweekse dip met een tweedeling vandaag. Precies de grens ligt bij Holten-Hardenberg. Ten oosten daarvan valt eigenlijk tot en met vanavond lichte regen en motregen. Daar is het wat druilerig op dit moment met 9 graden. En naar het westen toe, de kop van Overijssel zeker. Daar is het gewoon droog, met af en toe zelfs een beetje zon. Dus wat dat betreft is het een beetje een tweeding vandaag. De regen in het oosten van onze provincie heeft te maken met een gigantisch regengebied boven Duitsland, wat zich uitstrekt tussen Hannover en Düsseldorf. Nou, daar valt het echt met bakken uit de lucht op de scheiding tussen warme lucht in het zuiden van Duitsland en de koudere lucht in het noorden van Duitsland. En wij hebben een schampschot, maar het blijft ook een beetje langdradig licht regenen en motregenen, met name dus in het oosten van de provincie. Wat overigens natuurlijk niet slecht is voor de natuur. Hè. Gestage regen kan lekker de grond inzakken.
0: Dat is mooi.
18: En ik denk dat er op de meeste plaatsen zo'n 1 tot 4 millimeter gaat vallen. In het uiterste oosten kan er misschien wel 10 tot 15 millimeter vallen. En daar is de afgelopen dagen door buien ook al flink wat gevallen. Op sommige plaatsen meer dan 30. Dus wat dat betreft is dat heel goed voor de droogte. Ik kan me ook voorstellen dat mensen ook weer de zon willen zien. Dan moet je naar het westen van de provincie, de kop van Overijssel. Daar komt in de loop van de ochtend en middag af en toe de zon een beetje tevoorschijn. En de temperaturen, ja, de wind uit het noordoosten is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor hogere temperaturen. Op dit moment een graadje of 9 à 10. En we gaan vanmiddag naar zo'n 11 graden in de regen. En 14 graden in de kop van Overijssel met een klein beetje zon daarbij.
0: Nou, dat scheelt een jas. Een jas erbij. Kan die morgen weer uit?
18: Een regenjas.
0: Ja, een regenjas is ook goed, ja.
18: Ja, die kan zeker morgen uit. Wat dat betreft, morgen is het een droge dag. En het droge weer begint vanavond in Twente ook al in de avonduren. Vannacht is het droog met wolkenvelden, opklaringen en 5 graden. En met name in Twente, als het daar zo lang heeft doorgeregend, kan er natuurlijk boven de weilanden ook mooie mist ontstaan. Grondmist, dat is morgen zo weer opgelost. Krijgen we eigenlijk een hele aardige dag met wolkenvelden, zon. Een frisse wind uit het noorden tot noordoosten en temperaturen van een graadje of 15. Dat is nog niet super hoog. 17, 18 is normaal. Komt er wel aan als de wind naar het oosten draait op vrijdag 18 graden. Op zaterdag en zondag zelfs boven de 20, 20, 21 graden met zaterdag flinke zonnige periode en zondag ook. Maar dan loopt ook de luchtvochtigheid op en neemt ook de kans op een regen- of onweersbui later op de dag toe.
0: Dat is nog zo ver weg, Margot.
18: Ja.
0: Vanaf morgen zetten we de lijn omhoog weer in. Dankjewel. Tot over een uur spreek ik je nog een keer. Dan heb ik verkeersinformatie voor je. Voor het eerst volgens mij deze week staan er files. Nee, niet helemaal waar. Het was rustig met alle festiviteiten en vakanties. Die zijn voorbij. Daarom staat de N35 nu weer vast. Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer 7 minuten. En de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen de A28 en Kampen. Dus richting Kampen. 5 kilometer file. En ook 5 minuten aan vertraging.

0: gitaarriffje is later veel teruggekomen. Maar dit is het origineel van Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
1: De Oosttribune.
0: Tijd voor de sport vanochtend. De voetbalschoenen zijn gepoetst. De wedstrijd er nu is gewassen. De aanvalstechnieken zijn doorgenomen. De bewoners van de Twentse zorgcentra zijn er klaar voor om het vanmiddag op te nemen tegen de spelers van FC Twente. De profs dus. Dat gebeurt tijdens het Sander Bosker toernooi. Het toernooi is al voor de 22e keer. Mede georganiseerd ook door de Stichting Goal. En daarvan is Luc Belt. Meneer Belt, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, dat is een dag om naar uit te kijken, denk ik, hè, voor iedereen.
2: Ja, hier wordt al heel lang naar uitgekeken. En ja, de bewoners van de Twentse zorgcentra, die weten ondertussen wat het is. Hè. We noemen het voor de 22e keer. Maar er zijn ook altijd een aantal mensen nieuw die er weer bij zijn. Maar dit is wel heel speciaal. Het voetballen tegen de profs van FC Twente, dat is, ja, daar kijken ze echt naar uit.
0: Ja, en dan heb je ook geen moeite om teams samen te stellen?
2: Nee, dat is geen enkel probleem. Aanmeldingen genoeg. En dat loopt altijd zo vol. En dat doen de mensen van recreatie van het Twentse zorgcentra. Die regelen dat allemaal perfect.
0: Ja, en ook de spelers vinden dit leuk. Hè? Of de profs van Twente bedoel ik.
2: Ja, dit geeft altijd een andere energie. Ze hebben vanmorgen eerst gewoon een training. En we merken gewoon dat wanneer het Sander Bosker toernooi geweest is, dat de wedstrijd daarna, ja, dan gebeurt er wel iets in dat team van FC Twente. Normaal gesproken, je kunt de statistieken erop nakijken, de wedstrijden na het Sander Bosker worden altijd gewonnen. Ja. Nou, en wat hebben ze nu nodig?
0: Dat kan geen toeval zijn.
2: Nee. Nee, dus de planning is, ze hadden misschien net een weekje eerder moeten doen. Want daar hadden we afgelopen weekend ook 3 punten gehad.
0: Ja, dat was zonde, hè, die late gelijkmaker nog van AZ inderdaad.
2: Ja. En ja, top 3 zou ook mooi zijn.
0: Ja, zeker. Top 3 is ook mooi. Dan verzeker je ook van goed Europees voetbal natuurlijk. Maar meneer Belt, gisteren het bericht. We melden het vanochtend ook nog even. Lars Oenerstal, geblesseerd aan zijn rug. Mist waarschijnlijk de laatste wedstrijden van Twente. Mist hij ook het toernooi van vandaag?
2: Ja, absoluut. Hij staat niet opgesteld op het veld. En waarschijnlijk, ik weet natuurlijk ook niet helemaal precies hoe het met Lars is. Maar ik kan me goed voorstellen dat hij vandaag toch zijn gezicht laat zien. Ja. Want vaak de geblesseerde spelers zijn er gewoon bij aanwezig. Want die willen dit feestje gewoon niet missen.
0: Nee, en dan is Lars Oenerstal wel een van de iconen. Hè? Daar willen ze allemaal toch wel tegen scoren.
2: Ja, en er staan aardig wat keepers ook op het programma van het Twentse Zorgcentra vanmiddag. En ja, en die willen zich natuurlijk absoluut meten met de beste keeper van Twente.
0: Ja.
2: Maar ik moet zeggen, Twente heeft nog meer mooie en goede keepers. Dus
0: zeker,
2: die zijn er vandaag zeker wel bij. Dus ja, en die moeten we natuurlijk op scherp zien te krijgen, hè, vanmiddag.
0: Nou, dat gaat denk ik wel lukken natuurlijk. Maar het blijkt ook wel, de spelers van Twente vinden het ook leuk. Hè. Na vorig jaar waren de reacties zeer positief. Hè. Ook van hun, niet alleen naar vorig jaar natuurlijk, maar van vorig jaar weet ik het nog.
2: Nee, absoluut. En als ik dan Robin Pruppen op het veld zie lopen, of een Ricky vanmiddag, of noem ze allemaal maar op. Die worden zo blij van deze mensen. En zeg ik, en de energie. Als ik de jongens van Rots zie stralen vanmiddag, dat is mooi.
3: Het is de 22e keer, dus voor velen gesneden koek. Maar goed, sommigen horen er misschien voor het eerst over. Hoe gaat dit toernooi nou precies in zijn werk?
2: Ja, we hebben gisteren nog geschakeld met Twente. Het weer speelt vandaag een beetje parten. Dus FC Twente heeft gevraagd of we naar binnen naar de sporthal kunnen. Dus we gaan vanmiddag in de sporthal voetballen. Want 's morgens hebben ze ook al een buitentraining, de FC Twente spelers. Maar hoe gaat het in zijn werk? We maken allemaal 8 verschillende teams. Die hebben allemaal een bepaald thema. We hebben het thema supporters dit jaar. En we hebben natuurlijk geweldige namen bedacht. Dat doen we elk jaar bij het Sander Bosker toernooi. Die dan de teams vormen. En daar zitten elke keer 8 bewoners in van de Twentse zorgcentra. En daar voegen we altijd 3 spelers van FC Twente aan toe. En ja, dit jaar zijn de teamnamen bijzonder leuk, moet ik zeggen.
0: Ja.
2: We hebben de vlaggenzwaaiers, we hebben de trommeldeerns, we hebben de herriescuppers, de aanjagers, spandoekspeuters, nou, noem maar op. en we hebben alle mooie knalgekleurde shirts. Nou, en dan vormen ze samen een team en dan gaan ze tegen elkaar voetballen.
0: Ja, wie dat zo snel niet bevat, dat heeft dus allemaal met supporters te maken. Hè? Spandoeken spuiten,
2: ja,
0: vlaggen zwaaien,
2: ja.
0: Nou, noem het maar op. Dat is hartstikke leuk. Natuurlijk ook die teamnamen. Maar jullie gaan dus naar binnen, terwijl ik dacht van nou, slecht weer. Hier kun je wel lekkere slidings maken natuurlijk. Ja.
2: Ja, als het aan de bewoners ligt van de Twentse zorgcentra, hadden ze absoluut buiten willen voetballen.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, lijkt mij ook.
2: Dat is geen probleem.
0: Nee.
2: Alleen FC Twente heeft de wens neergelegd na een ochtendtraining al in de regen. En de jongen zei, ja, dan worden ze misschien toch, omdat ze niet vol in actie in ieder geval. Die hoeven natuurlijk niet 100% gas te geven, de FC Twente spelers. Ja, dus nee. Dan kunnen ze koud worden en dan loopt ze misschien een griepje op.
0: Ja, geen risico nemen in de laatste fase van het seizoen natuurlijk, meneer Beeld. U gaf net natuurlijk al een beetje aan, maar voor de bewoners van die zorgcentra is dit een hele mooie dag natuurlijk, maar ook wel belangrijk, hè?
2: Ja, kijk, maar dit geeft voor de bewoners geeft dit zo'n boost naar het bewegen, het sporten, het lekker in actie zijn met elkaar. En de energie die de spelers erbij geven vanmiddag. En dat geeft ook de bewoners weer de energie om te zeggen van, weet je wat, je moet wat meer aan sporten doen. Je moet wat meer bewegen. Dus het werkt twee kanten op, dit verhaal.
3: Het ging net over die supporters, hè. Kunnen we nog komen aanmoedigen vanmiddag?
2: Nee, het is een besloten feest.
3: Jammer.
2: Ja, dat is wel jammer. Maar ik kan het goed maken. Ik heb namelijk begrepen dat er heel veel pers op afkomt. En ik weet ook dat TV Oost er vanmiddag bij is. Die gaan hele leuke opnames maken. En dan kunnen we vanavond waarschijnlijk in het journaal of kunnen we die beelden allemaal weer terugzien. En ik weet zeker, dan kunnen we allemaal meegenieten.
3: Mooi. Dan gaan we dat doen.
2: Nou ja. En misschien is het wel heel fijn om even te benoemen. We werken samen ook met Scoren in de Wijk van FC Twente. Met hun samen organiseren we dit verhaal. En we hebben vanmiddag onze eigen spits er ook bij. En dat is vaak een bedrijf vanuit de Stichting Goal. En dat is Cube. Nou, die hebben net onlangs hun contract verlengd met FC Twente. Dat is een softwarepartner. En die zijn er vanmiddag bij. En dat zijn allemaal teamcaptains vanmiddag. Dus het wordt wel echt een feestje vanmiddag, hoor.
0: Ik hoor het, meneer Beeld. U heeft er zin in. En u bent een waardige ambassadeur daarvoor. En dan mag een beetje reclame ook best. Het gaat ook over het maatschappelijke deel van FC Twente natuurlijk. Dus hartstikke goed. Veel plezier vandaag, Luc.
2: Dankjewel.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight. If I can make you stay until forever, baby. So rip up the band, rip up the band-aid. So let go of us.
4: Jasmine, Band-Aid.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.
5: Broken glass, shatters on the ground.

0: Desmine hoorde je. Ze heeft de nieuwe oogst voor deze week. Band-Aid. Je hoort hem regelmatig voorbij komen op Radio Oost. Straks na achten toch nog één keer terug naar Zwolle, naar het Bevrijdingsfestival, tenminste naar de aftermath.
1: Ja, want er wordt opgeruimd.
0: Ja, zo. Nou zeg, als je ziet, ik stond toevallig gisteren voor een vader met haar dochter en die zegt van, hoe bouwen ze dit op, zo'n groot podium? Nou, dat is
1: en
0: wel te verklaren,
1: maar
0: hoe bouw je
1: het
0: ook weer af? Ja. Nou, dat gaat ook weer dagen duren, want ik kom er iedere dag langs met de auto. En je ziet dan langzaam het dorp verrijzen en nu zie je het er langzaam weer verdwijnen. Dat gaat trouwens een stukje sneller dan het opbouwen. Maar het moet allemaal wel weer weg en opgeruimd worden. En onze verslaggever Bart Kieft is er ook dadelijk bij om dat verslag van te doen. Tot nu toe niets dan tevredenheid over dat festival waar zo'n rond de 100.000 mensen gisteren op af zijn gekomen. Dat betekent een goede editie.
1: Absoluut.
0: Hoewel het weer niet optimaal was voor de drankconsumptie, hoorden we net ook al.
1: Ja, ja, ja. Maar en het was natuurlijk dus niet in de vakantie. Dat hielp ook niet mee. Maar goed, alsnog een drukke en geslaagde editie.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Hoe er is gevierd gisteren in Lossen, dat hoor je zo dadelijk ook. We bellen de burgemeester van de dag, dat is Jeroen Diepemaat van Lossen. Ja, moeten we het met hem toch ook even gaan hebben over weer een ongeluk voor die grenscontroles gisteren. Daar maakt hij zich sowieso al druk over. Eens kijken wat hij daar van gaat vinden. Nou, dat weet ik eigenlijk al, maar dan vragen we maar naar de bekende weg. En wat hebben we nog meer? Nou, nieuwsoverzichten. Je hoort vast nog wel wat geluiden van gisteren van het Bevrijdingsfestival. Dat straks daarachter.

0: krijgen een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: europakinderhulp.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
9: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
8: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
10: De hoofdlijnen van het nieuws uit Overijssel. Bevrijdingsdag is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen erg druk en mochten er geen mensen het festivalterrein meer op. In Zwolle waren er zo'n 100.000 bezoekers. En het probleem met het overvolle stroomnet treft ook de nieuwe Almeloze rechtbank. Het pand is naar verwachting in 2028 klaar. En als er niks gebeurt, kunnen dan niet alle apparaten tegelijkertijd aan.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
13: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
12: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
14: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken. Siervuurwerk. Dus het is een aparte gewaarwording allemaal.
12: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is landelijk een hele drukke ochtendspits. Hier valt het nog wel mee. A35 staat wel vast. Enschede richting Zwolle, zoals bijna iedere normale werkdag. Tussen Almelo en Wierden, 2 kilometer en 5 minuten vertraging. Er is iets weggevallen, dus die staat er niet meer in ieder geval. Ik wilde hem net voorlezen. En opgelost is hij. Daar komt u goed weg. A32 staat nog wel vast. Dat is op de grens met Drenthe tussen Steenwijk en Meppel. Sta je daar in 3 kilometer op die A32. Dus met 6 minuten aan vertraging. We gaan toch nog een keertje terug naar het Bevrijdingsfestival. Onze verslaggever is alweer op het terrein om te kijken hoe snel er wordt afgebroken. En de burgemeester van de dag, dat is de burgemeester van Losser vanochtend. Ja, gisteren was er inderdaad weer een ongeluk in die file voor de grenscontroles. Daar zal hij het ongetwijfeld over hebben, zo dadelijk. Muziek straks van Alex Warren, de Traveling Wilburys.
9: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
15: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
16: Voor de

0: begin van je dag. Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Marcel Oosten.
0: 8:08. Het is woensdag de 6e van mei. De dag na het bevrijdingsfestival en alle vrijheidsvieringen van gisteren. We zijn zo nog even terug in Zwolle voor de nasleep van dat bevrijdingsfestival Overijssel. En weer een dodelijk ongeluk in de file voor de grenscontroles.
2: Inderdaad, opnieuw een dodelijk ongeluk op de A1 bij de Lutte. Gisteren ging het mis in een file bij de controles voor de Duitse grens. Een bestelbusje botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder overleefde het niet. Sinds de invoering van de grenscontroles zijn er vaker zware ongelukken op die plek. Burgemeester Diepemaat maakt zich er al langer zorgen over.
0: In Provinciale Staten van Overijssel wordt vandaag gesproken over de onvrede bij boeren. In Overijssel groeit de onrust over natuurplannen van de provincie. En boeren haken uit het overleg wat er is met die provincie af. Vooral rond het project het Wierdense Veld zeggen ze dat het vertrouwen is weggevallen. CDA vraagt de provincie om uitleg en vreest dat de plannen die er wel zijn en die de provincie ook moet leveren, dat die vertraging oplopen. Vandaag wordt er in Provinciale Staten over gesproken.
2: De paspoortgate is nu echt afgerond. NAC Breda legt zich neer bij de uitspraak van de rechtbank en gaat niet verder procederen.
0: Ja, en FC Twente moet het in de laatste wedstrijden van het seizoen stellen zonder doelman Lars Unnerstal. De Duitser heeft afgelopen zondag in de uitwedstrijd bij AZ een buikspierblessure opgelopen, terwijl hij eerder nog zo opschepte over zijn lenigheid.
3: Ik ben de lenigste uit de ploeg, denk ik. Kan je iedereen vragen? Ja, ik ben heel lenig.
0: Ja, had hij misschien beter niet kunnen doen. De rugblessure en die cruciale wedstrijden voor Europees voetbal gaat hij misschien wel, of waarschijnlijk zelfs wel, missen. En dan was het natuurlijk het bevrijdingsfestival gisteren in Park de Wezenlanden. Eén groot feest was het daar met als slotstuk de Zwolse rappers Typhoon en Styx. Het was wel een iets minder weertje, maar toch was het druk bezocht, het bevrijdingsfestival, vertelt bestuurslid Hans Laroes.
4: Wij schatten in dat het er iets meer dan 100.000 waren. Het is ietsje minder dan vorig jaar, maar dat komt omdat dit de eerste vrije mei was in lange tijd die niet in de meivakantie viel, en waarbij dus een heleboel mensen geen vrije dag meer hadden. Dus dat merk je dan wel een beetje, maar ondertussen kon je over de hoofden lopen, geloof ik.
0: Ja, over de hoofden lopen, dat deed Bart Kieft ook gisteren, Bart. Want het was echt druk, hè?
5: Goedemorgen. Ja,
0: goedemorgen.
5: Het was ongelooflijk druk. Ja, en het is heel indrukwekkend om dan over die massa uit te kijken. Op een gegeven moment was er een moment dat Direct optrad gistermiddag.
0: Ja.
5: En die deinende massa, om dat te zien, dat golvende publiek, dat enthousiasme, dat bevrijdingsgevoel, dat is heerlijk. En terwijl ik dat zeg, is het terrein eigenlijk op dit moment in de staat van ontmanteling, zo mag je dat noemen. Het is de wereld van de heftrucks op dit moment, de wereld van

0: De veegwagens, vrachtwagens, die komen af en aanrijden hier op het terrein. En er zijn ook mannen met deze apparaten. Alles wordt natuurlijk losgemaakt, losgekoppeld. Deze boormachines die doen hun werk. Dan, ik ga eventjes naar deze meneer. Deze meneer is van de Rova. Ik loop eventjes hier tussendoor. Meneer, mag ik iets vragen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even het hek aan de kant. Waar bent u mee bezig?
1: Ik ben aan het watertanken.
0: Watertanken? Maar dit is een veegwagen, dacht ik.
1: Ja, klopt. Klopt, ja.
0: Wat doet hij dan met water?
1: Hij spoelt het stof, zeg maar. Zorgt dat het stof niet gaat waaien.
0: Oké.
1: Dus.
0: Hoe lang bent u al bezig?
1: Vanaf vanochtend 3:30.
0: Vanochtend noemt u dat? Ja. Ik noem dat midden in de nacht.
1: Ja, nou ja. Het hoort erbij, hè? Ja.
0: Komt een heftruck aangereden met van die grote, dikke, vette rupsbanden nu. U staat een beetje in de weg.
1: Ja, ik kan er ook niks aan doen.
0: Wat moet u allemaal nog doen?
1: Geen idee. Ik denk de binnenstad zo nog.
0: En hier op het terrein zelf ook?
1: Nee, dat doet
0: gepiept.
1: Dat doet een ander bedrijf.
0: Oké, dank u wel. Veel succes nog. Klus geklaard hier inmiddels wat dat betreft. Meneer, u staat met de heftruck. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar komt u vandaan?
2: Ik ben van Lok. Door de horeca.
0: Wat gaat u doen nu met die heftruck?
2: Mijn biertank weghalen.
0: Okay, hoeveel biertanks?
2: Hele hoop.
0: Is er veel verkocht? Veel gedronken? U weet niks van liters. Lekker muziekje op de achtergrond?
2: Zeker.
0: Geen Radio Oost hoor ik.
3: Dat zijn wij niet, nee.
0: Hoe kan dat nou?
2: Hoop dat ik niet uit het oosten kom.
0: Hoe heeft u de vrijheid gisteren gevierd?
2: Aan het werk.
0: Dat gaat dan gewoon door?
2: Ja, zeker.
0: Maar wel stilgestaan bij die vrijheid? Dat is belangrijk.
2: Deels.
0: De groeten, ga lekker aan het werk. De meneer van de Rova met zijn waterslang, die is inmiddels klaar volgens mij. Ik loop hier door het drassige gras. Eens even kijken. Oh ja, valt nog mee. Voorzichtig. En kom dan op het grote veld terecht, daar waar het gisteren allemaal gebeurde. Waar die geweldige acts stonden natuurlijk. Dat begon al met Micha gisteren om 1:15. Daarna was er Case Choice. Was iets rustiger, iets krabbelender, hoorde ik de mensen veel zeggen.
3: Wel mooi hoor, Bart.
0: Hebben we daarna gezien. Ja, was wel mooi. Ja, een beetje voor ons boomers is dat natuurlijk wel lekker, hè?
3: Ja. Doe maar. Ja.
0: En als ik dan op dat veld sta, dan zie ik dat de grasmat wel geleden heeft onder het grote bevrijdingsfeest.
3: Oh,
0: dit is vooral zand wat ik op dit moment tref, met af en toe her en der nog een klein plukje gras. Maar dat gaat heel snel weer straks als de zon gaat schijnen en het gaat een beetje regenen, dan trekt dat weer helemaal bij.
3: Nou,
0: geweldig om hier te staan op dit moment. Ja, stilte om mij heen.
3: Ja, hartstikke goed. Ik hoop dat het voor het Europese seizoen dan wel weer goed is, die grasmat, Bart. Maar dit geheel terzijde. Ik weet nog van voorgaande edities dat je dan mensen met bezems hoorde en heel veel rammelende plastic bekertjes. Maar dat is niet, hè?
0: Ja. Nee, ik zie geen... Dat is allemaal al weg, lijkt mij.
3: Nou, ik heb mij krampachtig vastgehouden gistermiddag aan mijn statiegeldbekertje. Ik denk dat dat gewerkt heeft gewoon.
0: Oh, is dat het verhaal?
3: Ja, toch?
0: Ja, nou, dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
0: Dat is hartstikke mooi. Dat is dan een van de grote voordelen. Het scheelt een hoop werk, het scheelt een hoop rotzooi... En het scheelt ook een hoop plastic, volgens mij.
3: Nou,
0: goed voor het milieu ook nog eens.
3: Zeker. Hulde dat jij er ook weer bent. Ben je gisteravond tot het einde gebleven eigenlijk, of niet?
0: Nee hoor, ik heb gisteravond heerlijk op de bank zitten kijken. Ik heb gisteren een ambtenarendienstje gedraaid van 9 tot 5. gisteravond genoten van datgene wat de collega's hebben neergezet. Hartstikke mooi om te zien. En met een grote klapstuk natuurlijk, Typhoon en Styx.
3: Ja.
0: Die Zwolse jongens op dit podium, een thuiswedstrijd, kippenvel.
3: Ja, dat was inderdaad hartstikke mooi. Tenminste, heb ik ook nog van horen zeggen, Hans de Roes, het bestuurslid, was er nog wel bij.
0: Ja, en vertelde de,
3: ja, wat denk jij zeg, Bart? Dat trek ik ook niet meer als boomer, dankjewel. Bart, dank je. We zien jouw reportage ook weer. En wil je nog eens nagenieten, dan kan dat natuurlijk. Je kunt alles terugzien via in ieder geval onze site en onze sociale media kanalen. Bye.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Iedere werkdag rond deze tijd een Overijssels burgemeester in de uitzending. En op woensdag is dat voortaan de komende week in ieder geval. Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Lossen. Meneer Diepemaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo dadelijk meer natuurlijk over de viering van de vrijheid. Ongetwijfeld ook gebeurd gisteren in Lossen. Maar we moeten het toch eerst hebben. Ja, ik voel me er langzaam een beetje bezwaard over. Over weer een dodelijk ongeluk in de file voor de grenscontrole. En u heeft zich daar al eerder druk over gemaakt. Hè? We spraken u daar vorige week ook al over toen de Duitse rechter zei van dat kan eigenlijk niet. Ja. Die grenscontrole, dat is eigenlijk verboden in strijd met Schengen, het verdrag. Ja, dit is weer een moment waarop je zegt misschien, van Nederlandse kant zeker, stop daarmee.
2: Ja, het is heel tragisch uiteraard wat er is gebeurd. En ik moet er ook meteen bij zeggen, we weten niet precies wat er is gebeurd. We weten ook niet wat de aanleiding is. Dus ik zou ook niet helemaal een kausaal verband willen trekken. Aan de andere kant, je kunt wel stellen dat als deze controle en dus deze file er niet was geweest, ja, dan is de kans een stuk kleiner dat dit soort ongelukken gebeuren.
0: Ja, dat is het punt. Hè. Ik sta ook regelmatig in die file. En natuurlijk ligt het aan de automobilist, of in dit geval de chauffeur van een busje zelf, om op te letten en niet daarachterop in te rijden. Dat kan altijd gebeuren, maar het is een extra risicofactor weer.
2: Dat is het ook. En nogmaals, we weten niet wat er precies is gebeurd en of het die chauffeur of iets anders was. Dat zal vast onderzocht worden. Maar het is inderdaad een extra risico. En het sluit aan bij het beeld dat wij van die controles eigenlijk vooral overlast ervaren hier in de grensregio, en zeker hier in de gemeente. Ja. En dat ze ons qua effectiviteit weinig brengen. En dat blijft mijn pleidooi, dus dat zal ik ook blijven herhalen. En het is triest dat dit de aanleiding moet zijn om het er weer over te hebben.
0: Ja, u zegt blijf ik herhalen of wordt het dan is tijd? Ja, de vraag is wat je kunt doen voor echte actie.
2: Nou ja, kijk, toen ik vanochtend checkte was ik nog steeds burgemeester van Lossen en geen bondskanselier van Duitsland.
0: En ook geen premier van Nederland nog. Nee, maar dat komt
2: dat
0: misschien
2: niet,
0: nog.
2: Nee.
0: Ja, je weet het niet.
2: Nou, nee, voorlopig blijf ik lekker hier. Dus dat maakt u zich daar geen zorgen over. Maar wat ik ermee wil zeggen is, het is aan anderen om daar besluiten over te nemen. Ja. Dus daar gaan wij helaas niet over. Het enige wat ik kan doen is iedere keer weer duidelijk maken wat de gevolgen zijn van, in dit geval, nationale besluiten aan twee kanten van de grens in een grensregio. Ja. En dat is in bredere zin is dat wel vaak waar wij het over moeten hebben, dat ja, besluiten die worden genomen in Den Haag, of in dit geval in Berlijn, dat die niet altijd dezelfde uitwerking hebben in Losser als in Amsterdam, Berlijn of Düsseldorf.
0: Nee, dat mogen duidelijk zijn. Dan vrolijker zaken. Want de vrijheid is gisteren gevierd uitgebreid. We hadden het natuurlijk al uitgebreid over het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Hoe is dat in Losser gebeurd gisteren?
2: Nou, we hebben gisteren Bevrijdingsdag gevierd in Glanen. Een van onze mooie dorpen in de gemeente. En daar is door een hele hoop vrijwilligers een bevrijdingsmaaltijd georganiseerd in het mooie cultuurhuis in Glanen. En ja, daar hebben we, voordat we daaraan begonnen zijn, het bevrijdingsvuur naar het monument in Glanen gebracht. Het monument staat daar omdat er eigenlijk in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog nog een vergisbombardement is geweest op Glanen. Bommen waren eigenlijk bedoeld voor het industriegebied in Gronau, maar zijn op onder andere een huis in Glanen terechtgekomen. Er zijn 3 mensen bij omgekomen, dus daar hebben we nog bij stilgestaan. En daarna hebben we vooral gevierd dat de vrijheid er was en dat ook 81 jaar geleden Glanen is bevrijd. Ja. En dat was een ontzettend mooie avond ook, met goede gesprekken, met veel mensen uit het dorp aanwezig. Ja, en dat is ook wat we moeten doen op 5 mei. Daar echt bij stil blijven staan. Dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat we die ook moeten blijven koesteren.
0: Ja, ben ik nog wel geïnteresseerd. Want u geeft het al aan natuurlijk. Hè, met Gronau als op een steenworp afstand. U zit daar zo'n beetje op de Duitse grens. Is er dan ook, zoals gisteren, nog enige Duitse betrokkenheid?
2: Nou, zeker bij dodenherdenking was er volop Duitse betrokkenheid. En dat is eigenlijk sinds een aantal jaren al over en weer overigens. Dus de burgemeesters van Gronau en Emsburen waren bij onze dodenherdenking. En nog een wethouder, Stadträtin, zoals dat heet, uit Bad Bentheim. Dus er is volop betrokkenheid bij het herdenken. Bij de vrijheidsmaaltijd gisteren waren er geen Duitse gasten, maar dat gebeurt regelmatig over en weer, ook bij culturele gebeurtenissen. Dus die verbintenissen zijn eigenlijk heden te dagen heel nauw. En dat is alleen maar goed. Dat moeten we ook vooral koesteren. En Ja, als je het dan wil verbinden aan het onderwerp over de grenscontroles, zijn dat dingen die elkaar helaas een beetje tegenwerken. Hè? Want we zijn juist bezig om die banden steeds nauwer te maken. Doen dat met veel overtuiging. Ja, dan heb je dit niet nodig.
0: Nee, dan helpt dat inderdaad niet. Had u ook de witte bonensoep trouwens?
2: Ja, we hadden wel een soep. Die vonden ze zelf wat minder geslaagd. Ik laat me er natuurlijk niet over uit. Ik heb een netje opgegeten, maar ik weet niet of het witte bonensoep was eigenlijk. Ja.
0: Ja,
2: maar de rest van de maaltijd was perfect. Ja.
0: Dat is een vrijheidssoep gemaakt door die mevrouw van Heel Holland Bakt.
2: Ja, nou, het kan zijn dat het... men was er niet heel tevreden over. Dus zeiden nog, nou, de volgende keer moeten we nog even naar kijken.
0: Hij was iets
2: maar het
0: aangebrand.
2: Was ontzettend. Kijk, uiteindelijk gaat het om de gesprekken die je hebt. En dat is eigenlijk het allerleukste. Dus er waren in Glanen ook vertegenwoordigers van de veteranen bij. Die hebben ook deelgenomen aan de maaltijd. Die hebben deelgenomen aan de ceremonie voorafgaand. Dus dat was eigenlijk het allermooiste. Dat je zo met mensen uit allerlei verschillende achtergronden mooie gesprekken kan hebben ook over wat vrijheid eigenlijk voor je betekent.
0: Mooi. Goed zo. Vrijheid, inderdaad. Maar goed, die wordt natuurlijk aan alle kanten bedreigd. En dan kom je misschien in noodsituaties terecht. Niet alleen door agressieve handelingen natuurlijk, maar de stroom kan ook uitvallen. Uw gemeente oefent met noodsteunpunten, begrijp ik?
2: Ja, wij op Twentse schaal zijn we daar natuurlijk al wat langer mee bezig. Het is goed om voorbereid te zijn dat als er een blackout plaatsvindt, hè, dus dan heb je het over een stroomstoring van 3 dagen of langer zelfs, die ook echt ontwrichtende effecten kan hebben op allerlei systemen die uitvallen. Ja, wat moet je dan doen? En we weten dat we dan iets van noodsteunpunten moeten gaan organiseren, alleen we weten ook nog heel veel niet. Dus we hebben nu afgesproken dat een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Losser, alvast pilots gaan draaien om een aantal van die noodsteunpunten in te richten en te kijken van, ja, wat hebben we dan eigenlijk allemaal nodig en wat moeten we dan allemaal organiseren.
0: Ja.
2: En dus daar gaan wij mee aan de slag.
0: Oké, wat wij geleerd hebben de afgelopen weken van allerlei deskundigen. Zorg dat er diesel is bij het aggregaat.
2: Nou, om maar eens iets te noemen.
0: Ja, beginnersfout.
2: En dat belangrijk, bij een aggregaat, als je het hebt, doet hij het dan ook nog. Start hem een keer.
0: Dat zou
2: ook een belangrijke tip.
0: Ja, heel goed. Nou, daar bent u mee aan het oefenen. Dat is heel mooi. Meneer Diepemaan, hartelijk dank. Volgende week bellen we weer rond deze tijd.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die hoorde je. En straks hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij. Met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl. In het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
13: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Het is 8:30, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anna Neeltje.
14: Het probleem met het overvolle stroomnet treft ook de nieuwe Almeloze rechtbank. Het pand is naar verwachting in 2028 klaar. Tubantia schrijft dat als het gebouw in gebruik kan genomen worden, niet alle apparaten tegelijkertijd aankunnen. De plannen werden in 2018 gemaakt. Toen werden er geen afspraken gemaakt over een extra stroomaansluiting. Als er niks gebeurt, is er tegen die tijd niet genoeg stroom en kunnen niet alle computers, koffiezetapparaten en lampen tegelijkertijd aan. Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser, noemt het dodelijke ongeluk gisteren op de A1 richting de Duitse grens tragisch. Dat zei hij vanochtend op Radio Oost. Het ongeluk gebeurde bij de Lutte. Het voertuig botste achterop een vrachtwagen die in de file stond richting de Duitse grens. Sinds het invoeren van de controles zijn er bij de Lutte al meerdere keren ongelukken gebeurd door voertuigen die achterop de file botsen. Eind 2024 kwamen er bij 2 ongelukken ook al bestuurders om het leven nadat ze achterop de file waren gebotst. Boeren in Overijssel stappen op meerdere plekken uit het overleg over natuurherstel met de provincie. Ze voelen zich niet gehoord en zeggen dat plannen te veel impact hebben op hun landbouwgrond. Vooral rond het Wierdense veld is het vertrouwen weg. Een belangrijk twistpunt is de keuze tussen verschillende varianten voor maatregelen rond het natuurgebied.
15: Dit zijn gesprekken die al jaren duren.
0: Ja.
15: En op een gegeven moment denk je ook, ja, als we al jaren met elkaar aan tafel zitten en er wordt voor de rest geen versnelling vooruitgedrukt, dan worden mensen natuurlijk ook ontevreden. Maar de provincie geeft gewoon aan, ja, wij zijn wel gebonden aan wet en regelgeving vanuit Den Haag.
14: Dat was verslaggever Chantal Everaert. En we weten inmiddels iets meer over het nieuwe album van de Rolling Stones dat over 2 maanden uitkomt. Gisteren beantwoordden de bandleden vragen in New York. Het ging ook over de cover, gemaakt door kunstschilder Nathaniel Mary Quinn. Hij heeft de gezichten van Richards, Wood en Jagger in elkaar laten overlopen. De bandleden staan er niet heel flatteus op, maar dat is de bedoeling van de kunstenaar, zegt deze NOS-correspondent.
16: Ja, veel fans hebben nog steeds fantasieën over de Stones, zegt hij. Hè, dat het jonge sexy mannen zijn. Maar ja, dit is hoe hij en zij er nu uitzien, zegt die Quinn. Jagger noemde op het podium het beeld zelf Mr. Ugly. En die cover, dat is dus een echt schilderij waar die kunstenaar nog steeds het origineel van heeft. Daar heeft hij wel heel veel biedingen op gehad, maar hij piekert er niet over om het te verkopen.
14: Het nieuwe Stones-album heet Foreign Tongues. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Margot Ribberink, goedemorgen nogmaals.
17: Goedemorgen Marcel.
0: Ook fan van de Stones?
17: Ja, zeker, zeker. Okay. Ja.
0: Ja.
2: Ja, 80 jaar, wat wil je dan? Ook nog niet iedereen er mooier op, hè?
0: Ik wou net zeggen, ook nog fantasieën over de Stones, maar...
2: Nou, nee hoor. Nee,
0: valt mee.
2: Ik luister wel heel graag naar de muziek. En ik ben heel benieuwd wat er op het nieuwe album staat.
0: Ja, zeker. Er schijnt al een single van uit te zijn. Maar die heb ik ook nog niet gehoord. Maar goh, fantasie over het weer is stralende zon en een hemelsblauwe lucht. Maar het is in Hengelo grijs.
2: Nee. We zien vandaag een tweedeling. En het lijntje is ietsjes verder naar het westen opgeschoven. De voorgaande uren hield ik de lijn aan Holten-Harderberg. En ik zit nu op Deventer-Dedemsvaart. Ten oosten daarvan, daar valt langdurig lichte regen en motregen. In Enschede is er vanaf afgelopen middernacht al zo'n 7 mm gevallen. En ik denk dat er minstens nog hetzelfde erbij komt. Dus daar valt vandaag het meeste, langs de oostgrens. 15 mm, naar het westen toe is dat veel minder. En in de westelijke helft blijft het gewoon droog, maar is het op dit moment bewolkt. Heel af en toe piept in de kop van Overijssel het zonnetje erdoor. En met een zwakke tot matige wind uit de noordoostelijke richting wordt het daar dan 14 graden. Maar ja, zit je de hele dag in de regen, de motregen, daar gebeurt niks met de temperatuur. Dus daar blijft die temperatuur op 10 tot 11 graden steken.
0: Mooi zo. Morgen beter en dan weer nog iets beter. Ja. We gaan weer omhoog, hè?
2: Ah, we gaan weer omhoog. Vandaag de dip. Vanavond wordt het uiteindelijk ook droog in Twente. Komende nacht is het droog. 5 graden is de minimumtemperatuur met opklaringen en een enkele grondmistbank. Vooral in het oosten, waar zoveel regen gaat vallen vandaag. Morgen de eerste van een reeks droge dagen met een mooie afwisseling van wolkenvelden en zon. Maar wel een frisse wind uit noord tot noordoost. In de middag matig van kracht en daarbij wordt het 15 graden. 17, 18 is normaal. Maar daar gaan we wel naartoe. Vanaf vrijdag met een oostelijk wind. Wordt het op vrijdag al zo'n 18 graden, met flink wat zon ook daarbij. Ook op zaterdag is het prachtig weer. Wordt het zelfs zo'n 20, 21 graden. En op zondag wordt het ook nog zo'n 20, 21 graden. Maar dan krijgen we wel meer bewolking. Loopt de luchtvochtigheid weer op. Wordt het ook een beetje klam. En dat betekent dat het later op de dag wellicht tot regen en onweersbuien komt.
0: Nou, in ieder geval tot het weekend. En met het weekend prachtige lenteweer. Dat in ieder geval. Margo, dankjewel. Fijne dag vandaag. En de Rolling Stones komen dus met een nieuw album. Het vorige was Hackney Diamonds. En daar bleek dat ze nog altijd een flinke portie boosheid hebben.

0: mogen dan wel oude koppen hebben. Ze maken lekkere muziek aan een neeltje.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Stones hoorde je op deze woensdag de 6e van mei, the day after.
1: Ja, we hadden het natuurlijk over het Bevrijdingsfestival in Zwolle met ruim 100.000 bezoekers, weinig regen, heel veel grote artiesten en geen incidenten. Klonk het als een perfect Bevrijdingsfestival. Dat vond bestuurslid Hans Leeuws ook.
2: Eigenlijk ging het fantastisch. We hebben helemaal niets gehoord van dingen die misgingen. Er waren wat nieuwe deelnemers op de Vrijheidsboulevard, zoals de rechtbank Overijssel, waardoor ook, laten we zeggen, het thema van de rechtsstaat op het festival terugkwam. Dus ja, ik zou eigenlijk niet weten wat er anders had gemoeten. En ik sprak iemand aan het eind van de avond die zei, op een doordeweekse dag in een winkelstraat zijn er bij wijze van spreken meer incidenten dan op dit festival waar 100.000 mensen komen.
0: Ja, maar ook op een doordeweekse dag. En het bepaalt niet nieuw, maar ook gisteren laaide de discussie weer op Bevrijdingsdag. Voor iedereen een vrije dag moet worden. Bestuur, Hans Leeuws dus, en andere festivals willen dat natuurlijk al veel langer.
2: En als we dat dan zeggen tegen de minister-president of tegen de minister, dan zeggen die ook allemaal ja, dat vinden wij eigenlijk wel een goed idee. Maar dan verwijzen ze naar werkgevers en werknemers. En ik zou zeggen, regel het nou eens een keer. Ik bedoel, haal dan, als het al zo ingewikkeld is, haal dan Tweede Pinkster weg. Want wat gebeurt er? Ja, ik bedoel, wat vieren we eigenlijk op Tweede Pinkster? Als je dat afzet tegen 5 mei. Als je al moet ruilen, ruil dan bijvoorbeeld Tweede Pinkster in en zorg ervoor dat iedereen op 5 mei vrij kan zijn. Dat is geen dag waarop de meeste mensen naar de woonboulevards gaan. Dat is de dag waarop heel veel mensen, minder dan een miljoen, naar de festivals gaan.
1: Bart Kief deed gisteren verslag van het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Maar vanochtend was hij er gewoon weer. Hij zag dat er druk wordt schoongemaakt.
3: Waar bent u mee bezig?
4: Ik ben aan het water tanken. Ik spoel het stof, zeg maar. Zorg dat het stof niet... Niet gaat baaien.
3: Hoe lang bent u al bezig?
4: Vanaf vanochtend 3:30.
3: Vanochtend noemt u dat? Ja. Ik noem dat midden in de nacht.
4: Ja, nou ja, dat hoort erbij, hè? Ja.
3: Komt een heftruck aangereden met van die grote, dikke, vette rupsbanden nu. U staat een beetje in de weg.
4: Ja, ik kan er ook niks aan doen.
3: U staat met de heftruck. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat gaat u doen nu met die heftruck?
4: Mijn biertank weghalen.
3: Lekker muziekje op de achtergrond?
4: Zeker.
3: Geen Radio Oost, hoor ik.
4: Nee.
3: Hoe kan dat nou?
4: Hoop dat ik niet uit het oosten kom.
0: Ja, voorlopig. De volgende keer luistert hij wel oost, ik weet het zeker. We hadden het vanochtend ook, dan had hij kunnen horen dat we het ook hadden over de boeren in Overijssel die op meerdere plekken uit het overleg met de provincie zijn gestapt. Dat overleg gaat over natuurherstel en natuurbeheer. Ze voelen zich niet gehoord, vinden dat de plannen te veel impact hebben op hun landbouwgrond. Vooral om het project Wierdense Veld is het overleg en het vertrouwen weg. Er wordt vandaag over gesproken in de Provinciale Staten. Onze verslaggever Chantal Everaert legt uit dat de boeren wel willen meewerken, maar dat ze natuurlijk ook wel moeten leven.
5: Zij hebben het gevoel dat eigenlijk aan hun problemen iets te snel voorbij wordt gegaan. Nou, de provincie zegt dat is niet zo. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt. Maar inderdaad, we kijken wel heel erg naar het vernatten van het gebied. Want wij zijn nu eenmaal verplicht om die natuur te herstellen. Ja, en als je dan niet tot elkaar komt, ja, dat moet zeker gebeuren. Hè. Dat is natuurlijk ook gewoon wettelijk vastgelegd. Maar er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden, zeggen de boeren. En zij hebben nu het gevoel dat er vooral op één weg wordt gefocust en niet wordt gekeken, zoals is beloofd, ook naar de andere variant.
1: En de bewoners van de Twentse zorgcentra zijn er helemaal klaar voor. Vanmiddag nemen zij het op tegen de spelers van FC Twente tijdens het Sander Bosker toernooi. Het toernooi wordt voor de 22e keer georganiseerd, mede door Luc Belt van Stichting Goal. Volgens Luc wordt er al lang naar uitgekeken.
6: Dit geeft voor de bewoners zo'n boost naar het bewegen, het sporten, het lekker in actie zijn met elkaar. En de energie die de spelers erbij geven vanmiddag. En dat geeft ook de bewoners weer de energie om te zeggen van, weet je wat, je moet wat meer aan sporten doen. Je moet wat meer bewegen. Dus het werkt twee kanten op, dit verhaal.
0: Ja,
6: het
0: toernooi is niet alleen heel goed voor de bewoners, ook voor de profs.
6: Dit geeft altijd een andere energie. Ze hebben vanmorgen eerst gewoon een training. En we merken gewoon dat wanneer het Sander Bosker toernooi geweest is, dat de wedstrijd daarna, ja, dan gebeurt er wel iets in dat team van FC Twente. Normaal gesproken, je kunt de statistieken erop nakijken, de wedstrijden na het Sander Bosker worden altijd gewonnen. Ze hadden misschien net een weekje eerder moeten doen. Want daar hadden we afgelopen weekend ook 3 punten gehad.
0: Ja. En toen blesseerde de keeper van Twente zich ook nog last. Oenerstal. Stal. Hij mist waarschijnlijk de laatste wedstrijden van het seizoen. Heel belangrijk voor FC Twente in het kader van Europees voetbal natuurlijk. De organisatie hoopt dat hij er vandaag wel bij is op het Sander Bosker toernooi. Want hij is toch wel een van de topspelers waar ze allemaal mee op de foto willen en waar ze allemaal tegen willen scoren.
1: Ja, als jij het zegt. Ja, ik ben geen voetbalkenner.
0: Jij kent Lars Oenerstal toch wel? Aan
1: nee.
0: Ik ga zo foto's voor je googlen van Lars Oenerstal. En anders moet jij nog afreizen naar het toernooi. Het Sander Bosco toernooi. Later vandaag. We zijn er ook bij. En later vandaag zie je natuurlijk op tv de beelden daarvan.

0: Damiano David hoorde je samen met Tyler en Nile Rodgers onder meer. En Talk to Me.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Ja, want die is aanstaande. Zie je bedenkelijk kijken aan de Nederlandse, ja. Maar de Vinylweek is volgende week. We gaan je deze dagen alvast een beetje opwarmen. We gaan een quizje spelen.
2: Een quizje?
0: Ja, vandaag nog niet. Het zijn er niet aan toegekomen. Maar raad de plaat ten hoes. Gaan we een hoes voor je beschrijven? Ja, anders rijmt het niet. Hoes voor je beschrijven, dan mag je raden welke hoes dat dan is. Van natuurlijk een iconische hoes, want jij weet ook... Alhoewel, dat weet ik niet heel veel zeker... maar jij weet ook dat natuurlijk bij de LP's vroeger de hoes... toch wel een extra dimensie was.
2: Dat geloof ik.
0: Veel over gesproken.
2: Ja.
0: Veel design over. Nou, je hoorde het net weer, de nieuwe LP van de Rolling Stones... waar een kunstwerk op is gemaakt, of voor is gemaakt. Wat er dan de platenhoes is. Vroeger was dat echt een thema. Wat staat er op de hoes? En dan bespraken wij dat op de middelbare school.
2: Ook een hoes waar jij dan meteen aan moet denken. Dat je denkt, ja. Oh, dat was voor mij echt de mooiste hoes.
0: Nou, de mooiste hoes niet, maar ik vond hem altijd wel heel intrigerend. Maar ja, dan vergeef ik misschien iets weg. Stel dat hij later deze week nog in de quiz voorbij komt.
2: Oh, zo mysterieus.
0: De plaat, ten hoes.
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Manfred Mann's Earth Band was ik vroeger fan van.
2: Mm-hmm.
0: En die hadden een hoes met daarop, een roze hoes met daarop een oor. En in dat oor, dus het gaatje in je oor waar je door luistert, zat een mond.
2: Oh.
0: Die dus praatte, of tenminste, die open stond.
2: Ja.
0: En de LP heet The Roaring Silence. Nou ja, dat geeft het alweer mooi aan, toch?
2: Ja, ja.
0: Ja, de roerige stilte. Of de brullende stilte, hoe je het ook maar wil zeggen. Dat is een van de hoesen. Die gaan we nu misschien niet meer beschrijven. Maar heb jij dan nog wat met vinyl aan een neeltje? Want je bent een echt een hele andere generatie.
2: Ja, nou... In principe werd ik er wel heel enthousiast van. En ik heb echt een hele dure platenspeler van mijn vader gekregen. Die een nog duurdere platenspeler weer had aangeschaft. Maar die is toch weer teruggegaan. Want we maakten er geen gebruik van.
0: Nee.
2: En kregen hem niet aangesloten. En ja, er loopt nu een klein mannetje rond dat overal aan zit.
0: Ja,
2: en dat is ook echt super onhandig.
0: Niet samen met kwetsbare naalden.
2: Nee, dat moet je gewoon niet willen. Dus met een beetje pijn in het hart en ook toch een beetje schaamte naar mijn vader.
0: Is de platenspeler er weer uitgegaan? Nou, wij hebben die hier nog wel eens staan. We gaan ook draaien van vinyl natuurlijk. En zaten er LP's bij ook eigenlijk?
2: Ja,
0: ook nog.
2: LP's, ja. Ook die. De allermooiste hebben we toch gehouden voor het gevoel. Misschien komt er ooit nog één, maar de rest is ook in een grote tas. Meegegaan naar mijn ouders.
0: Welke heb je gehouden dan?
2: Ik hou heel erg van Stevie Wonder. Dus die is gebleven. En mijn vriend had een paar mooie nieuwe platen van Metallica. En Idols, dat is weer een punkband. Dat moest ook blijven.
0: Oké. Okay. Nou, mooi. Secret Life of Plants, heb je die dan gehouden van Stevie Wonder?
2: Nee, de... Is het volgens mij de Key of Life?
0: Oh ja.
2: Is dat goed?
0: Ja.
2: Mooi. Ik begin altijd te twijfelen als ik dat dan zeg.
0: Ja, heel goed.
2: Oh, en Johnny Cash, die is er ook nog.
0: Oh, nou, dat zijn toch iconen. Iconen uit het vinyltijdperk, natuurlijk. Die krijg je ongetwijfeld te horen de komende dagen en de komende week. Dat zijn we nog vergeten te vertellen, maar je kunt natuurlijk gaan stemmen op je favoriete vinylplaten. Ga dan naar onze website of onze sociale media en daar vind je vast wel de knop. Ik ga het even direct maar voor je proberen als ik naar onze website ga. Oh, je moet wel even scrollen, zie ik, adverteren op Oost. En de Oosttribune vind je inderdaad de button Vinylweek. Stem hier, je klikt hem aan, dat heb ik net gedaan en dan kom je vanzelf op het keuzemenu. Stem op de Radio Oost Top Vinyl. Hier kun je stemmen. Nou, nog een linkje verder en dan kun je je eigen vinylplaten stemmen. En dat komt tot een hoogtepunt op Hemelvaartsdag en de dag daarna.
2: Nou, dankjewel voor de goede uitleg. Kom je er dus niet achter? Vraag Marcel nog even om hulp.
0: Ja, het is meestal een slechte raadgever, maar in dit geval is het prima. Ga dat zo doen en je favoriete vinylplaten komen dan voor mij voorbij. We gaan zo veel mogelijk proberen ook van vinyl te draaien. Straks is Benjamin Borgman hier. Na negenen.
2: Ja.
0: Om je de dag door te helpen. En ook meer te vertellen over natuurlijk de vinylweek. Ik denk dat John Anderson nog net wel op vinyl is uitgekomen. Denk je niet?
2: Nou, dat zou best kunnen.
0: Dat zou best kunnen, hè? Dit is Surrender. Hoor je nog tot 9:00. Ben je morgen ook aan een neeltje?
2: Nee.
0: Morgen niet?
2: Nee, volgende week weer.
0: Kom ik die dag door. Ik ben er wel. Tot

0: Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: Europakinderhulp.nl.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: True Lease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
16: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
17: Nu spectaculaire keukenactie bij Stahlkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stahlkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
18: De hoofdlijnen van het nieuws uit Overijssel. Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser, noemt het dodelijke ongeluk gisteren op de A1 richting de Duitse grens tragisch. Op het bevrijdingsfestival in Zwolle waren gisteren zo'n 100.000 bezoekers, iets minder dan vorig jaar. En het probleem met het overvolle stroomnet treft ook de nieuwe Almeloze rechtbank. Als er niks gebeurt, kunnen straks niet alle apparaten tegelijkertijd aan.
19: Radio Oost, thuis in Overijssel.
20: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
21: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
20: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter.
0: Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
5: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
0: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
23: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
24: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
22: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
19: Radio Oost. Benjamin Borgman.

0: Wat heerlijk om hier je werkdag mee te beginnen. Even geen Hit to be Square, even geen Power of Love, maar deze uit 1981. Huey Lewis and the News, Heart and Soul.
1: Benjamin Borgman.
0: En een hele goede morgen, 7 over 9 op deze, nou toch wel mooie woensdagochtend hoor. 0645671331 kan je natuurlijk gebruiken om je te melden in de WhatsApp. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost. Hopelijk heb je een hele fijne bevrijdingsdag gehad gisteren. Nou, misschien heb je het gisteravond of vannacht toch net iets te laat gemaakt. En ben je wakker geworden met hele kleine oogjes. Nou, ik kan je geruststellen, jij en ik zitten in hetzelfde schuitje. Maar ja, zolang je er maar geen spijt van hebt, dat is het allerbelangrijkste. Maar goed, het is alweer een nieuwe dag. 6 mei om precies te zijn, de 126e dag van het jaar. Straks tussen 10 en 11 de pimpanplaat natuurlijk. Maar eerst even over de dag van vandaag. Want het is vandaag de sterfdag van politicus Pim Fortuyn. De dood van Fortuyn op 6 mei 2002 werd destijds zo aangekondigd in het NOS-journaal.
2: NOS-journaal.
3: Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was, die de dood vindt.
0: De moord veroorzaakte een discussie over de vrijheid van meningsuiting in ons land. En op de plek op het Mediapark waar Fortuyn werd doodgeschoten worden bloemen gelegd vandaag. En er zijn ook toespraken. Fortuyn wordt ook herdacht bij zijn woonhuis in Rotterdam. Heel iets anders dan, de wereldtentoonstelling in Parijs wordt vandaag in 1889 geopend. Het zou een historische tentoonstelling worden. Bezoekers konden natuurlijk de Eiffeltoren bewonderen, maar ook de eerste auto's die in de stad rondreden. Het waren trouwens geen Franse auto's. De eerste automobiel die de Franse hoofdstad aandeed was een Mercedes-Benz uit Duitsland.
4: The Eiffel Tower, an engineering icon that changed the face of the modern world.
5: The Eiffel Tower is not only an achievement of its time, it's also a symbol of our contemporary world. Skyscrapers, tall structures, wouldn't be there today if it wasn't for the Eiffel Tower.
0: Een ontzettend belangrijk gebouw dus. Op de toren had de Eiffel een kantoor en daarop werd een weerstation gevestigd. Later bleek de toren ook uitstekend te werken als zendmast voor radio en uiteindelijk ook voor de televisie. En niet verbaasd kijken als je iemand ziet bellen blazen vandaag of als je zelf gevraagd wordt om mee te blazen. Het is de internationale bellenblaasdag.

Nou, er zit meer achter deze dag dan je misschien in eerste instantie dacht. Sinds 2011 is deze bellenblaasdag een wereldwijd gevierde dag, waarop op 6 mei mensen zeepbellen blazen om bijvoorbeeld iemand te gedenken of een wens te doen.

0: Fleetwood Mac en Dreams. Ja, misschien heb je deze rustige plaat even nodig na gisteren. Want ik krijg nog de vraag van Marijke. Ja, waar was jij dan gisteren? Ik was in Zwolle bij het Bevrijdingsfestival met een aantal andere collega's van RTV Oost. En ik wilde op tijd weg. Maar ik bleef toch nog even tot het einde hangen bij Styx en Typhoon. Van zo'n optreden, daar kun je toch ook niet zomaar weglopen.
1: De vraag van vandaag.
0: Ik had het net al even over de internationale bellenblaasdag. En dat deed me even denken aan de vraag van vandaag. Wat vond jij vroeger als kind het leukst om te doen? Nou, misschien was dat wel bellenblazen of ging je juist verstoppertjes spelen. Kan natuurlijk ook. Ik vond het zelf altijd heerlijk om met al mijn autootjes op een speelmat te spelen. En dat waren er veel, zeg. Dat waren veel autootjes. Ja, je kent ze vast wel, hè, die speelmatten. Een mat waar dan een stad op is nagemaakt met wegen, bomen en water. Op die manier kon je een soort van het verkeer nabootsen en je eigen grote avonturen beleven. Ticketje vond ik trouwens ook heerlijk om te spelen. Stoeprandje was ook een favoriet van mij. Vanaf de overkant van de stoep de bal op de rand van de stoep proberen te gooien. En dan die bal weer proberen op te vangen. Ja, als je dat deed, als je die bal wist te vangen, och, dan was je echt wel de held van de dag, hoor. Maar ja, de vraag dus aan jou. Wat vond jij vroeger als kind leuk om te doen? Je mag het laten weten. 06-4567-1331. Nou, misschien haalde je wel alle LP's overhoop van je ouders. Dat kan natuurlijk ook nog. Misschien kwam je wel drukwerk tegen tussen al die LP's. Met dit nummer bijvoorbeeld.

0: Mega hit van Teddy Swims natuurlijk, Lose Control op Radio Oost. Anneeltje, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benjamin.
0: De vraag van vandaag, wat vond jij leuk om te doen als kind vroeger?
1: Oeh, ja, ik speelde echt heel veel met mijn Barbies.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Wat gaaf.
1: Dan hadden mijn ouders geen kind aan mij, hoor.
0: Nee.
1: Ik ging gewoon op mijn kamer zitten en ik had een Barbie camper en een huis. En,
0: ging je ze dan ook op bepaalde manieren aankleden? Andere
1: ja,
0: haarstijlen, andere kledingstijlen?
1: Nou, die haartjes, daar deed ik meestal niet zoveel mee. Maar inderdaad, ja, al die kleertjes en dan gewoon spelen, ja.
0: Oh, heerlijk. Ja, er komt ook een appje binnen. Hinkelen en knikkeren, dat deed iemand ook vroeger als kind. Hartstikke leuk om te lezen. 06-456-71331 als jij nog even jouw berichtje wil achterlaten. Zometeen het laatste nieuws in Overijssel. Anneeltje, wat heb je zometeen?
1: Ik blik terug op het bevrijdingsfestival gisteren in Zwolle. En ik ga het ook hebben over dodelijk ongeluk gisteren op de A1.
0: Dat zometeen dus.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
6: Europakinderhulp.nl.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Het is 9:55. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. Het laatste Overijsselse nieuws krijg je van Anneneeltje.
1: Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser, noemt het dodelijke ongeluk gisteren op de A1 richting de Duitse grens tragisch. Dat zei hij vanochtend op Radio Oost.
11: Ja, het is heel tragisch uiteraard wat er is gebeurd. En ik moet er ook meteen bij zeggen, we weten niet precies wat er is gebeurd. We weten ook niet wat de aanleiding is. Dus ik zou ook niet helemaal een kausaal verband willen trekken. Aan de andere kant, je kunt wel stellen dat als deze controle en dus deze file er niet was geweest, ja, dan is de kans een stuk kleiner dat dit soort ongelukken gebeuren.
1: Sinds het invoeren van de controles zijn er bij de Lutte al meerdere keren ongelukken gebeurd door voertuigen die achterop de file botsen. Bevrijdingsdag moet ik zeggen, is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen erg druk en mochten er geen mensen het festivalterrein meer op. In Zwolle waren er zo'n 100.000 bezoekers, zei bestuurslid Hans Laroes van het Bevrijdingsfestival Zwolle.
12: Eigenlijk ging het fantastisch. We hebben helemaal niets gehoord van dingen die misgingen. Er waren wat nieuwe deelnemers op de Vrijheidsboulevard, zoals de rechtbank Overijssel, waardoor ook, laten we zeggen, het thema van de rechtsstaat op het festival terugkwam. Dus ja, ik zou eigenlijk niet weten wat er anders had gemoeten. En ik sprak iemand aan het eind van de avond die zei, op een doordeweekse dag in een winkelstraat zijn er bij wijze van spreken meer incidenten dan op dit festival waar 100.000 mensen komen.
1: En waar er gisteren druk feest gevierd werd, wordt er inmiddels weer afgebouwd, ziet verslaggever Bart Kieft.
13: Waar bent u mee bezig?
14: Ik ben aan het water tanken. Ik spoel het stof, zeg maar, zodat het stof niet gaat waaien.
13: Hoe lang bent u al bezig?
14: Vanaf vanochtend 3:30.
13: Vanochtend noemt u dat? Ja. Ik noem dat midden in de nacht.
14: Ja, nou ja, het hoort erbij, hè? Ja.
13: Komt een heftruck aangereden met van die grote, dikke, vette rupsbanden nu. U staat een beetje in de weg.
14: Ja, ik kan er ook niks aan doen.
13: Nee, u staat met de heftruck. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Wat gaat u doen nu met die heftruck?
14: Mijn biertank weghalen.
13: Lekker muziekje op de achtergrond?
14: Zeker.
13: Geen Radio Oost, hoor ik.
14: Nee.
13: Hoe kan dat nou?
14: Hoop dat ik niet uit het oosten kom.
1: En dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn steeds ernstiger.
4: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
1: Dierenartsen slaan steeds vaker de noodklok. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd, maar hebben er nu geen tijd en geld meer voor. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Dankjewel. Ja, toch even terug naar die schoonmaken. Ik heb toch wel respect voor die mensen altijd, hoor.
1: Zeker weten.
0: Och, ik stond ook op het terrein. Ik zag al die blikjes daar liggen. En je weet dat ze zo vroeg ook weer moeten beginnen met dat schoonmaken. Want het moet allemaal weer snel schoon. Ja, 3:30 was die begonnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Diep respect.
1: Ja, jij helpt volgend jaar niet mee.
0: Nou, dat is misschien eigenlijk wel een keer leuk om te doen. Maken we een reportage van het schoonmaken. Ja. Of we sturen Bart Kieft gewoon weer.
1: Ja, dat kan ook.
0: Nou, een deeltje bedankt. Heb ik het weer voor je. De dag van vandaag die begon met wat regen in het oosten en in het midden van onze provincie. In het noorden blijft het meestal droog. Later op de dag trekt de regen weg, maar in Twente blijft het nog lang nat. Het wordt 13 tot 14 graden. Het voelt ook een beetje fris aan met een matige noordoostenwind.
15: Benjamin Borgman.
0: Wat vond je vroeger leuk om te doen als kind? Er komen veel leuke appjes binnen. Zometeen zet ik ze even op een rijtje. Jouw herinnering aan vroeger, dat kan ook nog steeds natuurlijk via de app binnenkomen. 06-4567-1331. Bellen mag ook 074-2456-665. De vraag van vandaag, wat vond jij vroeger leuk om te doen als kind? Laat het weten.

0: Heerlijke muziek van Madonna en Express Yourself. Zometeen nog Glenn Campbell op Radio Oost en Roundstone Cowboy.
1: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag. Wat vond jij vroeger leuk om te doen als kind? Komt een mooi appje binnen van Bert Veenkant. Hij zegt, goedemorgen Benjamin. Ik vond mesje pingelen echt superleuk om te doen. Tenminste, zo noemden ze dat vroeger, zegt hij. Je noemt dat volgens mij ook wel landje veroveren. Met een zakmes in hard zand gooien en dan lijnen trekken. Maar je moest wel uitkijken dat dat mes niet in je voet terecht kwam. Oei, oei, oei. Lijkt me nog een best gevaarlijk spel, Bert. Dankjewel voor jouw appje via 06-4567-1331. Corrie uit Hengelo heeft ook gereageerd. Corrie, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal. En jullie natuurlijk.
0: Ach, wat aardig toch. Leuk dat je luistert. Leuk dat jij een reactie hebt gestuurd naar de WhatsApp van Radio Oost. Want jouw leukste activiteit, of tenminste iets wat je leuk vond om te doen als kind vroeger, wat was dat?
2: Nou ja, dat was wel een beetje verhalen verzinnen. Ik had een fantasierijke geest. En ja, ik woonde in een straat waar alleen maar jongens woonden. En daar speelde ik mee, buiten schooltijd. Maar tijdens schooltijd zat ik in een klas meisjesschool. Tuindorp was dat de Lutgerenschool. En de meisjes en de jongens werden gescheiden van elkaar. Oh. Toen we opgroeiden en de basisschool deden, zoals dat nu heet. En dan had ik weinig aansluiting bij de meisjes die uit andere buurten kwamen. Dus dan ging ik heel erg fantaseren om erbij te horen. Ach. Bijvoorbeeld, wij hadden toen die tijd veel elastieken. En het verhaal van het mesje pingelen. Ja, dat deed ik wel met de jongens, maar niet met de meisjes. En om erbij te mogen horen, fantaseerde ik. Ik had een oom die woonde op de boerderij in het Bartelingslaantje. Maar dat was eigenlijk zo'n klein keutelboertje. Maar die had wel een paard. En dat verzon ik dat wij met z'n allen naar de manege konden. Hè, dan mocht ik ergens aan meedoen, want ik beloofde wat.
0: Ja.
2: Of mijn moeder maakte dropballen. Nou, die kon natuurlijk ook nooit. En dan tegen die tijd dat het uit moest komen dat ik ze meebracht, dan had ik natuurlijk buikpijn en dan was ik ziek. Want ja, op het moment dat ik zoiets beloofde, dan was ik wel favoriet en dan kon ik meedoen. En ja, die verhalen verzinnen, dat vond ik eigenlijk best wel leuk. Want dan mijmerde ik s'avonds in bed alweer, wat ga ik morgen verzinnen om mee te kunnen doen.
0: En dat werkte voor jou dus heel goed?
2: Dat werkte goed, totdat er op een gegeven moment een aantal moeders bij mijn moeder aan de deur kwam van, ja, Corrie heeft beloofd naar de manege te gaan en paardrijden. En wanneer gaat dat nou gebeuren? Ja, dan kroop ik onder mijn bed, hè, en dan wou ik niet gevonden worden. Oh. Dat soort dingen, ja.
0: Hoe kijk je daar nu op terug? Ben je blij dat je op die manier te werk bent gegaan? Of denk je van, goh, misschien had ik gewoon niet die verhalen moeten verzinnen, maar gewoon mezelf misschien zijn?
2: Als kind wil je ergens bij horen. Als je dan toch jezelf buitengesloten voelt. Misschien is dat niet eens zo erg geweest, maar dat voel je als kind, ervaar je, heb je andere gevoelens als naarmate je groter wordt en je bewust wordt van, ik word buitengesloten, ik mag niet meedoen. Mag ik meedoen? Nee, je mag niet meedoen. Nou, sta je achteraan de rij een beetje mee te kijken.
0: Ja.
2: En dat is, als ik terugkijk naar mezelf, hoe groot ik was, en ik meet dat in centimeters, dan was ik gewoon een heel klein meisje wat gewoon net als alle kinderen met elkaar wou spelen.
0: Ja. Zo is het inderdaad wel. Hoe ging je daarna te werk dan, toen je geheim een soort van ontdekt was?
2: Ja, dan was ik een heel gebogen meisje. Hè. Dan schaamde ik mij wel. En ik wist wel dat het fout was. Want ik had natuurlijk een preek gehad. En thuis werd er natuurlijk niet zo uitbundig over gesproken. Alleen maar dat je dat nooit weer moest doen. En dat dat fout was. Ja, dus je werd ook nog opgeladen met een schuldgevoel, terwijl je eigenlijk achteraf, zoals ik nu naar kijk, me er helemaal niet van bewust was dat ik het zo verkeerd deed, want ik was maar dat kind en hoorde er ook bij, volgens mij.
0: Ja.
2: En dat is niet altijd zo. Maar ik denk ook dat heel veel mensen uit die tijd van vlak na de Tweede Wereldoorlog, want ik ben opgegroeid in de jaren 50, 60, zeg maar, dat je dan niet zoveel praten en dat dit soort verhalen heel veel mensen hebben en zich daar misschien ook wel in herkennen. Alleen wij zijn nu de ouderen, hè, ik ben inmiddels bijna 74, daar wordt niet over gepraat en daar is ook weinig van bekend. Maar ik denk dat er duizenden verhalen, ook in Hengelo zijn, van soortgelijk lading. En ja, soms dan schiet dat omhoog, net zoals in jouw programma.
0: Ja.
2: Van wat vond jij als kind leuk op school of in je jeugd of je ervaring. En ik heb ook een hele leuke ervaring gehad, vooral met de jongetjes waar ik mee speelde. He, dat was mesje pingelen, dat in bomen klimmen, stiekem de pastorie in. Maar op school, op die specifieke meisjesschool, ja, dan was dat niet.
0: Wat bijzonder. Mag ik jou bedanken, Corrie, dat jij je verhaal even hier wil doen?
2: Ja, natuurlijk. Graag gedaan. En ik denk dat heel veel mensen zulke verhalen hebben.
0: Ja. Nou, ik denk het ook. Je mag een reactie achterlaten, mocht je dat willen natuurlijk. 0645671331. Corrie, dank je wel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ik wens je een hele fijne dag.
2: Ja, dank je wel.
0: Doei.

Glen Campbell op Radio Oost en Rhinestone... Oh, wat vind ik dat moeilijk uitspreken? Rhinestone Cowboy op Radio Oost. Er komen veel mooie appjes binnen, zoals gezegd. Bijzondere herinneringen aan vroeger, aan jouw tijd als kind. Wat vond je toen leuk om te doen? Bert, Corrie, Herma, iedereen bedankt voor het appen. 0645671331. En je mag het natuurlijk nog steeds achterlaten. Pim-pam-plaat. We gaan zo weer beginnen met de Pim-pam-plaat. Ik ga even draaien aan de Pim-pam-plaat draaier, om hem maar zo even te noemen. En welke letter komt daar dan uit? De letter P is dit. De letter P. Ik ben op zoek naar liedjes, bands en artiesten die beginnen met de letter P. Je mag het achterlaten via dat welbekende WhatsApp-nummer 074-2456-665. Je mag ook bellen via die weg. Liedjes met de P. Bands met de P of artiesten met de P. Zometeen tussen 10 en 11 gaan wij mee beginnen. Die Pim...

0: schat, gaan we van vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
12: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
13: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
12: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
14: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
12: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
15: De hoofdlijnen van het nieuws uit Overijssel. Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser, noemt het dodelijke ongeluk gisteren op de A1 richting de Duitse grens tragisch. Op het bevrijdingsfestival in Zwolle waren gisteren zo'n 100.000 bezoekers, iets minder dan vorig jaar. En het probleem met het overvolle stroomnet treft ook de nieuwe Almeloze rechtbank. Als er niks gebeurt, kunnen straks niet alle apparaten tegelijkertijd aan.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden, meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pim Pam Plaat.
18: We gaan er zo mee beginnen. 9:55. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost. Er komen al veel mooie appjes binnen voor die Pim Pam Plaat. De letter P, daar ben ik naar op zoek. Liedjes, bands of artiesten die beginnen met de letter P. Zometeen beginnen met een hele, hele, hele mooie plaat. Peter Gabriel en Sledgehammer.
19: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
20: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.

0: Peter Gabriel en Sledgehammer. Een heerlijk begin van deze Pim Pam plaat.
1: Benjamin Borgman.
0: Een hele goede morgen, 8:08. Fijn dat je luistert naar Radio Oost. Ja, misschien had je het net gemist, maar ik gaf er net een sleer aan, hè? En daar kwam op de letter P terecht. Ik ben op zoek naar liedjes, bands, artiesten, wat dan ook. Als het maar begint met de letter P. Er komt veel mooie muziek binnen. Poco, Call It Love, ga ik zo meteen voor je draaien. Er komt ook veel binnen over, een suggestie voor Post Malone. Zie ik meerdere keren binnenkomen. Kan ik een aantal nummers van draaien? Eens even kijken welke het zo meteen gaat worden. 06-4567-1331 als je een leuke suggestie hebt. Je mag ook bellen 074-2456-665 in de Pimpam plaat dus. Liedjes, bands of artiesten die moeten beginnen met de letter P. Ja, anders kan ik ze dit hele uur niet voor je draaien. Radio Oost. Zoals gezegd, ook deze kwam meerdere keren binnen. Ach, mooi om te zien hoor, die appbox stroomt vol met de mooiste muziek. Casey en de Sunshine Band, Please Don't Go, komt ook nog binnen. Oeh, wil ik ook wel tijd voor maken. Paul Young zie ik nu binnenstromen, de Police. Ah, Police moet ook kunnen natuurlijk. Maar eerst deze, met de letter P, Poco en Call It Love.

En dan die muziek. Dat vindt iedereen niks. Nou, ik vind het geweldig dat hij keihard staat. Ik ben ook zo'n figuur die de muziek altijd hard zet.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Marcel, dankjewel voor deze heerlijke suggestie. Please don't go Casey and the Sunshine Band. Pim Pam Plaat. En die begint natuurlijk ook met de P, hè. Please don't go letters. Of eigenlijk liedjes met de letter P. Bands met de letter P en artiesten met de letter P. Daar ben ik naar op zoek. 06-4567-1331. Ik wil eigenlijk heel graag bellen met Mieke. Ik krijg haar niet te pakken. Volgens mij zit ze op de camping. Tenminste, dat laat ze weten via de WhatsApp van de radio's. Ik heb haar gevraagd om even te bellen naar de studio. En ik zie iets opbranden. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Met wie?
1: Met Mieke praten. Ja! Mieke Arnfeld.
0: Wat een timing. Ja, ik wilde je graag bellen, maar ik kreeg hem maar niet te pakken. Dus ik dacht, ik vraag zelf maar even. Zou je naar de studio willen bellen? Dat is helemaal gelukt. Hartstikke leuk dat je daar even tijd voor wil maken. Want je bent op de camping, begreep ik.
1: Ja, wij zitten gezellig op de camping in Minerva. Aan het Gardameer.
0: Oh jeetje. Wat voor weer heb je daar?
1: Drama.
0: Ja? Ach nee. Vertel het eens.
1: Gisteren
0: wat zie je om je heen?
1: Heel slecht weer. Ja, je doet er niks aan. Je moet gewoon je tijd uitzitten.
0: Ja.
2: Middag wordt droog.
1: Ja.
0: Dat
1: vanmiddag
0: is het ook.
1: Wordt weer droog en dan kunnen
0: dat
1: we
0: scheelt.
1: Erop uit.
0: Nou ja, de tijd uitzitten. Ja, Hoe lang zit je dan nog in die chaos?
1: Nou, nog een uurtje of twee.
0: Een uurtje of twee, ja, gelukkig. En de vakantie duurt nog hoe lang?
1: Oh, nog 14 dagen. Ruim 14 dagen.
0: Dus. Oh, dat komt vast nog wel goed weer jullie kant op. Als dat vanmiddag al gaat lukken, dan is dat zeker later.
1: Oh, toch wel.
0: Later die vakantie ook wel. Gaan jullie helemaal rond Italië reizen? Wat is jullie planning?
1: Nee, eigenlijk blijven we voorlopig hier. En vanuit hier doen we tripjes. Want het meer is erg mooi. En je kunt helemaal rondom prachtige tripjes maken.
0: Ja.
1: En we hebben de losse auto, dus we kunnen alle kanten op.
0: Gaan en staan waar jullie willen, ondertussen de lekkerste muziek luisteren. Want Radio Oost staat dus gewoon aan bij het Gardameer bij jullie.
1: Tuurlijk. Ja hoor.
0: Ook op vakantie gaat Radio Oost mee, dat is heel fijn om te horen. Wat ook fijn is om te horen is jouw suggestie, want naar welke plaat gaan wij luisteren, Mieke?
1: Nou, er is een hele mooie ouwe van Paul Simon. Weet je ook weer? Graceland.
0: Oh, schitterend. Waarom deze?
1: Omdat we dat en een mooi nummer vinden. En we zijn afgelopen jaar op vakantie geweest in Zuid-Afrika.
0: Nou, zeetje, Zuid-Afrika, Gardameer. Jullie tikken het wel aan, hoor.
1: Dat mag als je senior bent.
0: Dat mag absoluut. Vrije tijd, welverdiende vrije tijd. Mieke en de man op de achtergrond ga ik even vanuit. Dank jullie wel. En een hele fijne vakantie nog.
1: Dankjewel. En een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Joep.
2: Dankjewel.

0: Oh, mooi dit. De letter P, de pimpamplaat met dank aan Mieke en haar man vanuit het regenachtige Italië. Langs het Gardameer zitten ze op de camping.
1: Oh, lekker.
0: Ja, heerlijk. Over 2 uurtjes, dan hebben ze weer goed weer. En nog 2 weken gaan ze daar lekker genieten van alles wat ze daar gaan meemaken. Dus dat goede weer komt zeker hun kant op. 0645671331. Als je nog een leuke suggestie hebt voor de Pim Pam Plaat liedjes, artiesten, bands die met de letter P beginnen. De Dire Straits en Private Investigations. Oeh, die wil ik zo meteen eigenlijk heel graag draaien. Maar straks eerst het laatste nieuws in Overijssel. En Neeltje, wat heb je zo meteen?
1: Ik ga het hebben over Bevrijdingsdag en natuurbranden.
0: Oeh, oké.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
6: Voor het maaien van je gras.
5: Voor het reinigen van je terras.
6: Voor het snoeien van je haag.
5: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
8: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Het is precies 22:30. Je luistert naar Radio Oost. Tijd voor het laatste Overijsselse nieuws. Krijg je van Anne Neeltje.
1: Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar dat geeft je niet automatisch het recht op een vrije dag. De discussie hierover laait weer op. Het bestuur van Bevrijdingsfestival Overijssel en de andere festivals willen dat al meer dan 10 jaar, zegt bestuurslid Hans Laroes.
13: En als we dat dan zeggen tegen de minister-president of tegen de minister, dan zeggen die ook allemaal ja, dat vinden wij eigenlijk wel een goed idee. Maar dan verwijzen ze naar werkgevers en werknemers. En ik zou zeggen, regel het nou eens een keer. Ik bedoel, haal dan, als het al zo ingewikkeld is, haal dan Tweede Pinkster weg, want wat gebeurt Ja, ik bedoel, wat vieren we eigenlijk op Tweede Pinkster? Als je dat afzet tegen 5 mei. Als je al moet ruilen, ruil dan bijvoorbeeld Tweede Pinkster in en zorg ervoor dat iedereen op 5 mei vrij kan zijn. Dat is geen dag waarop de meeste mensen naar de woonboulevards gaan. Dat is de dag waarop heel veel mensen, minder dan 1 miljoen, naar de festivals gaan.
1: Minister Van Essen brengt vanmorgen een werkbezoek aan de bossen bij Leersum en spreekt daar met natuurbrandspecialisten van Staatsbosbeheer. Ze wilde de minister al spreken voor de vele natuurbranden van vorige week. In deze bossen zijn al jaren onder andere soorten bomen neergezet om de eentonigheid te doorbreken. En dat betekent ook dat het gebied brandveiliger is. En ze hebben meer maatregelen genomen.
14: We hebben natuurlijk hier al jaren terug geïnvesteerd in bluswatervoorziening. En we werken ook al jaren samen met de natuurbeheerders om de toegankelijkheid van de gebieden op orde te hebben. Dus daar zijn al heel veel stappen in gezet. Maar juist die bossen en die natuur klimaatbestendig maken, maar daarmee ook natuurbrandrobuust. Ja, ja. Dat is de uitdaging voor de komende jaren waar we met z'n allen aan zullen moeten blijven werken.
1: Vorige week was er een grote brand op het militaire oefenterrein bij het Harde, en dat was ook op veel plekken in Overijssel te zien. Bijna 100 gemeenten in 11 regio's doen op dinsdag 12 mei aan de telling om dak- en thuisloosheid in kaart te brengen. Het is de 4e telronde in dit onderzoek, waardoor straks bijna 2/3 van de Nederlandse gemeenten inzicht heeft in het aantal dak- en thuisloze mensen in hun leefsituatie. Met de resultaten, die begin december worden bekendgemaakt, kan het beleid verbeterd worden. En de Rolling Stones hebben gisteren bekendgemaakt dat er een nieuw album uitkomt. Gisteren beantwoordden de bandleden vragen over de plaat in New York. Ook ging het over de cover die gemaakt is door kunstschilder Nathaniel Mary Quinn. Hij heeft de gezichten van Richards, Wood en Jagger in elkaar laten overlopen. De bandleden staan er alleen niet heel flatteus op, maar dat is de bedoeling van de kunstenaar, zegt deze NOS-correspondent.
9: Ja, veel fans hebben nog steeds fantasieën over de Stones, zegt hij. Dat het jonge sexy mannen zijn. Maar ja, dit is hoe hij en zij er nu uitzien, zegt die Quinn. Jagger noemde op het podium het beeld zelf Mr. Ugly. En die cover, dat is dus een echt schilderij waar die kunstenaar nog steeds het origineel van heeft. Daar heeft hij wel heel veel biedingen op gehad, maar hij piekert er niet over om het te verkopen.
1: Het nieuwe Stones-album heet Foreign Tongues en komt uit op 10 juli. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: Pim Pam Plaat, Painted Black, Rolling Stones.
1: Ah, dat is wel een goeie.
0: Dat zou best kunnen. Anne Neeltje, dankjewel. Ik kijk even naar buiten. Geen regen meer, hè? Nee, daar hebben we geen last meer van. De dag begon wel met een beetje regen. Vooral in het oosten en het midden van onze provincie. In het noorden blijft het meestal droog vandaag. Later trekt de regen wel weg. Maar in het Twente blijft het nog een tijdje nat. Het wordt 13 tot 14 graden. Het voelt wel een beetje fris door de noordoostenwind.
15: Benjamin Borgman. Radio Oost.
16: Doe maar je rondje voor de hele zaal. Pim pam,
17: pim pam, pim pam,
18: pim pam.
0: Zometeen genieten van de Dire Straits en Private Investigations. Ja, we gaan hem helemaal draaien. Maar eerst even een Nederlandse klassieker. De Frank Boeijen Groep natuurlijk en Paradijs.

0: In zijn volledigheid gaan we hem draaien natuurlijk. Dire Straits en Private Investigations. Wat een goede plaat. En wat toepasselijk voor deze pim-pam-plaat.
1: Pim-pam-plaat.
0: Want die begon met de letter P en daar waren we naar op zoek inderdaad. 0645671331 als je nog een suggestie achter wil laten. Ja, er zijn veel suggesties binnengekomen, dus het is krap hoor als je nu nog komt met een appje. Maar je kan het proberen natuurlijk. De letter P, liedjes, bands, artiesten, alles mag beginnen als het maar begint met de letter P. Ja, en wat mij betreft mist er nog een beetje funk in deze playlist, in deze pimpamplaat XXL kun je het wel bijna noemen. Van 10 tot 11, de pimpamplaat. En Charles kwam met een hele mooie, namelijk deze. De letter P van People's Choice. And do it. Do it anyway you wanna.

Do it anywhere you wanna, People's Choice op Radio Oost, de Pim Pam plaat. Och, en ik ben zo blij dat deze is aangevraagd. Het gaat over een jongen die na lang verliefd te zijn geweest op een meisje in de gaten krijgt dat zijn meisje slecht is. Oeh, de liefde kan heel gevaarlijk zijn natuurlijk. En Boyzone, die heeft erover gezongen in 1997. Een heerlijke plaat op Radio Oost. Die hoor je nu. Picture of You.

0: Heel erg mooi hoor, Boyzone en Picture of You. Ik kan er nog eentje draaien, daarvoor heb ik Dionne aan de telefoon. Dionne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benjamin.
0: Vanuit de viswinkel, begrijp ik.
1: Vanuit de viswinkel op Groot-Drien, van Tommy's Vis.
0: En nou ben ik heel blij dat wij geen geurradio hebben, of is dat allemaal niet zo erg daar?
1: Nee hoor, het ruikt helemaal niet.
0: Nee?
1: Nee, echt niet. Goede afzuiging.
0: Dat verwacht ik dus wel. Als ik vis hoor, dan ruik ik het ook direct.
1: Nee, je ruikt het buiten bergs binnen.
0: Oh, nou kijk aan. Dat
1: goede afzuiging is dat, hè?
0: Goede afzuiging. Nou, hartstikke fijn dat je met een goede afzuiging werkt. Moet je veel doen vandaag? Ben je druk?
1: Nou, ik ben wel tot een uur of drie, half
0: tot
1: vier.
0: Tot een uur of drie, dus je kan je niet te lang storen?
1: Ja. Nee. Ik ben nog een beetje bezig.
0: Je bent bezig. Kondig hem maar aan dan, de volgende plaat.
1: Nou, het geweldige nummer van Rans Schaffi en Lisbeth Lis, Pastorale.
0: Dionne, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En succes daar.
1: Jo, dankjewel.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 20 euro starttegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips & Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
7: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
9: De hoofdlijnen van het nieuws uit Overijssel. Ricky van Wolfswinkel is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer. De 37-jarige spits van FC Twente zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Losser, noemt het dodelijke ongeluk gisteren op de A1 richting de Duitse grens tragisch. En op het Bevrijdingsfestival in Zwolle waren gisteren zo'n 100.000 bezoekers. Iets minder dan vorig jaar.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het Kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten.
6: En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Radio Oost. Benjamin Borgman.
3: Thuis in Overijssel. Radio Oost. We built this city.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: We built this city on rock and roll. We built this city.
5: Morgen.

0: 1985, Starship and We Build This City. Fijn dat je luistert naar Radio Oost.
1: Benjamin Borgman.
0: Ah, we zijn nog niet begonnen met Back to the 80s hoor. Zometeen tussen 12 en 1 gaan we terug naar de jaren 80. De mooiste muziek uit de jaren 80. Mocht je nu al een mooie suggestie achter willen laten, dan kan dat natuurlijk via het welbekende WhatsApp-nummer 06-4567-1331. Zometeen even bellen met Hendrik Havekort. Hendrik Havekort inderdaad voor het limmerikje van de dag. Hij heeft limmerikjes op zijn naam staan. En ook honderden, misschien ook wel duizenden gedichtjes. Nou ja, even wat aandacht schenken aan de mooie limmerikjes die hij maakt hier op Radio Oost. Dat zometeen. Ik wil ook nog even wat aandacht schenken aan wat we volgende week hier op Radio Oost gaan doen.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Inderdaad, we gaan lekker weer plaatjes draaien. En we zijn eigenlijk op zoek naar mooie inbreng van jou. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? En welke mogen nu absoluut niet in je collectie ontbreken? Je kan even naar oost.nl/vinyl. Kun je alvast stemmen voor de Vinyl Top 100... waar we dus volgende week mee gaan beginnen. Als je dat doet, als je jouw favoriete liedjes even doorstuurt, maak je kans op een eigen vinylplaat, een gepersonaliseerde vinylplaat. En je hoort die Top 100 volgende week vrijdag op 15 mei op Radio Oost. Er zijn al wat mensen die hun lijstje hebben ingevuld. Zometeen even bellen met Bert van Tongeren. Radio Oost. Dan gaan we zijn lijstje zometeen eens even langs. Jennifer Lopez nu, J-Lo, Waiting for Tonight.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
2: Morgen, Bert.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
2: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
3: Ja, maandag maatse bui.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
4: Maar jongens, ik ben blij dat ik wel nog bij jullie op de radio mag.
1: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
4: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
1: Ik wens jullie veel plezier.
4: Ja, dankjewel.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Don't you ride her off hier op Radio Oost. Ontzettend fijn dat je erbij bent. 11:50 is het alweer geworden. Even bellen met Hendrik Havenkort. Hendrik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Benjamin.
0: Straks jouw limerick van de dag. Eerst nog even naar de dag van gisteren. Hoe heb je het beleefd? Bevrijdingsdag.
1: We hebben gisteren een hele mooie tweede helft van de dag gehad in de grote zaal hier het Noorderhoes van de Amanshoeve in aangelopen. En daar hebben we samen gezongen onder begeleiding en onder, ja, versterking kun je wel zeggen, van de accordeonist bij het leven, onze toetsenist van het koor, Charles Brummelhuis uit Denenkamp, die was met drie kornuiten gekomen om ons te helpen zingen.
0: Wauw, welke nummers werden zoal gezongen?
1: Het enige wat daar gebrek aan is, maar gaan we misschien nog even niets aan doen, dat we de mensen weer een tekstje in de vingers geven.
0: Oh, ja.
1: Want de dementie is natuurlijk, kijk naar mijzelf, die wordt naarmate je ouder wordt moeilijker om iets te onthouden.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je een beetje steun aan een tekst voor je, beter, leuker, fijner om van te zingen.
0: Ja, ja. Is dat niet de mogelijkheid dat je dan wat limerickjes misschien leert aan de mensen? Dat zij limericks gaan maken.
1: Ja, zeg, dat is wel erg veel.
0: Ja, je bent al druk zat, hè?
1: Nee, daar niet, maar de dementies laat dat niet toe.
0: Oh, ja.
1: Laat dat niet toe. Ja. Alzheimer is verschrikkelijk. Mijn vrouw heeft het ook. Wij kunnen converseren, is er niet meer bij.
0: Nee, ach, wat heftig. Nou, dat goed
1: is,
0: dat...
1: Ja, maar nou, zij is 96, dus.
0: Ja, oké, okay, dat was een prachtige leeftijd. Goed dat je daar in ieder geval mee bezig bent. Even over de limerick, want... Het was nogal lastig om een beetje up-to-date te zijn deze mei. Want je hebt natuurlijk elke dag een prachtige limerick. Maar deze maand liep het nog niet echt lekker, hè? Maar daar is nu verandering in gekomen.
1: Ja, ik heb meteen een paar onderwerpjes in de krant. Ik had ze wel opgeschreven, de titel althans, maar nog niet uitgewerkt. Ik vond die bodycams van Albert Heijn vond ik een geweldige.
0: Oh ja, met bodycams gaan ze werken.
1: Ja, en dat apart slapen in bed, dat is ook zo'n lekkere. Daar kun je zo heel veel bij bedenken.
0: Ja, dat zijn allemaal ontzettend mooie onderwerpen.
1: Apart, zeggen ze, dat geeft je meer rust.
0: Ja, dat geeft je zeker meer rust. Zometeen
1: maar die van die wc-rolletjes, dat de binnenste van de wc-rolletjes... dat ons dat tot zo'n mooie limerick zou rijden. Ik wist nooit, Benjamin, dat ik 120 rollen van die dingen per jaar verbruik.
0: Nee, want laten we het daar even over hebben. Jouw limerick gaat zometeen over wc-toiletrollen. Want wat was het nieuws deze week?
1: Het nieuws was dus dat er een bedrijf gevonden is, of na jaren gelukt is, om dat binnenste kartonnetje wat in de wc-rol zit door iets niks te vervangen. En het blijft nu op een of andere raadselachtige manier mooi op je op de muur zitten, zonder dat het rolletje in het oud papier verdwijnt. Maar ook niet meer voor de kleuterjuf beschikbaar is, want die hebben daar heel veel gebruik van gemaakt.
0: Daar kan je zo leuk mee spelen altijd.
1: Leuk, hè? Daar kun je zoveel mee doen.
0: Precies. En daarom de limerick van vandaag. Kom maar door.
1: Nou, 3 miljard wc-rolletjes per jaar, dat gebruiken we in Nederland. 3 miljard van die dingen. Met 120 rollen per jaar veegt iedereen zijn billen klaar. Nu zonder binnenrol. Oud papier en waardevol voor kleuterjuf en knutselaar. Ik stotter ervan.
0: Je stottert ervan. Nou, het was ook weer een prachtige limerick. Hendrik, dank je wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Maak er een mooie dag van.
1: Tot een volgende keer.
0: Tot een volgende keer.

0: Ed Sheeran en Shape of You hier op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws met de weekend natuurlijk. Maar eerst even over gisteren.
1: Ja.
0: Je moest natuurlijk heel lang werken. Tot 7 uur zeker hier. Maar nog wel een leuke bevrijdingsdag gehad.
1: Zeker. Ik vind het echt een van de leukste dagen van het jaar. Ik ben er gek op. Ik hou er meer van dan van Koningsdag bijvoorbeeld ook. En ik hoorde ook vanochtend weer het oproepje van 5 mei. Moet voor iedereen altijd een vrije dag zijn. En daar kan ik me helemaal bij aansluiten.
0: Ik wilde net zeggen, daar word je heel blij van om dat te horen.
1: Ja, en inderdaad, die tweede Pinksterdag, haal die eraf. En 5 mei is een dag waar we allemaal achter kunnen staan, geloof ik.
0: Ik hoor veel mensen zeggen, spreid die vrije dagen ook een beetje. Maar laat die 5 mei ook gewoon lekker een vrije dag zijn.
1: Heel
0: zeker. Zeker weten. Zometeen het laatste nieuws, wat heb je?
1: Ja, we gaan zeker even richting het voetbalveld. Ricky van Wolfswinkel, na ruim 600 wedstrijden, is het mooi geweest.
0: Zometeen muziek van de Eurythmics. Sweet Dreams ga je ze horen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Maakt het alweer 11:30. Je luistert naar Radio Oost. Het laatste Overijsselse nieuws krijg je natuurlijk van Wieke Essendal.
1: Goedemorgen. Bijna 100 gemeenten in 11 regio's doen komende dinsdag mee aan een telling om dak- en thuisloosheid in kaart te brengen. Het is de vierde telronde in het onderzoek, waardoor straks bijna 2/3 van de Nederlandse gemeenten weet waar mensen wonen en hoe het met ze gaat. Met uw resultaten die begin december bekend worden gemaakt, kan het beleid worden verbeterd. Het speelt natuurlijk ook in onze provincie. Het probleem met het overvolle stroomnet, dat treft ook de nieuwe Almeloze rechtbank. Het pand is waarschijnlijk in 2028 klaar. De krant Tubantia schrijft dat als het gebouw in gebruik wordt genomen, niet alle apparaten tegelijkertijd aan kunnen. Die plannen werden jaren geleden gemaakt. Toen waren er nog geen afspraken over een extra stroomaansluiting. Als er niks gebeurt, dan is er tegen die tijd waarschijnlijk niet genoeg stroom en kunnen bijvoorbeeld niet de computers en de koffiezettenapparaten tegelijkertijd aan worden gezet. En een retourtje met de bus kost je in Twente straks een tijdje €2,50. Het is een tijdelijke kortingsactie, bedacht om inwoners in Enschede, Hengelo en Almelo te verleiden om voor korte ritjes de bus te pakken en de auto te laten staan. Het gaat deze zaterdag in, duurt tot en met eind juni. Dat gaat dus om stadslijnen, €2,50. Om welke lijnen dat precies gaat, dat kun je even vinden op oost.nl. En voetballer Ricky van Wolfswinkel zet een punt achter zijn carrière. Hij is 37, we kennen hem natuurlijk als spits van FC Twente. Dit seizoen maakt hij nog af en daarna dan stopt hij ermee. Dat maakt de club bekend.
7: Van Wolfswinkel, ja!
8: Deze sport heeft mij gevormd tot wie ik vandaag ben. Niet alleen als speler, maar als mens. Maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe uitdaging. Buiten het veld. Ik neem geen afscheid van de sport, alleen van mijn carrière als prof.
1: Ja.
8: Dankjewel voor alles.
7: Een beetje zo'n dramatisch filmpje en een dramatisch muziekje. Maar het is ook wel wat. Na 600 wedstrijden en 18 jaar profvoetbal staat er in één keer een nieuw leven te wachten.
0: Oei, laat toch even wat achter je. Ik moet zeggen, ik word altijd heel emotioneel van zulke, zulke flarden die dan bij elkaar zijn geraapt.
7: Krijg je daar een beetje kippenvel van?
0: Ik krijg er heel erg kippenvel van. Maakt er eigenlijk niet uit waar het over gaat. Als het met zo'n muziekje op de achtergrond is. En als het een beetje nostalgisch, maar ook emotioneel. En ja, geef het maar een naam. Ik word er altijd een beetje verdrietig, maar toch ook vrolijk van.
7: Het is maar voetbal, Benjamin. We kunnen gewoon weer door. Maar goed, jammer voor Ricky, heel erg goed gespeeld natuurlijk, 18 jaar lang profvoetballer. Het houdt nu op, maar er staat natuurlijk nog een prachtig leven voor hem met heel veel andere mooie kansen, denk ik. Je kunt het allemaal even rustig nalezen op oost.nl of in onze eigen app.
0: Zeker, Wieke, dank je wel. Moest je nog door de regen rijden zojuist?
7: Ja, het was een beetje saai buiten. Ja, klein buitje. Ja.
0: Ik zei het vorige uur, volgens mij is het hier droog als ik zo naar buiten kijk. Maar volgens mij ging je eruit, dan wisten ze nog hard heen en weer. De dag begon inderdaad ook met wat regen in het oosten en in het midden van onze provincie. In het noorden blijft het vandaag meestal droog. Later op de dag trekt de regen weg. Maar in Twente blijft het nog lang nat. Het wordt 13 tot 14 graden en het voelt fris door de wind.
9: Benjamin Borgman. Radio
0: Oost. Heb je al gestemd, Wieke?
7: Ja. Maar het is zo moeilijk. Oei, wat zijn er toch veel mooie plaatjes gemaakt.
0: Je hebt het snel gedaan, want het kon sinds vandaag stemmen op jouw favoriete platen voor de Radio Oost Vinyl Top 100. Je maakt kans op een eigen vinylplaat. Wil je stemmen? Dat kan. oost.nl/vinyl. Zometeen even bellen met de Bert van Tongeren. Die heeft al gestemd. We gaan zijn lijstje even doornemen. Doen we allemaal na de Eurythmics op Radio Oost. En Sweet Dreams.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.
2: En Bert van Tongeren uit Hassel die was ontzettend snel. Die heeft zijn lijstje al ingevuld. Zometeen even bellen. Wat heeft hij allemaal in zijn lijstje staan? Ik zie heel veel mooie nummers staan. Eerst Mud en Dynamite. Fijn dat je erbij bent.

0: Ook door veel mensen op vinyl gekocht. Mud en Dynamite.
1: De Vinylweek op Radio Oost.
0: Volgende week is het zover, de Vinylweek op Radio Oost. Je kunt nu al stemmen. Radio Oost Vinyl Top 100, daar gaat het allemaal om. Je kunt stemmen op oost.nl/vinyl. Bert van Tongeren heeft dat al gedaan. Bert uit Hasselt. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Benjamin.
0: Je bent er snel bij, Bert.
2: Ja, ik heb je een paar keer gehoord van de week van gaan stemmen. En er kwam er vanochtend goed uit. Dus ik denk, nu maar even doen.
0: Je had even wat tijd over. Jij wilde jouw stem laten horen. Want je hebt een mooie muzieksmaak. Ik laat alvast even een stukje horen van een nummer die in jouw lijst staat. Rieg is de Wijn van Udo Jürgens. Waarom deze, Bert?
2: Ja, ik heb Duitse vrienden en daar kan ik het heel mooi mee zingen. En bovendien hoop ik dit jaar nog een vakantie in Griekenland door te brengen.
0: Oh.
2: En ik had er nog geen Duitser op staan, dus ik denk, nou, dat is wel prima zo.
0: Maar wil je dan voor de wijn naar Griekenland of heeft dat andere redenen?
2: Nee, ik wil even wat bezichtigen. Nou zo, dat is niet zozeer voor de wijn. Ik ben meer een bierdrinker dan een wijndrinker.
0: Het nummer vind je gewoon mooi.
2: Ja.
0: Wat hoop je te zien in Griekenland?
2: Ja, we gaan naar Athene en hebben dan een rondreis. Dus dat daar hoop ik dan van wat oudheden te zien,
0: ja.
2: Laat maar zeggen.
0: Ja, schitterend. Ja. En je hebt, je hebt dat op de planning staan. Je wil daar tenminste naartoe. Hoe schat je de kans in? Heb je het al gepland? Of,
2: Ja, hij staat al. Maar er zijn tot op dit moment 6 deelnemers. En er moeten er minstens 15 worden. Dus dat, maar goed, dat kan nog in september. Dus en dan hoop ik van dat er ook weer een beetje gevlogen kan worden.
0: Ja,
2: dat,
0: ja. Maar het wordt een groepsreis, als ik het goed hoor.
2: Zeker, ja.
0: Hartstikke leuk. Nou, ik wens je alvast heel veel plezier. Hier heb je ook op gestemd.

0: En naast dat het een schitterende plaat is, waarom nog meer? Wat is jouw reden?
1: Ja, ik vind het mooi van dat zo'n oud nummer, als je dat op tv ziet. En dan zo'n groot orkest erachter. En dat heeft wel wat, vind ik.
0: Ja, zeker. Heb je veel LP's gekocht, trouwens?
1: Veel. Ik denk een beetje gemiddeld. Ik weet, was niet overdreven veel. Bovendien heb ik ze niet meer, want ik heb ze destijds allemaal geconverteerd naar CD.
0: Oh,
1: dus,
0: nee.
1: En tegenwoordig op een sticky. Dus dat... ik draai ze niet meer.
0: Dan gaat je fysieke... dan gaat je fysieke goudmijntje.
1: Ja, dat kun je allemaal niet voorzien, hè.
0: Nee, dat kun je inderdaad niet voorzien. Gelukkig kunnen we nog wel naar luisteren. Tot slot deze nog even.

0: Charles Aznavour natuurlijk met Genie. Ja. Waarom deze?
1: Ja, dat vind ik ook prachtig. Van de manier waarop hij dat zingt. En hoe hij over een vrouw zingt. Ja, dat vind ik prachtig.
0: Een ode aan de vrouw.
1: Ja,
0: zo is het maar net. Hartstikke, ja. Hartstikke mooi lijstje heb jij. En ik kan je nu alvast blij maken met een vinylhouder, Bert.
1: Met een vinyl?
0: Een vinylhoudertje. Daar kun je mooi je vinyl op plaatsen.
1: Nou, geweldig.
0: Iedereen die zijn lijstje instuurt, die maakt daar kans op. Of die eigenlijk gewoon 100% kans op zo'n vinylhouder. En die komt jouw kant op, Bert.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Dankjewel voor het stemmen. En we gaan Charles Aznavour voor je draaien.
1: Ja, hartelijk bedankt.
0: Fijne dag.
2: De Vinylweek op Radio Oost.

Oh, tot de laatste seconde genieten. Charles Aznavour en She uit het stemlijstje van Bert van Tongeren uit Hasselt dus. Een ode aan de vrouw, zoals Bert dat zelf al heel mooi omschreef. Wil je ook een vinylhouder toegestuurd krijgen naar jouw adres? Het enige wat je hoeft te doen is stemmen op jouw mooiste nummers voor de Oost Vinylweek. Oost.nl/vinyl voor de Radio Oost Vinyl Top 100, waar we dus volgende week mee gaan beginnen. En je maakt kans op een unieke LP. Oeh, wat wil je nog meer?

0: But it's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true. Zometeen.
2: Back to the 80s.
1: En mocht jij nu alvast een mooie vergeetie in gedachten hebben, dan mag je dat natuurlijk doorsturen. 0645671331. We gaan terug naar de jaren 80. Ik ben dus op zoek naar een vergeten jaren 80 plaat. Laat het even weten. Tot de klok van 12 op Radio Oost. Neil Diamond en zijn prachtige Play Me.

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. 3,49. Lekker voordelig.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, bo.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert Asperges.
11: Wij Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
12: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
11: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
12: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
13: Het nieuws in Overijssel. Een retourtje met de bus kost je in Twente straks een tijdje maar €2,50. Het gaat om een tijdelijke kortingsactie die is bedacht om je in Enschede, Hengelo en Almelo te verleiden om de bus te pakken en de auto te laten staan. En Ricky van Wolfswinkel is bezig aan de laatste weken als profvoetballer. De spits van Twente zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Je vindt daar meer over op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op een nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer: in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel.
17: Back to the 80s.
16: 2:12, een hele goede middag. Fijn dat je er weer bij bent. Back to the 80s. We gaan terug naar die mooie jaren 80. Want wat is er veel mooie muziek uitgebracht in de jaren 80. 0645671331. Als jij een mooie suggestie hebt voor een plaat uit de jaren 80 en die je zometeen graag wil horen tussen 12 en 1. Zometeen in ieder geval beginnen met de Two Man Sound en Disco Samba. En ik zie ook Michael Jackson staan met Thriller. Oh, komt er allemaal aan.
18: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
18: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Mid-season sale in Designer Outlet Ochtroep. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van Enschede.
18: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
20: Radio Oost. Benjamin Borgman.

Luistert naar Radio Oost. Ja, zoals in zoveel muziek zijn er eigenlijk wat liedjes van andere liedjes gebruikt in nieuwe liedjes. Ja, begrijp je het nog? De plaat die ik net draaide, Disco Samba, Two Man Sound. Ja, dat heeft ook weer links met een andere plaat. Namelijk Taj Mahal van George Ben. Moet je eens luisteren.

allebei heel fijn, hoor. Back to the 80s. Back to the 80s, zometeen Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. Maar mocht jij nog een vergetie hebben, een plaat uit de jaren 80 die je al lang niet meer gehoord hebt op de radio, misschien wel nooit gehoord hebt op de radio, maar wat het ooit wel een grote hit was geweest, je mag het laten weten. 0645671331. En dan draai ik hem zometeen met heel veel plezier voor je. Herman van Veen en Toveren ga ik zo ook nog voor je draaien. Maar eerst dus deze Don't Know Much van Linda Ronstadt en Aaron Neville.

0: Natuurlijk, Michael Jackson en Thriller. En die duivelse lach, die komt van Vincent Price. Back to the 80s. Nou, er is wel een bijzonder verhaal over te vertellen, want zijn kenmerkende stemgeluid is vaak te horen in horrorfilms. Maar natuurlijk is hij echt bekend geworden door deze Thriller van Michael Jackson. Maar ook wel weer heel sneu, want Price die kreeg de keuze om een percentage van de albumopbrengst te ontvangen of een vast bedrag van $20.000. Ja, je weet natuurlijk niet hoe goed Thriller gaat verkopen. Of je krijgt gewoon een bedrag van $20.000 in je schoot geworpen. Hij kiest dus voor die laatste optie, aangezien hij al best wel een succesvolle carrière heeft. En tijdens een talkshow wordt Price gevraagd of hij spijt heeft van deze keuze. De presentator die vertelt dat hij miljoenen had kunnen verdienen vanwege het grote aantal verkochte exemplaren van Thriller. En als Price al spijt heeft van zijn beslissing, weet hij dat goed te verbergen met een heel kort antwoord. Dat weet ik, maar al te goed, zegt hij. Nou ja, niet alles wat Price heeft opgenomen is te horen in het nummer van Thriller. Een klein stukje van wat dus nooit te horen is geweest in Thriller is dit.
1: Oké, tape rolling, anytime you want.
2: Hi, this is Michael Jackson.
3: This is Vincent Price. Michael Jackson is...
2: the Thriller. Do we both say it?
3: Say it together. I say inviting you to? All right, yeah.
2: Okay.
1: Anytime, test rolling.
2: Hi, this is Michael Jackson.
3: And this is Vincent Price inviting you to...
2: The Thriller.
0: Oh, dat is toch schitterend om te horen. Twee grootheden die met elkaar samenwerken. Vincent Price dus, die duivelse lach van een horrorlegende. En Michael Jackson, de King of Pop natuurlijk. Je hoort hem op Radio Oost in deze Back to the 80s. Een vergeten plaat. Heb je een mooie vergeten plaat? Laat het weten uit de jaren 80. 06-4567-1331. Andere suggesties zijn natuurlijk ook van harte welkom, als het maar uit de jaren 80 komt. Dat is wel één belangrijke vijfste natuurlijk in deze Back to the 80s tussen 12 en 1. Deep Edge Mode, ook uit de jaren 80. People are people.

0: toveren, ja ja. Van Herman van Veen, de alleskunner wil ik hem ook wel noemen. Podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en presentator. En ook nog eens opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. Jeetje, wat doet die man eigenlijk allemaal niet? Hij is ook nog eens activist voor de rechten van het kind. Ik doe het hem allemaal niet na. Ik draai zijn muziek wel graag. Zometeen het laatste nieuws in Overijssel krijg je van Wieke.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Trulies met Grenke.
5: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
5: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
12: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
14: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
15: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
14: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
16: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
14: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Het is 00:30 op Radio Oost. Fijn dat je erbij bent. Het laatste Overijsselse nieuws, dat krijg je van Wieke.
17: Ja, goedemiddag. De gemeenten Deventer, Raalte en Oostwijen doen vanaf volgende week mee aan een telling. Het gaat om een telling van dak- en thuislozen en ze willen het graag in kaart brengen. Bijna 100 gemeenten doen eraan mee in 11 regio's. En het is de vierde telronde in het onderzoek, waardoor straks een heel groot deel van de Nederlandse gemeenten weet hoe het is gesteld met de dak- en thuisloosheid in hun gemeente. Met die resultaten, die eind van het jaar bekend worden, kan het beleid mogelijk verbeterd worden. TenneT komt met een grote uitbreiding van het hoogspanningsnet in het oosten van Twente. In de komende 12 jaar komen er 2 nieuwe hoogspanningsstations en worden bestaande stations in onder meer Enschede en Oldenzaal aangepast. Ook worden nieuwe ondergrondse kabels aangelegd en worden bestaande elektriciteitslijnen verzwaard. Het moet allemaal zorgen voor meer ruimte op het stroomnet. Het is nu veel te vol door het groeiende gebruik en duurzame energie, zoals zonnepanelen. Mensen die in de buurt wonen, die worden meegenomen in de keuzes voor de locaties. Ricky van Wolfswinkel zet een punt achter zijn carrière. De spits is 37, speelt natuurlijk bij FC Twente, maakt dit seizoen nog af en daarna dan stopt hij ermee. Van Wolfswinkel speelde ruim 600 wedstrijden in het betaald voetbal. En dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en de meldingen die binnenkomen, die zijn steeds ernstiger.
18: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
17: Ja, dierenartsen maken zich grote zorgen en trekken nu aan de bel. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd, een beetje voor de gezelligheid, maar hebben er nu geen tijd en geld meer voor, blijkt ook uit het onderzoek. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Wieke, dankjewel. Gaan wij naar het uitgebreide weerbericht met onze Margo Ribberink. Margo, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Benjamin.
0: Ja, het weer van vandaag, het begon allemaal een beetje miezerig. Op sommige plekken volgens mij meer dan wat gemiezer. Mm-hmm. Krijgen we nog een beetje zon?
7: Dat ligt eraan waar je zit. Misschien in de kop van Overijssel, dus aan de andere kant van de provincie. Daar is het droog en daar kan vanmiddag heel af en toe een glimp van de zon worden opgevangen. Maar hoe verder je naar het oosten komt, hoe dikker de bewolking is. En daar valt op heel veel plaatsen nog steeds wat lichte regen en motregen. En het begon eigenlijk afgelopen nacht al. Dus de regenmeters in Twente zijn alweer behoorlijk vol. Ik zie 7,2 mm in Haaksbergen, Enschede West 8,8 mm... En het blijft daar tot vanavond nog wel even doordruppelen. Dat is alleen maar goed voor de natuur, deze gestage regen. Terwijl juist het westen van de provincie, die hebben de afgelopen dagen heel weinig gehad. En daar zou juist de regen moeten vallen. Maar ja, dat kan ik natuurlijk ook niet voor elkaar krijgen. En wat betreft de temperaturen zie je ook grote verschillen. In de regen in Enschede is het 8,6 graden. En aan de andere kant van de provincie, waar het droog is met vrij veel bewolking en een klein beetje zon, is het al 13 graden. Dus wat dat betreft, tweedeling in onze provincie. In het westen de beste condities. In het oosten is het nat tot aan de avond.
0: Ik vind het toch mooi dat je altijd die positieve draai geeft, ondanks dat het dan veel regent. Inderdaad, tuurlijk. Het is goed voor de natuur.
7: Ja, het is ook zo. En ik ga natuurlijk ook even mee met alle mensen die toch weer naar de zon verlangen. Nou, vanaf morgen is het weer prachtig weer. Ik denk drie tot vier dagen lang met droge condities. En dat begint eigenlijk al komende nacht. Dan is het ook in Twente droog. De temperaturen dalen naar een graadje of 5. En met name in heel Twente kan boven weilanden, omdat het vandaag natuurlijk geregend is en de wind uit het noorden afzwakt, grondmist ontstaan. Maar morgen overdag is het al een eerste van een hele reeks mooie droge dagen met wolkenvelden en zon. En wel komt morgen de wind nog steeds uit de frisse noord- tot noordoosthoek. En dat betekent dat de temperatuur wel een beetje omhoog gaat naar 15 graden, ook in Twente. Maar normaal wordt het in deze tijd van het jaar 17, 18 graden. Maar vanaf vrijdag draait de wind naar het oosten en dan wordt er ook weer warmere lucht aangevoerd. Dus vrijdag wordt het al zo'n 18 graden met zon en stapelwolken. En in het weekend stijgen we door naar zo'n 20, 21 graden. Zaterdag, dan zijn er flinke zonnige perioden. Zondag, dan neemt de bewolking in de loop van de dag al wat toe. En ook de luchtvochtigheid. Waardoor de kans later op de dag ook weer op een regen- of onweersbui toeneemt.
0: Dank voor de update, Margo. Dank ook voor die positiviteit. Want dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd.
7: En ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier.
19: Margotje, Margotje.
7: Fantastisch, toch?
20: Margo, zit de kracht.
0: Terug naar de jaren 80. En dat doen we ook met jou, Margo. Met welke plaat?
7: Ja, en toen hadden we nog goede muziek, hè? Yeah. Come Back and Stay.
0: Heerlijk.
7: Paul Jong.
0: Dankjewel.
7: Uit 1983.
0: Heerlijk. Ja. Fijne dag, hè?
7: Doei.

0: Come back and stay, Paul Young en deze Back to the 80s op Radio Oost. Zometeen natuurlijk de verjaardagskalender. Ze zitten er klaar voor, Rockhoor en Marjolein. Maar eerst nog even deze vergeetie.
1: En dan nu gaan we terug naar die mooie jaren 80. Back to the 80s.
0: Geen memories, geen weekend, maar wel een andere vergeten plaat van 24 Hours. Eigenlijk Earth and Fire met 24 Hours natuurlijk.

0: heerlijke Vergeti, Earth and Fire 24 Hours uit het jaren 1982. Laurens, dankjewel voor deze mooie suggestie.
1: Wie zou er vandaag jarig zijn? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Dat is altijd fijn.
0: De prangende vraag natuurlijk, wie zijn er jarig? Cor en Marjolein, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Benjamin.
0: Even naar de dag van gisteren nog. Hebben jullie een mooie vrijheidsdag gevierd?
3: Ja, we hebben gisteren naar het bevrijdingskuur geweest.
0: Oh ja.
3: Op het Harry Dunantplein. En dat werd door de scouting van Wageningen werd dat binnengehaald.
0: Ja.
3: En daarna hadden we een beetje een zielige plechtigheid.
0: Ja, inderdaad, de crematie. En, hè?
3: Ja, crematie. En daarna zijn we nog eventjes nog een paar boodschappen wezen doen. En gisteravond hebben we naar het prachtige Prinsengrachtconcert gekeken.
0: Agda en de Munnik traden op, zag ik.
3: Agda en de Munnik, ja. En het Cilia Rombly.
0: Ook nog.
3: En Roxanne Hazes.
0: Ook nog.
3: Ja, was prachtig, prachtig.
4: Ja, dat was best wel mooi.
3: Was echt heel mooi,
0: nou,
3: Benjamin. Ja. Ja.
0: Kom maar op met die verjaardagskalender.
3: Nou, dat is als eerste dan de papa van Bert van Lossen.
4: Ja,
3: die is 86 jaar.
0: 86, de vader van Bert van Lossen. Van harte gefeliciteerd.
3: Dan is jarig Anouk Hoogendijk.
0: Anouk Hoogendijk?
3: Ja, de voetbalster van de Nederlandse vrouwen.
0: Oh ja, doe maar, talentje.
3: Ja.
0: Hoeveel jaar?
3: Even kijken, 41 jaar.
0: 41 jaar Anouk Hoogendijk.
3: Dan is een van de drie baritons Ernst Daniel Smit.
0: Oké, okay, ja, ja.
3: 73 jaar.
0: Ernst Daniel Smit, 73 alweer.
3: Ja, dan is jarig Danny Pandraat. Danny, ook voetballer.
0: Ook voetballer.
3: 50 jaar.
0: 50?
3: 50 jaar.
0: Oké, okay, die is al wel gestopt met voetballen, ja.
3: Ja. Dan is jarig acteur George Clooney.
0: Tuurlijk.
3: Ja, George Clooney.
0: Een knappe man toch, Marjolein?
3: Wat zeg je?
0: Een knappe man, toch?
3: Ja, fantastisch. 65 geworden.
0: 65.
3: Dan is jarig Tony Blair.
0: Tony Blair.
3: Parlementsadviseur. Ja. 73 jaar.
0: Oké. Okay.
3: En oud-politicus Gerrit Salm is jarig.
0: Ja.
3: Dan 74 jaar. En media persoonlijk Kelly van der Veer is 46 jaar.
0: Kelly van der Veer, 46 jaar. Toe maar weer. Dat is een mooie kalender, Cor en Marjolein.
3: Ja, hè, Benjamin.
0: Ja, maar nog mooie plannen vandaag?
3: Nou, ik ga straks lekkere verse kippensoep maken.
0: Oh.
3: Ja, lekkere verse kippensoep, Benjamin.
0: Mag ik mezelf uitnodigen bij jullie?
3: Tuurlijk. Moet je goed luisteren, Benjamin. Zolang wij al bij de radio zijn, hebben we altijd tegen de mensen gezegd van, kom gerustig langs, wel even een appje sturen. Zodat we weten dat we wat lekkers in huis kunnen halen. Ja. En de deur staat altijd open.
0: Ach, wat mooi toch. Nou, hou even een kopje over. Dan schuif ik graag aan, hoor, met die lekkere soep.
3: Ja, heerlijk, hè, Benjamin.
0: Een hele fijne dag.
3: Dankjewel.
0: Yo!

Het zou toch maar voor je geschreven worden, hè, deze plaat. Madness and Embarrassment hier op Radio Oost. Ik kan er nog eentje voor je draaien. Doe ik met heel veel plezier. Ik had eigenlijk nog veel meer willen draaien in deze Back to the 80s. Bruce Springsteen, I'm on fire. Hopelijk ben jij ook on fire vandaag. Succes nog met je werkdag of met wat je ook maar gaat doen. Ik wens je een hele fijne dag in ieder geval. En veel plezier zometeen met Paula Keizer. Bruce Springsteen dus nog. Fijne dag. Hey.

0: In het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag ging het hier gebeuren. Klootschieten.
2: Wij zijn klootschieten.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Wat drukt hier, hè?
2: Ja.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Nu, later en altijd.
6: Ga je bijna met pensioen?
7: Ja.
6: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
7: Nee.
6: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: Het nieuws in Overijssel. De gemeenten Raalte, Deventer en Oostwijen doen volgende week mee aan een onderzoek naar dak- en thuisloosheid. En een retourtje met de bus kost je in Twente straks maar €2,50. Die tijdelijke kortingsactie is bedoeld om mensen in Enschede, Hengelo en Almelo een beetje te verleiden om de bus te pakken en de auto te laten staan. Je leest daar meer over op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim €100.000 van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.

0: Paradijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Radio Oost.

Met vaak een dikke knipoog naar zijn geloven in, hoorde je de Simple Minds en Sanctify Yourself. Paula Keijzer. Ook niet zo gek natuurlijk, want als je Ierland zegt, waar de Simple Minds vandaan komen, dan zeg je natuurlijk ook al snel katholicisme, dus niet gek dat dat erin zit. En dit was ook een beetje hun manier van gospelmuziek maken. Goedemiddag, fijn dat je luistert naar Radio Oost. 7 minuten over 1 is het. En mooi nieuws, want we gaan de vinylweek tegemoet. Volgende week, dan is het zover. Ik heb er al heel erg veel zin in en vandaag al een beetje vinyl meegenomen om in de stemming te komen. En dat betekent ook dat jij alvast kan stemmen. oost.nl/vinyl. Wat vind jij nou de mooiste muziek afkomstig uit die tijd van het vinyl? En wat wil je volgende week vrijdag horen in die top 100? Doe dat vooral. Ik zei het al, ik laat je zo meteen nog even wat van huis horen. Wat vinyl wat ik heb meegebracht. Maar eerst andere muziek waar ik ook echt van ben gaan houden. Namelijk het levenslied. Hoor je zo meteen na muziek van Damiano David. En ook Don McLean komt eraan.

0: Voor zijn doorbraak werkt hij in allerlei banen. Van sloper tot bouwvakker tot barkeeper. En ook nog eens marktverkoper. André Hazes is een kleine jongen.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Volgende week dan is het zover, de Vinylweek. Maar je kan nu alvast stemmen. Want je weet het, als de Vinylweek eraankomt, dan draaien we niet alleen veel muziek uit die tijd, veel muziek van vinyl. Maar op de vrijdag hebben we dan ook de Vinyl Top 100. Dan hoor je dus de muziek die jij het mooiste vindt van vinyl. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk wel aan jou. Wil je dan ook even laten weten welke muziek je inderdaad zo mooi vindt? Dat kan alvast via oost.nl/vinyl. Heb ik zelf trouwens ook al gedaan. En ik dacht, misschien is het dan ook wel leuk om even een plaatje mee te nemen waarop ik gestemd heb en om die ook daadwerkelijk van vinyl te gaan luisteren. Nou, ik vind het echt een prachtig nummer en ik houd het in alle eerlijkheid daar bijna nooit meer bij droog. Ik vind het een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Ik heb het over John Denver met Any Song.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Het is 2:30 en daarmee tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essedal. Wieke, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Tennet start binnenkort met een grote uitbreiding van het hoogspanningsnet in het oosten van Twente. In de komende 12 jaar komen er 2 nieuwe hoogspanningsstations en worden bestaande stations, onder meer in Enschede en Oldenzaal, aangepast. Ook worden nieuwe ondergrondse kabels aangelegd en bestaande elektriciteitslijnen verzwaard. Die plannen moeten zorgen voor meer ruimte op het stroomnet, dat nu veel te vol is. Mensen die in de buurt wonen en andere betrokkenen worden meegenomen in de keuzes voor de locaties. Er rijden voorlopig veel minder treinen tussen Amersfoort en Deventer. Grote problemen daar op het spoor door een kapotte bovenleiding. Die problemen die duren nog de hele middag, in elk geval tot 16:30. Hou daar dus een beetje rekening mee als je richting het westen moet met de trein. En de Rolling Stones komen met een nieuw album en hebben daar in New York ook vragen over beantwoord. Deze NOS-correspondent hoorde de Stones vertellen dat er ook heel veel andere artiesten te horen zijn op die plaat.
15: Bijvoorbeeld de Robert Smith van The Cure, die staat daarop. Daar had Jagger nog een leuke anekdote over, hoe hij hem in jurk en onder de lippenstift voor het eerst ontmoette. Maar ook ex-Beatle Paul McCartney, die staat er ook op, stond nog op zijn bucketlist. En de 2021 overleden drummer Charlie Watts, die is ook te horen op de plaat. Die heeft kort voor zijn dood nog drumwerken opgenomen, ja, die op de plaat is gebruikt.
14: Ja, het is het 25ste, jawel, 25ste album van de Stones. Het komt uit over 2 maanden op 10 juli.
13: Oh, maar dit is toch smullen?
14: Ja, perfect. Ja, wat een sterren.
13: Ik heb hier al wel zin in.
14: Dat snap ik heel goed. Ben jij fan van de Stones?
13: Nou, ik zou mezelf geen fan noemen, maar ik waardeer hun muziek zeker.
14: Heel goed.
13: Ja.
14: Even in aanloop ook vast een kleine knipoog richting de Vinylweek.
13: Oh, ja,
14: zet deze er even bij, toch?
13: Ja.
14: In je stemlijstje. Kom op, je kunt stemmen op oost.nl of in de app.
13: Precies, zo is het. Het is een kille woensdag vandaag. In het oosten, in het midden van de provincie, best wel wat bewolking. Ook wel wat kans op regen. Qua temperatuur zitten we rond de 11 graden. Vanmiddag kan het nog ietsje opwarmen, zo richting de 14 graden. Maar als je in de regen loopt, dan voelt het daar toch al snel een stuk kouder aan.

0: Careless Whisper van George Michael maakte 20 voor 2. Ja, ik was laatst een beetje doelloos aan het scrollen op social media. En toen kwam ik een filmpje tegen van George Michael. Hij werd gevraagd door een journalist van... wat is eigenlijk jouw eerstvolgende single? Nou, en dat werd toen Last Christmas. Toen zei ze, nou, je wil vast niet even een stukje voor me zingen. Ik ga het je niet eens vragen. Toen zei hij, nou, dat wil ik best wel even doen, hoor. En toen deed hij dat dus daadwerkelijk... En dat klonk zo.
1: Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. And I'm not giving you any more than that.
2: Oh, that was good. Imagine I'll go and tell all my girlfriends. George, thank you.
0: Ja, wat ze ook op het laatst zegt, hè. Van ik ga tegen al mijn vriendinnen vertellen dat je voor me hebt gezongen. Nou, dat kan ik me zo goed indenken. En ook mooi hoe zijn stem daar klinkt. Ja, ik ben toch wel een beetje fan van George Michael, denk ik. Die je misschien ook wel veel gaat horen in die vinyl top 100 volgende week vrijdag. Dan is het zo. En je kan er alvast op stemmen, oost.nl/vinyl. En wie weet hoor je dan ook jouw favorieten terug in die top 100. Volgende week ook veel muziek van vinyl. En vandaag doen we af en toe nog even een uitstapje naar wat nieuwere muziek. Ook muziek uit eigen provincie. Wat dacht je bijvoorbeeld van Jasmine? Uit Limburg, woont inmiddels in Enschede. Daar doet ze namelijk ook Artes, de muziekopleiding. En zij bracht onlangs het nummer Band-Aid uit, die je extra vaak hoort deze week als de Nieuwe Oogst.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights. If I can't make you stay until forever, but a ripper, the band, ripper, the band-aid. So let go of us.
4: Jasmine, Band-Aid.
3: Dit is De Nieuwe Oogst.

Lekker zeg, Foreigner, Say You Will, hoorde je op Radio Oost. Ja, ze kwamen allemaal uit een ander land. Daarom waren ze altijd wel ergens, in welk land ze ook waren, een vreemde. Dat was hoe ze aan hun naam kwamen, Foreigner, vreemdeling. Een paar minuten voor twee is het. We sturen zometeen onze Oene op pad. Maar eerst tijd voor Dua Lipa.

0: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
1: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De gemeenten Raalte, Deventer en Oostwijen doen volgende week mee aan een onderzoek naar dak- en thuisloosheid. En er rijden voorlopig minder treinen tussen Amersfoort en Deventer. Komt door een kapotte bovenleiding. Die problemen duren nog de hele middag, in elk geval tot 16:30. Dat en meer nieuws op rtvoost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je tickets snel op ripsandblues.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Let's go!
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Radio Oost.

0: Op het eerste oor denk je dan, zijn dit de Beach Boys? Nee, dat zijn het niet. Het zijn wel Jen en Dean met Surf City. En wie we ook horen, dat is onze Oene. Want Oene, jij bent momenteel in Haaksbergen. Het is tijd voor een songfestivalfeestje daar.
1: Ja, ze noemen het daar het leukste songfestivalfeest van Twente. We hebben het over Songfestival Fun Night 2026. Het vindt plaats aanstaande zaterdag in de Kappen in Haaksbergen. En wat Fun Night Songfestival inhoudt, dat hoor je later.
0: Zo is het, Oene. Tot zo. Zometeen eerst muziek van Bruno Mars. En dit is Bruce Hornsby, The Way It Is.

0: mij niet uit te leggen dat Songfestival fun is, maar misschien anderen wel?
1: Ja, anderen wel, want een van de organisatoren is René van der Kuil uit Haaksbergen. Daar ben ik nu thuis. Ja, Fun Night, dat is de 5e editie. Wat houdt er nog in? Want Songfestival, dat kennen we. Maar dan Fun Night, en nou jij.
2: Ja, inderdaad, Songfestival Fun Night. Het zegt niet voor niks, het is vooral bedoeld als fun. Het is een avond met allemaal Songfestival liedjes. Natuurlijk de meest bekende komen voorbij, maar ook af en toe gewoon onbekende nummers. En die worden gezongen door talentvolle amateurs. Het belangrijkste is ooit die avond ontstaan doordat we met theatermensen, ik kom zelf naar Haaksbergse Revue, gewoon een leuke avond wilden hebben voor onszelf. We houden ervan om op het podium te staan. Maar uiteraard ook een hele leuke avond voor het publiek. En ja, we kennen natuurlijk Songfestival vooral ook van de hilarische nummers. Dus daar is ook een beetje het idee van ontstaan. We hebben altijd een aantal hilarische nummers op het podium staan. Ja, het gaat gewoon om fun, om een hele leuke avond.
1: Even eens een voorbeeld van wat er echt hilarisch is. Fun dus.
2: Ja, voor nu. Ooit jaren geleden, volgens mij praten we over eind jaren 80, was er een nummer, die heeft niet eens de finale gehaald, Eurovisie finale, maar was gewoon een Nederlandse inzending. Een beetje van dit. Dat is echt een
1: Vulcano.
2: Vulcano, heel goed, ja. Ja. Nou, heel veel mensen zullen dat niet kennen, maar als je hem hoort, herken je hem dat zeker. Ja, het filmpje daarbij is gewoon echt hilarisch. De kleding erbij is hilarisch. En dit wordt ook op die manier nagedaan. Ik bedoel, we winkelen bij de kledingverhuur van Haaksbergse Revue. Dus dat wordt ook neergezet zoals je denkt, oh ja, dat is. Op het grote scherm achter het podium draaien we de originele videoclips van elke nummer. Dus je kunt het heel mooi vergelijken. Nou, dat is echt een heel hilarisch nummer.
1: Ja. Dus daar wordt dan, tenminste dat is de bedoeling dat daarom gelachen gaat worden?
2: Zeker. Lachen, dat mag altijd. Meezingen mag. We hebben een aantal nummers erin zitten waarbij er een singalong is met de teksten in beeld. Eigenlijk mag alles.
1: Ja. Dan is er een jury, mag ik aannemen?
2: Nee, juist helemaal niet. Nee, het applaus is de jury, zeg maar. Nee, er is geen competitie. Het is gewoon allerlei leuke acts. In totaal zelfs 28. Dit jaar zijn het allemaal heel korte nummers natuurlijk, 3 minuten. We zijn ooit in 2019 voor de eerste keer begonnen. Toen hadden we 13 acts, 13 deelnemers. En dit jaar 49 deelnemers en 28 acts. Dus ja, meer dan een boordevol programma.
1: Maar goed, een songfestival liedje mag toch niet langer duren dan 3 minuten?
2: Nee, dat klopt. Dus het is het originele liedje. Maar je kunt dan natuurlijk in een uur kun je heel veel liedjes van 3 minuten doen. Dus vandaar dat we 28 verschillende acts hebben.
1: Geef nog eens een voorbeeld van een nummer waarvan je denkt van ja, dat is toch ook wel heel hilarisch.
2: Nou, ik moet heel even goed nadenken. Ik wil niet te veel weggeven. Nou ja, van jaren 70, het jaar dat ABBA won. Was
1: Waterloo.
2: McNeil. Ja, Waterloo was Mouth & McNeil.
1: How do you do?
2: Ja, nee, dat was een hit van hun, maar dit was Ik Zie Een Ster. Dat is ook een hilarisch nummer om te zien, zeg maar, Mouth & McNeil. Mouth was natuurlijk al een hilarische verschijning. Nou, diegene die dat gaat doen, die gaat ook verkleed. Er is een pruik, er is een baard. De kleding wordt erop aangepast. Ja, dat ziet er ook gewoon geweldig uit.
1: Ja, het was gehouden in Theater de Kappen, maar dat heet in Haaksberg weer anders, hè?
2: Ja, nee, het is zeker het meest bekend nog steeds als de Kappen, zeg maar. Maar er zijn veel organisatiewijzigingen geweest. Het is nu in principe het Huis van Haaksbergen met daarin de theaterzaal. Het theater die ook gewoon programmeert. Maar uiteraard ook dit soort dingen gewoon als verhuur activiteiten opneemt. Het is het Huis van Haaksbergen, maar in de volksmond natuurlijk Huis van Haaksbergen de Kappen.
1: Als ik jou zo hoor praten, ben je de presentator?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat had gekund. Ik organiseer het. Ik sta zelf ook een paar keer op het podium. Maar heel gelukkig hebben we een hele goede presentatrice vanaf de eerste keer al. En dat geeft mij heel veel rust om achter de schermen de dingen te regelen. En maar ook gewoon om zelf te genieten. En me niet te druk te maken over de presentatie.
1: Ook even een naam noemen.
2: Sylvia Oudermans. Ja, zeker. Nou, dat is heel leuk is dat ze dat voor de eerste keer heeft gedaan in 2019. Dat daarin viel ze zo op. Ook van de oorsprong van de Haaksbergse Revue. Daarna is ze de pubquiz gaan doen in de Kappen bijvoorbeeld. Muziekbingo in Goor. Bij de Rechthof sinds dit jaar. En dus al 5 keer deze presentatie. Het leukste is nog, dat vind ik het mooiste van Songfestival Fun Night. Zij heeft vorig jaar gezegd van ik wil eigenlijk ook wel zingen. Heeft nooit gezongen. Komt wel uit een heel muzikaal nest. En vorig jaar heeft ze de show geopend met een solonummer. Dus ze is daarna gaan zingen. En ook deze editie zingt ze ook. Dus dat vind ik wel het hele mooie. Dat is laagdrempelig. Iedereen die wil, die kan gewoon zeggen van ik wil eigenlijk wel meedoen. Lijkt me hartstikke leuk. En dat kan.
1: Zaterdag 9 mei dus in Theater de Kappen. Huis van Haaksbergen. Hoe laat begint het?
2: 8 uur.
1: Voor meer informatie, waar kan men terecht?
2: www.huisvanhaaksbergen.nl en www.dekappen.nl. Ook kaartjes of op de website of op de Facebookpagina, moet ik zeggen, van Amazing Technicolor Theaterproducties. Dat is mijn bedrijfje. Ja, kun je al veel informatie krijgen?
1: Ja, ik hoef niet te zeggen genieten. Wat doe je nu al?
2: Nee, dat is, het is echt een hele leuke avond. Ook, we hebben vanavond nog een repetitie, morgenavond. Dan zien we ook wat iedereen bedacht heeft aan kleding, aan acts. Ik bedoel, iedereen, dat vind ik ook het hele bijzondere. Het is ooit bedacht als in mijn hoofd. En dan gaat iedereen ermee aan de haal. En als je nu kijkt hoeveel mensen er op hun eigen manier mee bezig zijn met kleding, dat is gewoon fantastisch. En wat ik nog even wil zeggen, 29 danseressen doen ook mee. Dus ja. Het is ook nog zang, er is live muziek en dans.
1: Nou, René, een mond vol. Dankjewel. En ga lekker een mooie avond van maken.
2: Ja, dat gaat zeker gebeuren.
1: Jordan Paula,
0: nou,
1: de Songfestival Fun Night 2026. Wat enthousiaste man, of niet?
0: Nou, dat belooft heel wat moois te worden. Maar nu zat ik nog wel even met een dilemma, hè, Oene. Want eigenlijk wil ik dan nu iets van het Songfestival draaien. En ik had hier staan Maggie McNeil met Terug naar de Kust. Maar dat is natuurlijk niet het nummer waarmee ze meedeed met het Songfestival.
1: Nee.
0: Zal ik dan Amsterdam doen?
1: Terug naar de Kust ook.
2: Ja,
0: of Ik Zie een Ster.
1: Amsterdam is ook wel een leuk vrolijk nummer. Ja, dan moet je Ik Zie een Ster doen. Samen met Big Mouth.
0: Precies. Doen we die? Duin.
1: Ja, die moet die.
0: Oké, nou, dan komen we alvast een beetje in de stemming. Oene, dankjewel. Groetjes daar.
2: Oh. Oké, graag gedaan.
0: Doei.

0: Mars, I Just Might.
1: Op pad in Overijssel.
0: En dat is onze Oene. Oene die is op pad en die staat in Haaksbergen. Want daar staat ze een songfestival Fun Night te wachten, Oene. Nou, nu hoef je

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Minuutje over 2:30. Wel goed op de klok kijken, Paula. En daarmee tijd voor het nieuws krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De gemeente Deventer, Raalte en ook Oostwijen doen volgende week mee aan een telling. Ze willen graag weten hoeveel dak- en thuislozen er in hun gemeente zijn. Die telling die kijkt breder dan alleen mensen die op straat leven en neemt ook verborgen dakloosheid mee. Zoals mensen die bijvoorbeeld in een auto of op een vakantiepark wonen. En dit keer doet ook de dierenopvang mee. Daar komen namelijk steeds vaker mensen hun huisdier brengen omdat ze dakloos zijn geworden. In totaal doen bijna 100 gemeenten in ons land hier aan mee. Het is de vierde en laatste telronde. Zo ontstaat straks een beter beeld van het aantal dakloze mensen en hun situatie. De resultaten die worden eind dit jaar verwacht en moeten helpen om beter dakloos beleid te maken. In Duitsland zijn honderden agenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om groeperingen die gewelddadige acties organiseren. En deze correspondent die vertelt er iets meer over.
7: Ja, vooral gewelddadige acties tegen minderheden, zoals migranten en LHBTI'ers. Ze zijn onder meer bekend geworden van het verstoren van de Christopher Street Days in Duitsland. Dat is hoe hier de Pride March worden genoemd. Daarbij valt ook op dat die groepen behoorlijk geweldbereid zijn. De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LHBTI'ers en ook op politieke tegenstanders.
6: Ja, tot nu toe is bij die invallen in Duitsland nog niemand opgepakt. Die actie is er nu vooral op gericht om eerst heel veel bewijs te verzamelen. Je kunt je telefoonabonnement vanaf nu veel makkelijker opzeggen. De toezichthouder heeft ingegrepen na heel veel klachten over ingewikkelde opzegprocedures en lange wachttijden. 9 aanbieders hebben het opzeggen nu versimpeld. Je kunt je abo online stopzetten en wordt ook niet meer nagebeld met allerlei kortingen en aanbiedingen om terug te komen. De toezichthouder blijft wel even in de gaten houden of die aanbieders zich inderdaad aan hun afspraak houden en roept klanten op om met klachten te blijven melden.
5: En geldt het dan alleen voor telefoonabonnementen of bijvoorbeeld ook voor internet- en tv-abonnementen bij diezelfde providers?
6: Dat is een hele goede vraag. Vooralsnog, volgens mij, vooral bij de telefoonabonnementen.
5: En dan specifiek mobieltjes, hè?
6: Precies. Ja, dat is goed om er even bij te vermelden. Maar laat me dit nog even iets beter uitzoeken.
5: Oké, ja, goeie.
6: Nog even een laatste serviceberichtje. Er rijden voorlopig minder treinen tussen Amersfoort en Deventer. Komt door een kapotte bovenleiding. De problemen gaan nog de hele middag duren, in elk geval tot 4:30. Hou daar dus een beetje rekening mee als je met de trein nog richting het westen moet. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
5: Dankjewel, Wieke. Graadje of 12 is het, kan nog ietsje opwarmen richting de 14 graden. Het is een nogal druilerige dag vandaag. Het is namelijk bewolkt en er gaat ook her en der wel wat regen vallen. In de loop van de middag en avond zal die regen langzaam wat wegtrekken. Maar vooral in het Twentse deel van de provincie blijft die regen nog wel even doorzetten. Morgen is dan weer een stuk droger, is ook wel wat zon. Wel een heel klein beetje stapelwolken, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. En het wordt dan een graadje of 15. We kijken even naar de weg op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Staat 2,5 kilometer file. En op de A28, oh, dat is eigenlijk niet meer onze provincie, zie ik nu. Tussen Nijkerk en Amersfoort-Vathorst staat ook een kilometertje of 3.

0: Prins en Lola maakt het kwart voor drie. Een nummer wat je ook maar zo terug kan horen in die vinyl top 100. Volgende week dan is het zover, de vinylweek.
1: Laat me hangen, quiz.
0: Precies, en in het kader van die vinylweek spelen we natuurlijk ook een bijpassend spel. Ja, de vraag aan jou is, hoor jij welk nummer dit is, ondanks dat die plaat blijft hangen? Ik ga hem aan je laten horen en je mag het antwoord doorgeven via de Oost-app. Komt-ie.

0: Hey. Olivia en Dean, so easy to fall in love.
1: Welkom bij Cultuurcafé Overijssel.
0: En in het Cultuurcafé Overijssel wordt vanavond een feestje gevierd. Want komende vrijdag dan krijgt Laurens ten Den uit Enschede een hele bijzondere prijs. De Johanna van Buren Cultuurprijs voor Oost-Nederland. Laurens is hier ook in de studio. Goedemiddag en gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi man. Ja. Het is wel een hele mond vol, hè?
2: De naam van de prijs?
0: Ja. Wat is het precies?
2: Nou, het is een streektaal cultuurprijs, want taal is cultuur. Mm-hmm. En die gaat voor het hele Neder-Saksisch gebied. Maar het is vanuit de Johanna van Buren Stichting, Oldhelden, Noorbeschop. Die hebben om de zoveel jaar, dat is gewoon
0: om soms 3 jaar volgens
2: ja,
0: mij.
2: Ja, soms 3, soms 5, soms 2. Deel eens deze prijs uit en ik heb een heel mooi rijtje voorgangers.
0: Nou, jeetje, Willem Wilmink, Johanna ter Stegen, Daniel Loos, Herman Vinkers. En nu dus ook Laurens ten Den.
2: Ja.
0: Mooi man. En ik vind het ook niet verrassend, moet ik eerlijk zeggen. Want ik zat jouw cv even door te spitten. En we hebben elkaar natuurlijk al wel eens vaker gesproken. Bijvoorbeeld over Kingsman, de Shakespeare-stukken die jullie dan spelen in deels Nederlands, Twents, Duits, Engels. Maar je doet nog veel en veel meer. Van Jongelen alle grond, Grote Markt, Woeste Grond. Vertalingen gemaakt voor...
2: Vertalingen.
0: Op Huizenbrand voor Kerstmis,
2: zei je toch? Op Huizenbrand voor Kerstmis, ja, dat is mijn tekst.
0: Ja.
2: En vertalingen Hanna van Hendrik en Twentse Lente. Maar zelf ook iets van... Ik geloof dat ik nu met Los van de Grond... wat op Hoeve Springendal in Heersingen speelt komende week... is mijn 13e stuk in streektaal hier. En dat is dan nog los van de FC Twente Jubileum Crisis Revue... En de jaarsconferences en dat soort dingen.
0: Heb je wel eens een dagje vrij?
2: Jawel, maar dan verzin ik mooie dingen.
0: Waardoor je vervolgens weer aan de bak bent. Ja, ja jeetje zeg. Want ik dacht ook nog... als je niet nog druk genoeg bent, dan zou je kunnen zeggen... ik ga er nog even een nieuw project bij pakken. Maar eigenlijk heb je dat nu gedaan, ondanks dat je al zo druk bent. Maar ook vanwege die prijs. Hè? Je hebt namelijk een boek, ga je uitbrengen.
2: Ja, toen ik hoorde dat ik die prijs kreeg... ik vind het een fantastische prijs. Want Johanna van Buren, dat was het enige wat wij vroeger hadden in streektaal. De gedichtenbundels van Johanna van Buren, dat was zo bekend vroeger. Dat had mijn moeder, dat lazen we samen. Dus wat dat betreft is de cirkel voor mij een beetje rond. Ja, dat is mijn eerste taal.
0: Dat is nog extra waardevol voor jou.
2: Ja. Ik vind het echt de mooiste prijs die ik kan krijgen.
0: Ja.
2: En omdat het een beetje als een oeuvreprijs... Want kijk, die andere prijswinnaars zijn allemaal een soort van merk. Want dan weet je, dat hebben ze gedaan. En bij mij kun je dat niet weten. Want het is en dit of dat en dit en dat. Dus
0: en je doet ook best veel op de achtergrond.
2: Ik ben een maker, dus ik bedenk ook dingen. Of ik organiseer dingen, of ik regisseer, of ik schrijf. En dat kun je dan niet allemaal weten. Dat hoeft ook vooral niet, hè, want ik ben gewoon een maker. Maar ik dacht, oké, dan is dit dan toch het moment om te bundelen. Dus ik heb een bundel gemaakt.
0: Ik zei net buiten de uitzending allemaal grappend tegen jou... een soort van portfolio, cv in boekvorm.
2: Nou ja, kijk, het begint al wel met een hertaling... wat ik ooit samen met Willem Wilming maakte over zijn gedicht over Enschede... toen hij een boekje in de streektaal had gemaakt. Heft aan Tata, dat mocht ik presenteren. En toen heeft Willem zijn zin in het Nederlands gezegd... en ik heb het gewoon direct plat gemaakt. Had ik natuurlijk wel voorbereid. Dus vanuit die tijd al, van Jonge Leu zitten de scènes in... maar er zitten ook scènes van nu inderdaad Woeste Grond... of van voorstellingen die ik voor Sozel heb gemaakt of Nam... Of, nou ja, heel veel.
0: Jeetje, ja, ik hoor het al. Het is te veel om op te noemen. Maar als je dan nu terugkijkt, gezien het toch een oeuvreprijs is... dan doe je dat ook een beetje, hè, dat terugkijken. Ja. Wat vind je dan het meest bijzondere wat je hebt gedaan?
2: Dat zijn dingen die nog weer hier buiten vallen, denk ik zo.
0: Oh, echt waar?
2: Ja, er zijn,
0: je doet nog meer.
2: Nou, van die dingen organiseren zoals de Hellenacht of de Maisnacht. Dat de fietstochten dwars midden in de nacht. Waar je echt over knaal moest. En ik weet allemaal niet wat, overal met zagen legende uit de buurt. Of midden in de mais, 3,5 kilometer pad uit. En dan met z'n allen daar verhalen vertellen. Dat zijn van die hele ruw bedachte dingen. Gewoon half uur bedenken en dan doen.
0: Ja.
2: Dat vind ik heel mooi.
0: Ik hoor het aan je. Je bent ook helemaal gepassioneerd.
2: Maar voor mij is wel de mengeling. Weet je, Shakespeare of Boer Revue, het is voor mij hetzelfde. Het is verhalen vertellen.
0: Ja.
2: En daar hou ik van.
0: Ja, dat is ook natuurlijk fantastisch om te doen. En ook om aan te horen van jou ook. Heerlijk hoe jij die verhalen vertelt. Dat doe je vanavond nog veel meer in Cultuurcafé Overijssel. Hoor en zie je dus nog veel meer over Laurens ten Den. Van 20:05 elk uur op TV Oost te zien. Laurens, dank je wel. En nogmaals van harte.
2: Dank je wel.

0: London Beat, I've been thinking about you.
1: Laat me hangen. Quiz.
0: Maakt het een paar minuten voor drie. Tijd om nog even kort naar die quiz te kijken. Ja, volgende week is het natuurlijk tijd voor de Vinylweek. En bij die Vinylweek hoort vinyl en natuurlijk ook leuke spellen. Ja, en dat spelen we dus deze week. Laat me hangen. De vraag is, welk nummer hoor je? En op welke nummer blijft dus die plaat hangen, die naald hangen? Dus even luisteren. Weet je het goede antwoord? Stuur het in via de Oost-app.
2: De Radio Oost Vinylweek.
3: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
2: De Radio Oost Vinylweek.
3: Oost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Kuchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
3: Ja,

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: Het nieuws in Overijssel. Een paar Overijsselse onderwijsinstellingen zijn mogelijk getroffen door een wereldwijde hack. Mogelijk zijn er op de UT en Deltion gegevens gestolen van studenten of medewerkers. En er rijden voorlopig minder treinen tussen Amersfoort en Deventer door een kapotte bovenleiding. Die problemen duren in elk geval tot 16:30. Meer nieuws in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Voor de grootste

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost.

0: De Rolling Stones en Miss You. Ze kondigden onlangs aan dat er een nieuw album aankomt. En vanavond kunnen we daar alvast een klein sneak peekje van zien.
1: Laat me hangen, quiz.
0: Ja, en over muziek gesproken, ja, die hoor je natuurlijk lekker veel op Radio Oost. Volgende week hebben we de Vinylweek. Ga je vooral muziek draaien uit de vinyltijd. Denk aan de 60s, 70s, 80s. En natuurlijk ook veel van vinyl zelf. Ja, en jij maakt dan ook kans op mooie prijzen. Bijvoorbeeld op zo'n mooi blokje waar je dan je vinylplaat in kan zetten als je hem draait. Weet je wel? Dat je dan een soort van tentoon kan stellen als een soort van museumstuk. Ja, dat zijn natuurlijk veel van die platen ook. Hè? Ik vind dat zoveel mooier dan nu bij cd's of überhaupt als je het dan online ziet op Spotify of zo. Dan denk je, ja, hier zat toch echt wel een stuk meer aandacht in. Dat mag ook best wel even die shine pakken, hè? Dat je hem even in de spotlight zet. Zo'n blokje kun jij dus winnen als je het goede antwoord weet op dit nummer.

0: altijd vervelend als de plaat blijft hangen. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk, om welk nummer gaat het? Als het goed is, heb ik Gerard aan de lijn. Gerard Oudemolenman, een hele goede middag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Hallo, hoe is het?
1: Goed, goed. Met jullie?
0: Ook, zeker.
1: Mooi.
0: Ja, ik wou zeggen, het weer zit mee, maar ik krijg er niet zoveel van mee natuurlijk, want ik zit binnen. Maar heb jij daar een beetje kijk op hoe het weer is?
1: Nou, ik zit ook binnen, ik kijk naar buiten, maar bij mij is het weer hetzelfde als bij jullie, denk ik. Dat is hartstikke goed op. Goed voor de tuin en goed voor de natuur.
0: Hé, hey, kijk, dat is ook belangrijk. Want waar ben jij, Gerard?
1: Thuis.
0: En thuis is in?
1: Enschede.
0: In Enschede, oh, dan zal het weer inderdaad niet veel van elkaar verschillen.
1: Nee, klopt.
0: Ben je aan de klus of ben je aan het werk?
1: Aan het werk, ja, ik zit achter de laptop.
0: Mag ik vragen wat voor werk je doet?
1: Ik ben op zoek naar werk.
0: Oh, en waar ben jij dan goed in? Wat is jouw passie en jouw talent?

0: Nou, ik ben wel goed in het coachen van een team. Ik ben heel, ik ben wel een mensenmens. Ik ben op zoek naar een bestuurbaar goed team. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Maar ik heb wat ijzers in het vuur liggen op dit moment. En ik hoop dat daar binnenkort wat uitkomt.
1: Nou, en als je dan nu meeluistert aan de andere kant van de radio en je denkt, verrek, Gerard klinkt precies als de persoon die ik nodig heb, dan weet je waar je moet zijn.
0: Bij Radio Oost, ja, precies.
1: Nou, pak je zo nog even mee, Gerard, hè?
0: Ja, heel goed.
1: LinkedIn FM, kan allemaal.
0: Precies.
1: We waren een spel aan het spelen. Ik liet net al even de opdracht horen. Maar de vraag is natuurlijk, op welk nummer blijft die verrekte naald toch hangen?
0: Ja, ik dacht respect van Aretha Franklin.
1: Eens even luisteren. Ja, ja.
0: Ja, ik hoor hem al, ja.
1: Ja, die klopt helemaal. Hartstikke goed.
0: Ja.
1: Dat betekent dat dat vinylblokje voor jou is. Er zit helaas geen baan aan vast, maar nou, hè. We kunnen ook niet altijd 6 gooien, maar dit is al een heel mooi begin, dacht ik zo.
0: Heel goed, mooi, super.
1: En die baan die komt ongetwijfeld vanzelf, daar ben ik zeker van.
0: Dank je wel. Nee, ik ook wel.
1: Dank voor het meespelen en succes, hè, met de banenjacht.
0: Graag, dank je wel.
1: Doeg.
0: Doeg.

8 was het goede antwoord op de Laat Me Hangen quiz. Die gaan we morgen overigens gewoon weer spelen. Dus dan maak jij ook kans op zo'n mooi vinylblokje. Vooral blijven luisteren, zou ik dus zeggen. Want er komt nog veel meer moois voorbij op radio. Zoals deze, Rob de Nijs met Zondag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Hey, Remel!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: 3:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Esdal die heeft dat voor ons. Wieke, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Mogelijk zijn ook onderwijsinstellingen in Overijssel getroffen door een grote hack van onderwijssoftwareprogramma Canvas. Een hackersgroep zegt dat ze gegevens hebben buitgemaakt van duizenden organisaties wereldwijd. Onze collega Justin Mengerink die weet hoe dat in onze provincie zit.
10: Hogeschool Windesheim, Deltion College en de Universiteit Twente staan alle drie op de lijst van de hackersgroep. Voor Deltion en de Universiteit Twente is momenteel nog onduidelijk of er nou daadwerkelijk gegevens van studenten en medewerkers zijn gestolen. Maar beide instellingen laten wel weten dat ze betrokkenen blijven informeren over de laatste ontwikkelingen. Inmiddels hebben ze ook al bijvoorbeeld extra beveiligingsmaatregelen genomen. Maar waarom Windesheim nou op de lijst staat, dat is niet helemaal duidelijk. Want volgens een woordvoerder maakt de hogeschool helemaal geen gebruik van Canvas. Dus het is dan ook maar de vraag hoe en waarom de naam op die lijst is terechtgekomen.
9: Ja, de hackersgroep is onder meer bekend van de grootschalige aanval op Odido, waarbij onlangs de gegevens van miljoenen Nederlanders werden gestolen. Een Nederlander van 20 is zojuist in Duitsland opgepakt bij een grenscontrole op de A1, vlak over de grens bij de Lutte. De politie vond bij die controle een illegaal alarmpistool en wiet. De man zat achter het stuur van een bestelbusje en bleek ook die drugs te hebben gebruikt. Hij is direct opgepakt door de Duitse politie. Bierbrouwer Grols verliest een belangrijke klant. Voetbalclub De Graafschap stapt over naar Heineken. Volgens de club uit Doetinchem speelde niet alleen geld een rol, maar was het totaalpakket doorslaggevend, wat dat ook mogen betekenen. Supporters dronken jarenlang Grols op de tribune, waardoor het vertrek voor sommigen een beetje gevoelig ligt. Het lijkt wel een beetje te passen in een trend. Eerder koos Heracles ook al voor Heineken. En Ricky van Wolfswinkel zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De spits van Twente maakt dit seizoen nog wel af en daarna stopt hij ermee. En dat was vandaag ook het onderwerp van gesprek bij het Sander Bosker-toernooi. De jaarlijkse wedstrijd tussen Twente-spelers en bewoners van de Twentse zorgcentra. Ons verslaggever ging even kijken.
11: Hoe leuk is het om met de spelers van FC Twente te spelen?
12: Leuk!
11: Gaat het goed?
12: Ja, gaan we goed hoor. Ik heb wel echt een dicht gestootje hoor, maar... Het gaat allemaal goed.
11: Ja, je zit bij Ricky van Wolfswinkel in het team, hè? Die gaat stoppen. Wat vind je dat jammer?
12: Ik vind het zo erg. We zijn best wel een goede speler tussen haar, dus dat gaat allemaal goed hoor.
11: Ja. En ben jij zijn opvolger?
12: Komt wel goed.
9: Ja, ze vonden daar dus allemaal niet zo heel erg. Vanmiddag dan in ons programma straks bij Jan Willem hoor je hier een uitgebreide reportage over. Heel mooi gemaakt. Goed, meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
8: Dankjewel. Een kille woensdag vandaag. Het is tussen de 11 en 14 graden. Druilerig ook. Op de meeste plekken gaat de regen richting het eind van de middag en de avond wat wegtrekken. Maar in Twente blijft het nog wat langer druilerig. Ook morgen dan is het een iets wat grijze dag. De zon laat zich iets meer zien. Er zijn ook iets minder wolken. En het wordt dan een graadje of 15. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat momenteel nog een file van 2 kilometer.

Volgens mij heb ik deze ook in mijn lijstje gezet. In de Vinyl Top 100 stemlijst voor volgende week. Volgende week vrijdag, dan is het zover. Die hele week hebben we natuurlijk al de Vinylweek. Maar het hoogtepunt zit hem op die vrijdag, de top 100. Kun je alvast op stemmen. Oost.nl/vinyl.

0: Jan-Paul van der Meij is op zoek naar een mooie rijke vrouw.
1: De 6 voor 7.
0: Niet over mooie rijke vrouwen, wel over Ricky van Wolfswinkel. Nou, die zal in elk geval rijk zijn, lijkt mij toch?
2: Vind je dat een mooie rijke man?
0: Ik heb er eigenlijk niet zo'n mening over.
2: Je hebt er geen mening over?
0: Nee, ja, ik weet ook niet hoeveel die verdient. Ik heb zo'n loonstrookje niet gezien, maar nou, zal niet gek zijn toch bij FC Twente?
2: Ja, maar dat maakt het toch niet minder mooi?
0: Ja, nogmaals, ik heb daar dus niet zo'n mening over.
2: Oh ja, dat kan. Ja. Ik weet niet wat jouw smaak is, wat dat betreft.
0: Nou, ja.
2: Ja, nou ja, ik weet wel wat je smaak is.
0: Wil je hier uitgebreid gesprek over hebben? Dat is prima hoor. Ja, ik zal het licht niet uitdoen, maar ik heb er ook geen ruzie voor over. Nou, heb je daar wat aan?
2: Dat is een hele goeie.
0: Oké, nou,
2: is duidelijk,
0: prima.
2: Ja, Rick ook weer blij.
0: Ja, zeker, hebben we weer afgetikt. Zo, nou, hè, muziek. Je zoekt 6 platen.
2: Zeker, de 6 voor 7 die gaan vandaag over het afscheid van Ricky van Wolfswinkel. Ja, ik als Heracles-fan denk natuurlijk boeien. Maar natuurlijk, dat is altijd weer sneu als iemand afscheid neemt. Na 18 jaar profvoetballer zet hij
0: veel.
2: Een punt achter zijn carrière.
0: Ja.
2: En daar zoeken we plaatjes bij. Ik denk dat de helft van de provincie denkt van boeien. En gaat daar wat venijnige plaatjes bij bedenken. En de FC Twente-fans die gaan natuurlijk wat melancholischer nummers erbij bedenken.
0: Dat is een beetje... Leuk, die verhouding, die balans.
2: Dat is precies wat we willen.
0: Ja.
2: Dus daarom geef ze door. Wat denk jij bij het afscheid van Ricky van Wolfswinkel?
0: Ik had natuurlijk Queen met Don't Stop Me Now gedraaid.
2: Ja.
0: Hilbert Spijker die vroeg die aan. Dat had heel goed gekund.
2: Die is wel afgevinkt. Die kan dus niet meer.
0: Sorry Hilbert.
2: If not now, then when. Is ook een goeie. Zo van, het moet toch een keer gebeuren, zegt Jenny. Volgens mij is Jenny zelfs wel Twente-fan. Even kijken. Beautiful Things ook. Laten zien, zegt ze er wel even bij. Hè, dat hij als speler natuurlijk hele mooie dingen heeft laten zien.
0: Oh ja.
2: En is the end of the show, zegt Charles de Jong, FC Twente-fan. Want zelfs zijn logootje staat erbij in zijn adressering. Van de Cats, the end of the show.
0: Nee, Pointer Sisters kan ook nog, omdat hij er een punt achter zet.
2: De point, mooi.
0: Ja, hè?
2: Wow. Poei.
0: Dank u. Ja, dat is lang over nagedacht.
2: Ja, ik val een beetje stil nu.
0: Ja, dat snap ik wel. Nou, dan hebben we daar gelukkig een makkelijke oplossing voor. De Doobie Brothers, Long Train Running. Nou, had ook gewoon gekund.
2: Zeker. Hij heeft 18 jaar lang gedenderd, die voetbaltrein van Ricky van Wolfswinkel.
0: Ik maai het gras voor de voeten weg, Jan-Willem.
2: Zo is het.
0: Maar geef ze maar door, die suggesties.
2: Zo is het. Kom er maar door.

De Doobie Brothers, Long Train Running, die dus heel goed had kunnen gaan over die carrière van Ricky van Wolfswinkel. Die stopt bij FC Twente en daar gaan ze het zo meteen bij Jan-Willem en Wieke ook over hebben. Je kan nog plaatjes insturen die daar iets mee te maken hebben. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Oost of via de Oost-app. Welke muziek zou jij daarbij willen horen? Kom maar door. Dit is Santana met Hold On.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
2: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
1: En voor de sta-opstoel van Toon.
3: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
1: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Medipoint.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: TrueLease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een paar onderwijsinstellingen in onze provincie zijn mogelijk getroffen door een wereldwijde hack. Mogelijk zijn er op de UT, in Enschede en op het Deltion in Zwolle bepaalde gegevens gestolen. En voorlopig minder treinen tussen Amersfoort en Deventer door een kapotte bovenleiding. Duurt al de hele middag en mogelijk heb je daar nog minstens een half uur last van. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn 2 evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Twee minuten over vier de files op dit moment. Die staan op de A1 bij de Duitse grens. Staat er weer eentje. 3 kilometer, 6 minuten bij de grenscontrole. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Om precies te zijn tussen Wezep en Zwolle Centrum. 7 kilometer file en 7 minuten de vertraging.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
18: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
19: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
18: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
20: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
18: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: ook die had ik op single.
1: Oh, leuk.
0: David Bowie en Let's Dance.
2: Jan-Willem Cobus en Wieke Essen.
1: Goedemiddag.
0: Heel goedemiddag. Welkom op deze 6e mei, waarin we natuurlijk van alles weer vandaag de revue zien passeren qua nieuws.
1: Zeker. We gaan bijvoorbeeld samen even de bus in Twente. De komende tijd betaal je daar maar €2,50 voor een kaartje. Het is bedoeld om wat vaker de bus te pakken en wat vaker de auto te laten staan.
0: Ja, heb ik net een fiets geregeld.
1: Mag ook, hoor.
0: Ga denk je die buskaartjes omlaag. Nou ja, goed. Nou, ook heel belangrijk en hartstikke goed dat dat gebeurt. We gaan ook even kijken naar een bijzonder voetbaltoernooi vandaag. En we blikken een beetje terug op de dag van gisteren in Zwolle.
1: Och, wat was het toch een heerlijke dag inderdaad bij het Bevrijdingsfestival. We gaan daar samen op terugblikken en we gaan samen vooruitblikken op de Vinylweek. Ja, Jan-Willem, de week waarin jij onder andere hier glimmend door het pand loopt.
0: Zo is het. Mijn hele singlebakjes die staan weer klaar hier om gedraaid te worden. En ja, en ik zei het al, het singeltje van David Bowie moet daar ook ergens tussen zitten. En ik vind het altijd lekker om eventjes weer dat vinyl te horen raken.
1: Ja, dat is toch ook heerlijk.
0: En in vooruitblik daarop kun je nu ook al stemmen voor de vinyl top 100. Die gaan we volgende week vrijdag weer draaien. Het gaat dus echt om de muziek van de jaren 60, 70, 80. Dat gevoel van je eerste singeltje. En natuurlijk komen er nu ook nog LP's uit. Dat is allemaal waar. Maar dat gevoel van die nostalgie van je eerste singeltje, je eerste LP die je ooit kreeg. Die verhalen die zoeken we natuurlijk in die stemweek ook. Je kunt nu al stemmen. Ga naar oost.nl/vinylweek en dan kom je er vanzelf.
1: We houden nog niet op. Oh. We zoeken nog meer dingen. Ja? We zoeken ook nog liedjes voor de 6 voor 7. Die hoeven nog niet hoor van vinyl. Daar gaan we later mee beginnen. Nu nog eens even liedjes over het stoppen van Ricky van Volswinkel.
0: Ja, zeker. Volgens mij was hij nooit stopper in zijn carrière. Maar hij stopt nu wel.
1: Zeker.
0: Welke muziek kun je daarbij bedenken? Dat is de vraag voor de 6 voor 7. Heb je daar een idee bij? Geef ze door Facebook Radio Oost.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd, naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: Roger Glover en Gaston. Love is all. Als je nou hebt over een plaatje uit de tijd van het vinyl, dan was dit er zeker een.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Muziek van alle tijden kun je nog aanvragen voor de 6 voor 7. Want de vinylweek die begint echt op maandag. Maar nu kun je al wel de stemmen via oost.nl/vinylweek. En meestemmen voor de top 100 kun je een heel bijzondere prijs mee winnen.
2: Oh.
0: Jouw eigen favoriete muziek op een LP.
2: Oh?
0: Ja.
2: Dus ook moderne muziek, alles door elkaar.
0: Speciaal voor jou gemaakt.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Dat wil je.
0: Nou, zeker.
2: Nou, kom maar door. Je mag ze nog aanvragen, hoor. Die prachtige plaatjes voor de vinylweek. Of prachtige plaatjes voor de 6 voor 7.
0: Ja, en die gaan dan weer vandaag over het afscheid dat wordt genomen van voetballer Ricky van Wolfswinkel. Die zet een punt achter zijn carrière.
2: Dat doet hij zeker. En daarom hebben we een aantal dingen op een rijtje gezet. We gaan eens even luisteren naar dat hele verhaal van Ricky zelf.
0: Ja, want het is al jarenlang het gezicht van FC Twente. Een van de meest populaire spelers ook. Het was dit seizoen de vraag of hij nog een jaar doorgaat. En vandaag kwam dan het hoge woord eruit via een speciale boodschap aan de fans.
3: Deze sport heeft mij gevormd tot wie ik vandaag ben. Niet alleen als speler, maar als mens. Maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Een nieuwe uitdaging. Buiten het veld. Ik neem geen afscheid van de sport. Alleen van mijn carrière als prof. Dank je wel voor alles.
2: Tja.
0: Hij is verder wel gezond.
2: Mm-hmm.
0: Heel goed.
2: Stemmig, hè? Van Wolfswinkel, we gaan even naar de positieve noot. Hij stopt dan wel bij Twente op 37-jarige leeftijd. Maar hij heeft natuurlijk een prachtige carrière achter de rug. En ik heb even wat dingetjes op een rijtje gezet. Daar gaan we. 186 wedstrijden, waarvan 62 doelpunten voor Twente. Winnaar van de KVB-beker. 2 interlands voor Oranje. Bij heel veel mooie clubs gespeeld. Natuurlijk in Enschede, maar ook Sporting Portugal, Real Betis en FC Basel.
0: Maar naast voetballen staat hij ook bekend als echte sfeermaker. Vrolijke sfeermaker bij een
2: persconferentie. Dat hoorde je net al in dat filmpje.
0: Ja, dat was een wat somberde dag, geloof ik. Maar bij een persconferentie voor kinderen, samen met FC Twente speelster Lin Groenewegen, was het ook tijd voor een grapje.
4: Wie is jouw idool?
5: Nou, Lin, heb je die?
4: Nou ja, mijn idool is eigenlijk Ricky van Wolfswinkel.
6: Yes!
5: Die zag jij aankomen.
6: Ja, kostte me 10 euro dit.
2: Ja, en als je dan bij Twente speelt, dan wil je als speler echt niet te laat komen. Doe je dat wel, dan moet je een draai geven aan het rad van Ricky. En daarop staan allerlei straffen die die spelers dan moeten doen als ze er dus niet op tijd zijn. Ricky die vindt het zelf gewoon hartstikke leuk en grappig.
7: Jij zei Brunet is vaak te sjaar. Hij is vaak te laat.
8: Nee, joh, kijk, voor mij vindt hij het ook leuk om te draaien. Kijk, ik moet ook niet doen of dat hele zware straffen zijn. Het is ludiek. Het gaat erom hoe je als groep mee omgaat. En dat doen wij op onze manier. Dat is een leuke manier. En daarom hebben we ook onder andere een goede sfeer. En dat willen wij gewoon zo houden.
2: Ja, ik vind het wel mooi, hoor, dit.
0: Ik vind het wel een briljant idee, eigenlijk.
2: Het rad van Ricky. Oh, jij ziet veel mogelijkheden.
0: Hier, ergens...
2: Okay, en door.
0: Ergens in het pand hebben we nog zo'n rad staan.
2: Ja.
0: Okay.
2: En door.
0: Een van de straffen is Egghead. Voormalig FC Twente-speler Michel Flap vertelt dat dat geen pretje is.
9: Egghead of zo, misschien wel, die kan wel vervelend zijn.
7: Krijg een ei op je hoofd.
9: Ja, een paar eieren op je hoofd, een zakje meel, en dan moet je als een kippie zo rondlopen.
2: Jij zag mogelijkheden, toch?
0: Dat is een briljant idee.
2: Ja, dit is helemaal top. Nou ja, goed. We gaan het goed afsluiten samen met Ricky van Wolfswinkel. Zijn laatste weken bij Twente. En er staat daar nog heel veel op het spel. Twente is namelijk nog in de race voor het Europees voetbal.
0: Ik ga even in het gesprek met onze PNO-afdeling van of dit allemaal
2: mag. Of dit mag, ja.
0: Maar als het mag.
2: Oké. Okay. Oh, we hadden hier nooit aan moeten beginnen.
0: Welke muziek kun jij erbij bedenken voor de 6 voor 7?

0: Dit was misschien ook wel een plaatje dat past bij het afscheid van Ricky van Wolfsen.
1: Zeker.
0: Back on the Chain Gang. Afgelopen met het luxe leventje. Gewoon weer aan de lopende band.
1: Oh,
0: nee, ik denk het niet.
1: Komt wel goed hoor met die jongen.
0: Ik denk dat het hem vooral dit wordt.
1: Dikke kans.
0: Ja, maar goed. Terecht. Mooie carrière gehad.
1: Zeker.
0: Genoeg verdiend. Dus doe er wat leuks mee, zou ik zeggen. De 6 voor 7 over het afscheid van de voetballer. Welke muziek past daarbij? Bluff bijvoorbeeld met Dansen aan Zee.

0: feesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
1: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Zat je KVK nog even te checken?
7: Ja, en het klopt.
6: Ah, fijn.
7: Ja, dat is altijd fijn om even te weten.
6: Gelukkig,
7: dan,
6: zeg.
7: Je denkt er nooit aan. Ach, en dan zegt iemand, moet je meteen even kijken. Ik heb ook even gekeken naar de nummers die passen bij het weer van vandaag. Want in Zenderen is het op dit moment 10 graden. In Dalfsen 10 en in Blauwehand 9,5. Heb je KVK ook op de rij?
6: Ik ben bijna op orde.
7: Oké, Nou nu dan de bulletin Wiekessenal.
6: Goedemiddag. Tennet begint binnenkort met een grote uitbreiding van het hoogspanningsnet in het oosten van Twente. In de komende 12 jaar komen er 2 nieuwe hoogspanningsstations en worden bestaande stations aangepast in Enschede en Oldenzaal. Ook worden nieuwe ondergrondse kabels aangelegd en worden bestaande elektriciteitslijnen verzwaard. Die plannen moeten zorgen voor meer ruimte op het stroomnet, want dat is nu hartstikke vol. Bewoners in de buurt van die hoogspanningsstations worden meegenomen in de keuze voor de nieuwe locaties. Er rijden al de hele middag geen treinen tussen Amersfoort en Deventer. Komt door een kapotte bovenleiding. Als het goed is worden de problemen vanaf dit moment een beetje opgelost. Maar hou daar nog rekening mee als je richting het westen gaat. Je kunt je telefoonabonnement vanaf nu makkelijker opzeggen. De toezichthouder is ingegrepen na heel veel klachten over ingewikkelde opzegprocedures en lange wachttijden. 9 aanbieders hebben dat opzeggen nu versimpeld. Je kunt je abonnement online stopzetten en wordt dan ook niet meer heel lang gebeld met kortingen en aanbiedingen en kom eens even terug. De toezichthouder blijft wel controleren of die aanbieders zich aan de afspraken houden. En alvast even een knipoog richting de vinylweek, want de Rolling Stones komen met een nieuw album en hebben in New York daar een lijstje met vragen over beantwoord aan journalisten. Deze NOS-correspondent was erbij en hoorde de Stones vertellen dat er ook heel veel andere artiesten te horen zijn op die nieuwe plaat.
8: Bijvoorbeeld Robert Smith van The Cure, die staat daarop. Daar had Jagger nog een leuke anekdote over. Hoe hij hem in jurk en onder de lippenstift voor het eerst ontmoette. Maar ook ex-Beatle Paul McCartney, die staat er ook op. Stond nog op zijn bucketlist. En de 2021 overleden drummer Charlie Watts, die is ook te horen op de plaat. Die heeft kort voor zijn dood nog drumwerk opgenomen, ja, die op de plaat is gebruikt.
6: Ja, het album is het 25e album van de Stones. Komt uit over precies 2 maanden op 10 juli. Zet het even in de agenda.
7: Ja, helemaal goed.
6: En zet het op je stemlijstje.
7: En vanavond in die video, hè?
6: Ook nog. Ja, dus er is genoeg reuring rond de Stones. Ja,
7: we hebben straks een stemmer voor de lijst. Ja. Die ook veel Rolling Stones heeft aangebracht.
6: Leuk. Heel goed, heel goed. Meer nieuws. Dat vind je op oost.nl. Ook het stemmen trouwens. Of in onze app.
7: Nog meer getallen. Want we gaan het hebben over de files op de wegen in en rond de provincie. Er staan nogal wat. Laten we beginnen met die op de A1 bij de Duitse grens. Is nu 3 kilometer lang, 5 minuten is de vertraging. Maar een langere file op de A28 tussen het Harde en Zwolle centrum. Daar is 1 rijstrook dicht. 13 kilometer staat daarvoor. En 23 minuten op dit moment de vertraging al daar. De A35 van Enschede richting Wierde kom je eerst bij Delden in 4 kilometer. 5 minuten vertraging. En verderop bij Wierde 3 kilometer en 5 minuten. En kom je van de andere kant, vanaf Nijverdal, dan sta je ook in 3 kilometer file voor diezelfde verkeerslichten. 8 minuten is de vertraging op die plek. Het weer er nog eventjes achteraan. Vandaag was het grijs en regenachtig. Vooral in Twente is het druilerig weer. In de kop is het op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 13, maar de regen maakt het een stukje killer. Morgen is het droog met zon en stapelwolken. Wordt het maximaal 15 graden met een koude wind. Vrijdag draait de wind dan en wordt het warmer. Rond de 18 graden, wisselend bewolkt en droog. En tijdens het weekend warmt het weer op. De zon is geregeld te zien. Wel neemt zondag de kans op buien. Toe.
9: Jan Willem Kobus en wie?

0: Ochtendshow.
1: Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
2: Bijna 8:08, ik zeg goedemorgen.
3: Morgen, Bert.
1: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
3: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
4: Ja, maandag maatse bui.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
5: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
2: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
5: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
2: Ik wens jullie veel plezier.
5: Ja, dankjewel.
1: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: ook wel een beetje het verhaal van mij en mijn hond.
1: Oh.
0: Dus dan kom maar hier en dan ontmoet elkaar wel overwegen.
1: Ai, ai, ai.
0: Ach. Luisteren, dat is een ding.
1: Ja, zullen wij dan even gaan luisteren naar wat er nu komt? Ieder jaar namelijk vaste prik, het Sander Bosker-toernooi. Waarbij bewoners van de Twentse zorgcentra het op het voetbalveld opnemen tegen niet de minste, de spelers van FC Twente. Dit keer werd er wel trouwens even binnengespeeld vanwege het slechte weer.
0: Ja, en onze verslaggever Jeroen Kuiper houdt ook niet van regen, kon dus lekker daar naar binnen, trok de kiksen aan en hoorde dat het ook op het veld ging over het vertrek van Twente-spits Ricky van Wolfswinkel.
2: We staan hier bij het Sander Bosker-toernooi en we staan eigenlijk midden in het veld. En jij bent een van de speelsters. Hoe heet je?
3: Ik ben Daphne.
2: Hoe leuk is het om met de spelers van FC Twente te spelen?
3: Leuk!
2: Ja, we moesten net wel even wegduiken, hè? Want er komt ineens een bal aan.
3: Ja, dat klopt!
2: Dan lopen we hier even verder het veld in, eens even kijken.
3: Dan gaan we goed hoor. Ik heb wel echt een dicht gestootje hoor, maar verder gaat allemaal goed. En we zijn goed geagresseerd om te spelen, we mogen met ons voetballen. Ja, geweldig.
2: Jij zit bij Ricky van Wolfswinkel in het team, hè? Die gaat stoppen.
3: Ik vind het zo erg. We zijn best wel een goede speler tussen haar, dus dat hebben we allemaal goed, hoor.
2: Ja? En ben jij zijn opvolger?
3: Komt wel goed.
2: Oh, kijk, daar komt de bal aan. Gauw er naartoe, gauw er naartoe. Loop bij het veld in Robin Prupper, ja. Wat een leuk toernooi, hè, dit.
4: Ja, stop. Dat is echt leuk. Veel enthousiaste reacties en er gebeurt van alles, dus dat is hartstikke leuk.
2: 2-1 voor.
4: Ja.
2: Wie is nou talent hier in jullie team?
4: Ons keepertje is geweldig. We zijn echt een topper. Ja. Maar we hebben eigenlijk alleen maar toppers in onze elftal. Ja, kom maar. Hoppa, daar ga je goed zo. Kijk, hier heeft hij weer. Ja. Heeft hij weer klem. Het is enorm. Het is mooi om te zien. Het is mooi om te zien. Ik denk dat de Twente scouting zijn ogen open moet houden vandaag.
2: Nou, is vandaag ook bekend geworden dat Ricky van Wolfswinkel gaat stoppen. Hoe jammer is dat, vind je? Je kop al ondertussen.
4: Ontzettend jammer, uiteraard. Mede dankzij hem is Twente zo stabiel en staan we waar we staan door hem. En zijn persoonlijkheid denk ik dat we ontzettend gaan missen bij Twente.
2: Ja, 2-2, wat een fantastisch doelpunt.
5: Dat was het, of niet? Hè? Zeker. Echt een Ricky van Wolfswinkel doelpunt.
2: Ja, dus jij bent zijn opvolger?
5: Zeker, zeker. Over een paar jaar zeker.
2: Nou, je hoort het, Ricky. Je opvolging in goede handen.
6: Ik hoor het alweer. Ik heb alweer heel veel goede dingen gezien van hem. Dus ik denk zeker dat hij gewoon... Hij past zo in mijn schoenen. Dus ik heb een mooie plek voor hem gemaakt nu. Moet jij je klaarstomen voor volgend jaar, hè? Ja, dus we kunnen goed. Jou heel goed gebruiken, denk ik.
5: Zeker, ja.
2: Wat een feest om dit te doen, hè?
6: Ja, geweldig. Ook ja. Ik bedoel, het is nu mijn 5e jaar alweer. En echt superleuk, man. Ik bedoel, als ik een gaatje heb, kom ik volgend jaar gewoon weer erbij.
2: Ja, want het nieuws van vandaag dat je gaat stoppen. Moeilijk was dat besluit?
6: Nou ja, als je 5 jaar van je... Of het is 5 jaar bij Twente, maar uiteindelijk 25 jaar van je leven in de voetbal hebt gestopt. Dan is dat zeker een beslissing waar je wel lang over nadenkt natuurlijk. Maar ik weet dat ik iets achter me ga laten. En dat ga ik missen. Ook dit ga ik missen. Ja, ja. Maar ik weet, er komen ook heel veel leuke nieuwe dingen op mijn pad. En daar kijk ik ook naar uit.
2: Ja. En jij, wanneer word je gebeld, denk je, door de trainer dat je moet komen?
5: Ik hoop volgend seizoen al. Aangezien Rieke gaat stoppen, ze zoeken een nieuwe spits. Dus ja, ze kunnen me altijd bellen.
7: Tot 7 uur, Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

0: Chaka Khan en I'm Every Woman hoor je op de radio's.
1: Oh, leuk.
0: Is ook hartstikke leuk, maar...
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Altijd leuk, een dierengeluidje tussendoor. Maar het gaat over het afscheid van een voetballer.
1: Ricky van Wolfswinkel. Na 18 jaar profvoetbal zit het erop. We kennen hem natuurlijk vooral als spits bij FC Twente. Je mag meedenken hoor, over liedjes rond het einde... wat betreft de profcarrière van Ricky.
0: En het schijnt ook een grote grappenmaker te zijn. Welke nummer staat er nu op de lijst? Deze.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
3: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De politie doet onderzoek naar een explosie in een huis aan de Gagelstraat in Almelo. Daarbij raakte gistermiddag iemand gewond. De politie is hard op zoek naar getuigen. En dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Meer meldingen, en die meldingen zijn ook ernstiger. Het speelt ook bij dierenopvang Flappes in Zwolle. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl of in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 5:02, wat langere files op ongebruikelijke plekken. Laten we eerst die gebruikelijke doen. Bij de Duitse grens staat ook vandaag weer 4 km en 5 minuten. Ongebruikelijker is het op de A28 tussen het Harde en Zwolle centrum. De weg is daar in slechte toestand, dat is al langer zo. Maar de linkerrijstrook is daarom nu ook weer dicht gedaan. 16 kilometer is de file lang en ruim een half uur is de vertraging. Dan de A32, Heerenveen richting Meppel. Tussen Steenwijk Zuid en Meppel Noord, 3 km en 6 minuten. Dan kijken we naar de A35, Enschede richting Almelo. Tussen Enschede West en knooppunt Buren, 8 kilometer en 11 minuten de vertraging. En verderop bij Wieren, 3 kilometer en 7 minuten. De andere kant op, tussen Almelo Zuid en Delden, 8 kilometer en 13 minuten de vertraging. Kijken we nog even naar de A50. Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Hattem. 4 kilometer en 5 minuten. En verderop de overgang naar de N50 tussen Heerde en Kampen-Zuid. 5 kilometer en 5 minuten. En ook tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek staat een file van 3 kilometer en 6 minuten vertraging. Dat zijn de files op dit moment volgens de ANWB.
16: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
17: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
16: Beeldentuin Mariënheem. Ook op Hemelvaartsdag geopend.
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Radio Oost. Jan Willem.

0: Dance Hall Days Wang Chung.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, licht bewolkt dagje. Maar langzaam maar zeker gaan de temperaturen weer iets omhoog straks.
2: Oh, lekker hoor. We nemen je mee in de avond in. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de bus in bepaalde steden in Twente. De buskaart is behoorlijk duur, maar die wordt de komende tijd een stukje goedkoper om je uit de auto in de bus te krijgen.
0: Daar gaan we het onder meer over hebben. En we blikken natuurlijk even terug op dat mooie feestje van gisteren.
2: Leuk.
0: De hele provincie had natuurlijk bevrijdingsdag, maar in Zwolle werd dat heel stevig. Even gevierd met het grootste bevrijdingsfestival. Daar waren we de hele dag bij en we kijken hoe het er nu voor staat.
2: We gaan vooruitkijken naar volgende week, de vinylweek. Och, wat is dat toch ook een fijne week om naar uit te kijken. En dat doen we samen met jou. Je kunt vast je stemlijstje indienen. En straks bellen we een van de stemmers.
0: En de 6 voor 7 gaat over het afscheid van Ricky van Wolfswinkel. Ja. De speler van FC Twente zet een punt achter zijn carrière.
2: Kom maar door met je liedjes over voetballen, stoppen of Ricky Martin kwam al voorbij, zag ik. Ricky van Wolfswinkel.
0: Ricky. Weet je waar ik ook binnenkwam? Ik vind hem echt briljant. Ik moet even kijken van wie die ook alweer was. Heb ik daar even tijd voor om
2: te zoeken?
0: Ja, dat zoek ik er even op. Even kijken. Dat was een bijdrage van... Nou, ik kan er even niet bij, sorry. Of ik nu wel kan zien. Ja, cliffhanger. Nee, het is niet gelukt. Sorry.
2: No.
0: Ik zoek er even op, want ik vond hem heel leuk. Maar dan ga ik hem ook niet vertellen nu. We laten even de verrassing nog komen. We gaan het even hebben over het nieuws van vandaag. Jeroen Diepemaat, burgemeester van Lossen, noemt het dodelijk ongeluk gisteren op de A1 richting de Duitse grens tragisch. Dat zei hij vanochtend op Radio Oost.
3: Ja, het is heel tragisch uiteraard wat er is gebeurd. En ik moet er ook meteen bij zeggen, we weten niet precies wat er is gebeurd. We weten ook niet wat de aanleiding is. Dus ik zou ook niet helemaal een kausaal verband willen trekken. Aan de andere kant, je kunt wel stellen dat als deze controle en dus deze file er niet was geweest... Ja, dan is de kans een stuk kleiner dat dit soort ongelukken gebeuren.
0: Sinds het invoeren van de controles zijn...

0: telling. Ze willen heel graag weten hoeveel dak- en thuislozen er zijn. In totaal doen in ons land bijna 100 gemeenten daaraan mee. Het is de vierde en laatste telronde, zodat ze straks weten en een beter beeld hebben van hoeveel mensen er wonen en wat de situatie is. Die resultaten worden eind dit jaar verwacht en moeten helpen om beter beleid te maken.
1: Tennet start met een grote uitbreiding van het hoogspanningsnet in Oost-Twente. In de komende 12 jaar komen er 2 nieuwe hoogspanningsstations en worden bestaande stations in onder meer Enschede en Oldenzaal aangepast. Plannen moeten zorgen voor meer ruimte op het stroomnet dat nu te vol is. Bewoners en andere betrokkenen worden meegenomen in de keuzes voor de locaties.
0: Dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook ernstiger. Het speelt ook hier in Overijssel, bijvoorbeeld bij dierenopvang Flappes in Zwolle. Daar zitten nu al 500 dieren en ook veel verwaarloosden, ziet deze medewerker.
2: Bijvoorbeeld een kat binnengekregen, die is schijnbaar op maandag bevallen van 1 kitten. Mensen zijn pas 2 dagen later ermee naar de dierenarts gegaan. Toen bleek de kat niet te kunnen plassen. Toen hebben die mensen afstand gedaan van de kat. Dus en die hebben wij ook opgenomen. Eerst geholpen met nog weer plassen en doen. En nu kan ze het gelukkig weer zelf. Kan ze de kittens ook zelf groot brengen. Maar ja, dat zijn wel zorgen dingen van.
0: Ja, veel mensen namen een huisdier in coronatijd. Een beetje zo gezellig in die saaie periode. Maar die hebben er nu geen tijd en bijvoorbeeld ook geen geld meer voor.
1: Ja, heel vervelend natuurlijk. Oh, ja. Ja, dat is echt sneu voor die dieren. Ja, dit past ook wel een beetje bij het afscheid van Ricky van Wolfswinkel. Want het is een moment dat hij afscheid neemt. Een punt zet achter zijn voetbalcarrière. De spits van FC Twente maakte dit seizoen nog af en stopte daarna mee. Dat maakt FC Twente bekend met een lekker aangezet filmpje. Nou, daar komt hij hoor. Let op.
3: Van Wolfswinkel, 2-0 voor de FC.
4: Hij schiet hem er feilloos in, Ricky van Wolfswinkel.
5: Na 18 jaar op het hoogste niveau komt er een moment waarop je voelt, het is goed zo. Wat begon als een droom, groeide uit tot een leven. Een leven vol discipline, opofferingen, hoogtepunten, maar ook tegenslagen die me sterker hebben gemaakt. Ik heb alles gegeven. Elke training, elke wedstrijd, elk moment. Altijd met een lach.
0: Ja. Altijd met een lach, dat hoor je er wel aan af, hè?
1: Ja, het is de grappenmaker van de club.
0: Ja, dat is hij zeker.
1: Ik hoop echt dat hij dit ook bedoelt een beetje als
0: knipoog. Ja, ik hoop het van harte. Ja.
1: Goed, Ricky van Wolfswinkel stopt er dus mee. En je kunt er meer over lezen op rtvoost.nl en in de app. En onze 6 voor 7 gaat erover. Bedenk er maar wat snedigs bij.

0: Sam J en Dark Before the Dawn, hoor je op Radio Oost. We gaan met z'n allen de bus in.
1: Ah, gezellig hoor, want een kaartje voor de bus in Enschede, Hengelo en Almelo is vanaf zaterdag een heel stuk goedkoper. Je betaalt €2,50 voor een kaartje als onderdeel van een kortingsactie. Arriva en de gemeente willen daarmee jou een beetje verleiden om voor korte ritjes de bus te pakken en je auto te laten staan.
0: We praten erover met Merle Oudenijhuis van Arriva. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, zelf al een kaartje gekocht?
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja, of vrij
2: nee,
0: reizen.
2: Dat kan op de dag zelf. Ja, precies. Op de dag zelf kan je dat doen bij de buschauffeur. Heel gemakkelijk met een betaalpas.
1: Oh ja, het is dus niet inchecken met je OV-kaart?
2: Nee, ja, dat kan je wel doen. Maar om met deze korting gebruik te maken kan je... Ik hoor mezelf dubbel, sorry.
0: Oh, dat is een beetje lachtig inderdaad. Kijken of ik daar wat mee doen. Maar...
2: Nee, maar dat kan gewoon met de betaalpas, dus heel gemakkelijk.
1: Nou, dat is alvast heel makkelijk en dus ook een stukje goedkoper dan normaal. En dat doen jullie dus om mensen een beetje uit de auto te krijgen?
2: Ja, dat klopt. We hebben een samenwerking met 3 gemeentes. En we zetten ons samen in voor duurzame mobiliteit. Dat betekent dus dat we een heel mooi en duurzaam alternatief bieden om korte ritten door de stad te reizen. Dus stel je wil gaan shoppen in de stad, dan ga je 's morgens met de bus naar het centrum. En vervolgens kan je lekker blijven zitten op het terrasje of ga je nog wat lekkers eten. En daarna kan je met hetzelfde ticket gewoon weer naar huis reizen.
1: Ja, nou zou ik denken, Arriva wil juist meer mensen in de bus.
2: Dat klopt.
1: Ja.
2: Dat klopt. En daar doen we ook elke dag onze best voor om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken.
1: Ja, toch is het maar een tijdelijke actie.
2: Het is een actie die tot en met 28 juni geldt. En wie weet wat er in de toekomst nog mogelijk is.
0: Ja, want is het ook een beetje bedoeld om mensen weer even te laten proeven hoe het ook alweer zit met dat openbaar vervoer?
2: Ja, dat natuurlijk ook. Want een heleboel mensen maken door de week ook gebruik van het OV. In Twente is dat bijvoorbeeld scholieren en studenten en mensen die naar het werk gaan. Maar ook in het weekend en voor mensen die normaal gesproken met de auto reizen, is dat een mogelijkheid om zo kennis te maken met de bus.
1: Nog even concreet, zaterdag gaat het dus van start tot en met het einde van de maand juni. Geldt het dan altijd voor iedereen wie maar wil?
2: Dat klopt. Maar ook bijvoorbeeld op Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag kan je er gebruik van maken. En iedereen die mee wil reizen, die kan met ons mee.
0: Nou, helemaal goed. Bedankt voor de toelichting, Merle Oudenijhuis van Arriva. Meer over die kortingsactie op de buskaart in Enschede, Hengelo en Almelo lees je op de site oost.nl en in de app.

0: het weekend in.
1: Het aankomt mannes.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José en terug van weg geweest. Benjamin.
3: Ja, goedemiddag.
1: Twee, en ik gooi...
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij

0: het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werk in de natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
0: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Het is 1 minuut voor 5:30 en we kijken eens eventjes rond in de provincie. Hoe zit met de thermometers in Zoeken? Eens even zoeken, maar het is daar 10 graden op dit moment. In Dalfserveld, daar is het 12 graden. En Blokzijl is ietsje warmer zelfs, daar is het 14 graden. Het nieuws in Overijssel en de wereld om ons heen krijg je van Wieke Essendorf.
7: Goedemiddag. De politie doet onderzoek naar een explosie in Almelo. Gistermiddag ging er een explosief af bij een huis aan de Gagelstraat. Raakte ook iemand gewond. Diegene moest even voor controle naar het ziekenhuis. Die explosie is volgens de politie waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Door de knal werd een deur eruit geblazen en meerdere ramen knapten kapot. De politie in Almelo is hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Mogelijk zijn ook onderwijsinstellingen in Overijssel getroffen door een grote hack van onderwijssoftware Canvas. Een hackersgroep zegt dat ze gegevens hebben buitgemaakt van duizenden organisaties wereldwijd. En onze collega Justine Mengerink die weet hoe dat in onze provincie zit.
8: Hogeschool Windesheim, Deltion College en de Universiteit Twente staan alle drie op de lijst van de hackersgroep. Voor Deltion en de Universiteit Twente is momenteel nog onduidelijk of er nou daadwerkelijk gegevens van studenten en medewerkers zijn gestolen. Maar beide instellingen laten wel weten dat ze betrokkenen blijven informeren over de laatste ontwikkelingen. Inmiddels hebben ze ook al bijvoorbeeld extra beveiligingsmaatregelen genomen. Maar waarom Windesheim nou op de lijst staat, dat is niet helemaal duidelijk. Want volgens een woordvoerder maakt de hogeschool helemaal geen gebruik van Canvas. Dus het is dan ook maar de vraag hoe en waarom de naam op die lijst is terechtgekomen.
7: Ja, de hackersgroep is onder meer bekend van de grootschalige aanval op Odido, waarbij onlangs de gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werd gestolen. Een Nederlander is in Duitsland opgepakt bij een grenscontrole op de A1, vlak over de grens bij De Lutte. De politie vond bij die controle een illegaal alarmpistool en ook drugs. De man zat achter het stuur van een bestelbus en bleek ook drugs te hebben gebruikt. Die man is direct opgepakt door de Duitse politie. En bierbrouwer Grols uit Enschede verliest een belangrijke klant. Voetbalclub De Graafschap stapt over naar Heineken. Vanaf volgend jaar zomer dan gaat dat gebeuren. En daar zijn deze Achterhoekers niet blij mee.
9: Ja, dat is meer slechter wat me kan.
10: Wat is het dan?
9: Ja, afwaswater.
11: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch?
9: Ik denk dat de omzet ook flink gaat dalen, hoor.
12: Nou, ik vind alle twee niet lekker.
13: O jee, en dat in de Achterhoek?
14: Ja, als een ras Achterhoek, doe dan wel liever Goolsje.
7: Ja, de bestuurders van de club erkennen dat het een gevoelige overstap is. Maar ze zeggen dat Heineken zo'n goed aanbod deed dat ze dat niet konden weigeren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
6: Ja, het is daar natuurlijk dicht in de buurt ontstaan in Groenlo.
7: Zo is het
6: natuurlijk,
7: ook wel weer.
6: Dat
7: ja.
6: Ze dat dan,
7: ja, extra pijnlijk.
6: Ja, zo is het.
7: Ai, ai, ai.
6: Goed, even kijken naar de files. De langere files die noemen we van meer dan 6 minuten vertraging. En dat staat onder meer op de A28 tussen het Harde en Zwolle Centrum. Het wegdek is daar in slechte toestand. Linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een 3 kwartier bijna. 15 kilometer file staat er op dit moment. Dan een langere file op de A35 tussen Enschede en Delden. 8 kilometer en 10 minuten. En dan verderop voor Wierde ook nog eens 4 kilometer en 8 minuten vertraging. De andere kant op ook een langere file tussen Almelo West en Delden, 10 kilometer en 18 minuten is de vertraging op die plek. De A50 tussen Heerde en Kampen-Zuid, ook N50 is dat. Daar staat 9 kilometer en 8 minuten de vertraging. Vanaf Nijverdal richting Wieren, ook daar een wat langere file, 4 kilometer en 8 minuten. En er is nog een file bijgekomen op de N347, reizen richting Goor. Tussen de aansluiting met de A1 en de aansluiting met de N346. 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tenslotte een iets kortere file, maar omdat die er nooit staat, de N764, goedemorgen. N764, Kampen richting Zwolle. Tussen de aansluiting van de A50 met Hattem en IJsselmuiden staat 3 kilometer. En je bent daar 7 minuten langer onderweg. Het was ook even filevorming voor het weer, maar dat komt er nu aan. Margot Ribberink, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Jan-Willem.
6: Ja, file in de lucht ook een beetje met grijzigheid.
10: Zo, en niet alleen grijzigheid, maar in Twente een groot deel van de dag ook regen en motregen. Het begon eigenlijk afgelopen nacht al. Tot nu toe is er bijvoorbeeld in Enschede West 9,7 millimeter gevallen. Haaksbergen 7,6 millimeter. Maar als ik aan de andere kant van de provincie kijk, dan zijn de regenmeters daar overwegend leeg. Maar het was wel grijs. Ik heb nergens de zon echt zien doorbreken. En de temperaturen waren natuurlijk ook een beetje minimaal, zeker in Twente met al dat nattigheid. 10,5 graden als maximum in Enschede. En verder naar de kop was het 14 graden, omdat het daar droog was.
6: En hoe gaat dat de komende dagen verlopen?
10: Nou, het gaat de betere kant uit, want vanavond en vannacht klaart het vanuit het westen geleidelijk aan op. En het is natuurlijk ook droog. Omdat er natuurlijk behoorlijk wat is gevallen, met name in Twente, denk ik dat er aan het einde van de nacht boven weilanden een beetje grondmist kan ontstaan bij 5 graden. Dat is morgen zo weer opgelost. En dan hebben we morgen een eerste droge dag met een mooie afwisseling van wolkenvelden en zon. Een frisse wind nog wel uit noord tot noordoost, zwak en in de middag matig. En het wordt 15 graden. Maar vrijdag, dan gaat de temperatuur omhoog. Met een oostelijke wind wordt het al 18 graden. En in het weekend zien we temperaturen van 20 of 21 graden. Zaterdag, dat is een droge dag met lekker wat zonneschijn. Zondag loopt de luchtvochtigheid op. Is er 's middags meer bewolking. En dan moeten we ook die regen- of onweersbui weer in de gaten houden.
6: Oké, we houden alles in de gaten. Nou, dat gaan we jou eigenlijk voor ingehuurd. Dank je wel, Margot.
10: Jan-Willem Kobus.

0: De Radio Oost Vinylweek.
1: Volgende week is het Vinylweek op Radio Oost. We gaan terug in de tijd naar het kraken van de naald op de plaat. Welke vinylplaten heb jij vroeger helemaal grijs gedraaid? Stem die platen nu alvast de Radio Oost Vinyl Top 100 in. En maak kans op een unieke LP met jouw favoriete nummers. Ga naar oost.nl/vinyl en stem. Vrijdag 15 mei hoor je de Vinyl Top 100 op Radio Oost.
0: De Radio Oost Vinylweek.

0: I Can't Help Falling in Love with You van UB40. Oh, we gaan het hebben over wat heel anders. Want ja, ben jij al een beetje bijgekomen van gisteren? Is de centrale vraag vandaag.
1: Ja, het Bevrijdingsfestival in Overijssel gisteren natuurlijk weer in Zwolle. Het was koud, maar geslaagd. 100.000 bezoekers, geen lange rijen voor een drankje en gratis plassen. Vooral dus positief nieuws te melden op de dag daarna.
0: Ja, en op die dag daarna moet er nog wel heel wat gebeuren. En de handjes moesten uit de mouwen.
2: Ja, we zijn de boel aan het opruimen hier zo.
3: Ja, op welke manier?
2: Ja. Ja, op een goede manier. Nee, maar met veel volk maken we dat klaar vandaag. Ja.
3: Festivaldirecteur Annemien Brugging, the day after. Wat is dit voor dag?
4: Ja, dit is een hele bijzondere dag, want we kijken altijd met z'n allen terug. Dus we zien hier alle vrijwilligers weer aan het werk. En de meesten spreek je niet op 5 mei, die hebben het daar veel te druk voor. Dus vandaag is een dag van heel hard werken, want alles moet weer afgebouwd worden. Maar ook van verhalen ophalen. Dus hoe hebben we het allemaal ervaren?
3: Mannen, waar gaat deze tas hier naartoe?
5: De tosti gaan we terug naar Deventer.
3: De tosti gaat terug naar Deventer?
5: Ja, zeker.
3: Veel tosti's verkocht?
5: Geen idee.
4: Het was een koud festival. Hè. Het begint bij Bevrijdingsfestival vaak over het weer. Het was wat kouder, geen zon. Maar dat mocht de pret eigenlijk niet drukken. Want het liep al heel snel vol. Dus druk en weinig calamiteit en een hele goede sfeer. Er waren hier op het Hoofdveld ook een paar shows, nou, waar het echt losging. En net als hoogtepunt denk ik onder andere Typhoon en Styx in hun eigen hometown.
3: Wat gebeurt hier op dit moment?
6: We gaan de vlag weer, of de masten weer meenemen. Voordat, het is wel eens gebeurd als ze omvergereden zijn. Dus daar moeten we voor zijn.
3: Het vlagvertoon is voorbij, het feest is over.
6: Ja, alles is voorbij.
3: En ook de vlaggen.
6: Ja.
3: Zijn weer opgevouwen, opgeborgen.
6: Ja, dan weer voor volgend jaar.
4: Betalen zonder munten ging heel erg goed. Weinig rijvorming. Het liep goed door. Het is een positief ontvangen door het publiek. Ja, en een gratis toiletten kregen we alleen maar heel veel complimenten van. We hadden er een doneeractie naast gezet. Gratis entry, gratis toiletten. Het hele feestje is niet gratis natuurlijk. Dus kun je wat missen, doneer. En dat is ook veelvuldig gedaan. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Waar ben je mee bezig?
7: De cocktailbar aan het afbreken. Dus,
3: Zelf nog de vrijheid gevierd?
7: Nee. Ik ben gisteren mooi thuis in Zwolle.
3: Oké. Okay. Dat is ook een extreem vrij gevoel natuurlijk.
7: Ja.
3: Is er genoeg gedronken?
4: Er is genoeg gedronken, ja. Het zonnetje had het wel beter gedaan. Maar we moeten de balans nog opmaken. Maar we zijn sowieso heel tevreden.
3: Het is de day after, maar ik zie nog steeds een stralende festivaldirecteur.
4: Ik doe mijn best. De anderen ook trouwens.
3: Wel kleine oogjes.
4: Wel kleine oogjes, ja. Weinig slaap onder lange tijd.
8: Wij moeten zijn, dat is de directie.
9: Heeft u zelf de vrijheid gevierd gisteren?
10: Wij hebben natuurlijk de vrijheid gevierd, want die moet je ook vieren. Want dat is een groot goed, de vrijheid. En die hebben we gevierd op gepaste wijze. Okay. Dus we gaan niet helemaal uit onze fontanel op gepaste wijze.
3: Oké, okay. En goed opruimen weer hoort daar ook bij.
10: Ja, dat hoort er zeker bij. Maar het staat er netjes, het terrein is mooi achtergelaten, dus we gaan het helemaal redden vandaag.

0: Tot 7 uur, Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal op Radio Oost.
1: Ja, en je hebt ook nog even de tijd om die plaatjes door te geven. Want het zijn plaatjes over het afscheid van Ricky van Wolfswinkel.
2: Ja, hij houdt ermee op en wij zijn op zoek naar muziek.
1: Ja, welke past daarbij over het afscheid? Over zijn naam misschien wel? Over het einde van een voetbalcarrière? Nou, dat soort dingen. Geef ze door op 0645671331. Ondertussen The Waterboys en A Girl Called Johnny.

0: wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
2: Het nieuws in Overijssel. De politie onderzoekt een explosie in een huis aan de Gagelstraat in Almelo. Daarbij raakte gistermiddag iemand gewond. En FC Twente-speler Ricky van Wolfswinkel zet een punt achter zijn profvoetbalcarrière. Het was ook onderwerp van gesprek bij het Sander Bosker-toernooi van vandaag. De jaarlijkse wedstrijd tussen Twente-spelers en bewoners van de Twentse zorgcentra. Je kunt daar meer over lezen op oost.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan nog de files van dit moment. Om 6:02 staat hij onder meer bij de Duitse grens. 3 kilometer als je over de A1 rijdt, 5 minuten de vertraging. Dan nog steeds een langere file op de A28 tussen het Harde en Zwolle centrum. 15 kilometer file, 1/2 uur vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en zorgt dus voor een lange vertraging. En dan nog de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Ook daar 3 kilometer file en 6 minuten vertraging.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
2: Mid-season sale in Designer Outlet Ochterhoek. 30% extra korting op de lage outletprijzen bij ruim 100 designermerken. Restaurants, speelparadijs en gratis parkeren. Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Radio Oost.

0: Genesis and the Invisible Touch.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendam.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Het is even over zessen. We duiken de avond een beetje in en gaan het hebben over wat er allemaal nog te beleven is in onze mooie provincie. Wat je kan zien en bekijken.
2: Zeker een hoop te zien en te bekijken. Bijvoorbeeld sport vanavond. Basketballers van Landstede Hammers moeten aan de bak vanavond. En er is tijd voor cultuur. Morgen zijn we helaas heel veel in de rechtbank. Maar zijn we ook, jawel, bij de huldiging van de meiden van Apollo 8.
0: Ah, kijk, een mooi feestje waar we bij kunnen zijn. En waar we het ook nog over gaan hebben is de 6 voor 7. Die gaan vandaag over het afscheid van Ricky van Wolfswinkel. Hij stopt ermee en heeft dat wel aardig dramatisch aangekondigd op zich. Maar welke muziek past daarbij? Dat kun je nog steeds doorgeven op 0645671331. Maar eerst gaan we nog over iets heel anders hebben.
1: De Radio Oost Vinylweek.
0: Jazeker, die komt weer aan. Vanaf maandag is het feestje helemaal compleet. Maar nu hebben we al een beetje een voorproefje daarvan. Want je kunt vanaf vandaag stemmen voor de Vinyl Top 100.
2: Ja, doe dat ook. Hoe moeilijk het ook is, die keuze maken. Je mag trouwens best wel wat invullen, vond ik.
0: Ja,
2: best
0: zeker.
2: Wel wat keuze. Volgens mij 35 plaatjes mag je aanvinken. Maar dan nog, het is niet makkelijk om dat te doen. Wie het wel is gelukt, is Douwe Lohuis. Douwe, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Je bent aardig door die lijsten heen geracht en je hebt er toch 35 kunnen kiezen.
3: Ja, dat heb ik inderdaad.
2: Ja.
3: Het is daar op 35 aan, anders ga ik ook wel meer gevoel.
2: Oh, 100 kan ook.
3: Ja, waarom wel? Je hebt 2 van het 3.
2: Ja, ben jij liefhebber, Douwe, van het vinyl?
3: Ja, oh ja, op zich best wel. Eigenlijk ben ik sowieso wel liefhebber van oude muziek. Ik bedoel wel van alles wat oud is.
2: Heb jij een platenspeler in de woonkamer staan?
3: Jazeker.
2: Oh, kijk.
0: En heb je ook een beetje LP's toevallig?
3: Ja, wat hoeveel zullen er zijn? Een stuk of 40.
0: Oké, okay. Nou en dan af en toe eens eventjes die naald erop en dan die muziek luisteren. En welke zet je het vaakst op die pick-up?
3: Ja, welke zet ik het vaakst op? De meeste plaatjes wat ik heb zijn van Golden Earring, dus die luister ik regelmatig. Dire Straits zit er veel tussen.
0: Dire Straits?
3: Easy Top ook nog wel.
0: Oké, okay, even kijken. Dire Straits, daar moet ik bijvoorbeeld aan dit denken. En de mannen met baarden. Ja, dat is heel lekker, met gitaren.
3: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Hey, ik begreep wat ik had je voor de uitzending al eventjes gebeld om contact te leggen. Maar je bent ook nog op zoek naar een heel bijzonder album, hè?
3: Ja, heel bijzonder. Ik kom hem eigenlijk tweedehands, kom ik er nauwelijks tegen.
0: Dus, oké.
3: Ja.
0: En waar ben je nou op zoek?
3: Dat is Street Survivors van Lynyrd Skynyrd.
0: Street Survivors van Lynyrd Skynyrd. En waarom ben je op zoek naar die LP?
3: Ja, dat is een net iets minder bekend plaatje als een debuutalbum. Maar is toch wel, ja, is niet zo geplaced. Klinkt echt heel puur. Ja, gewoon, ja, simpelweg een heel mooi album.
0: Ja, heeft er ook een hit op gestaan die we nog kunnen kennen, of?
3: Ik denk Honky Tonk Nighttime Man. Dat is wel een mooi bekend nummertje.
0: Oh,
3: ja, bekend.
0: Okay.
3: Is wel een mooi nummertje.
0: Oké, okay, Honky Tonk. Even kijken. Nou ja, die kan ik zo gauw net niet eventjes vinden
2: nee,
0: in ons systeem.
2: Toch even een klein oproepje. Dat als je dit hoort en je hebt dat album liggen, je gebruikt het niet meer, of het ligt te verstoffen in de kast, of je geeft het gewoon graag aan Douwe, kan ik me voorstellen. Laat het dan even weten, dan koppen we jullie aan elkaar.
0: Ja, dat zou hartstikke fijn zijn. Hoe ziet die LP eruit voor mensen die denken, ja, ik heb wel LP's staan, maar geen idee of dat Street Survivors is?
3: Dat is een bandleden. We staan gewoon op de voorkant naast elkaar. En het leek net alsof we in een straat staan met vlammen eromheen.
0: Oké. Okay. In de straat met vlammen eromheen, streets.

0: daar zit ook Eric Clapton bij, Fleetwood Mac, een aantal nummers. Daar gaan we er zo nog eentje van draaien. En ook de Rolling Stones.
1: Ja,
0: groot fan?
1: Ja, groot fan. Ze zijn wel in en ander mooie plaatjes uitgebracht.
0: Zeker. En binnenkort komt er een nieuwe album uit. En vanavond of vannacht schijnt er ergens een nieuwe videoclip van ze uit te komen. Ben jij er ook iemand die daarvoor opblijft?
1: Oh nee, dat niet.
0: Nee. Ik zie hem vanzelf al voorbij komen. Niet al.
1: Ja, precies. Ja,
0: zo is het ook nog eens een keer. Helemaal goed. Hey, dankjewel dat je eventjes je woordje wilde doen en vertellen wat jouw muziek is. En ja, je hebt gevraagd om Lynyrd Skynyrd. Nou heb ik net dat nummer niet, maar die andere bekende vind ik ook wel even lekker. Sweet Home Alabama. Zullen we die doen?
1: Is helemaal goed.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel. Douwe uitgeesteren. En,
2: Radio Oost Vinylweek.
0: En je denkt nog meer. Mee ook naar een eigen LP. Alle stemmers die meedoen, die dingen mee naar een LP met jouw favoriete nummers erop. Wow. Hey, dankjewel, Douwe.
1: Jojo.
0: Jojo.

0: En we zijn benieuwd naar jouw favoriete lijstje als je nou vanavond of in het weekend even tijd hebt. Ga dan even naar oost.nl/vinylweek en daar kun je jouw top 100 inleveren. En ook volgende week spelen we de vinyl bingo. Is er ook nog een mooie pick-up te winnen? Kortom, het is een feestje volgende week in de vinylweek. En zoals elke dag, het is trouwens een beetje op Radio Oost. Zo gaan we je ook weer vertellen wat er vanavond allemaal gebeurt. Dat is bijvoorbeeld sport. De basketballers van Landstede Hemmers uit Zwolle die moeten nog even aan de bak. Het zijn de laatste twee wedstrijden van de competitie. Vanavond gaan ze op het veld tegen de Leuven Bears in België. En zaterdag nog thuis tegen de Spurs. De ploeg uit Zwolle eindigt waarschijnlijk als vierde of vijfde Nederlandse ploeg. En daarna is het tijd voor de kwartfinales van de playoffs.
1: Een bijzondere boekpresentatie vanavond. Journalist Jesper Langbroek uit Hardenberg is in de voetbalcultuur van Mexico gedoken. In aanloop naar het WK binnenkort heeft hij daar nu dus een boek over geschreven. En vanavond komt het uit. Viva Voetbal.
0: Mooi. Er is natuurlijk ook aandacht voor cultuur bij RTV Oost. Je kunt straks weer kijken naar het Cultuurcafé. Te gast is acteur, schrijver en dialectguru Laurens ten Den. Krijgt deze week de Johanna van Burenprijs. Een van de belangrijkste prijzen op het gebied van Neder-Saksische taal en cultuur.
2: Ik vind het echt de mooiste prijs die ik kan krijgen. Het is de prijs voor de streektaal cultuur. Ik vind het heel fijn omdat het voor mij voelt als een soort van oeuvreprijs. Omdat ik nooit één merk ben. Ik werk aan heel veel verschillende dingen. Theatermaker is het grootste begrip, zou ik maar zeggen. Dus ik schrijf als maker, ik regisseer als maker, ik speel als maker, ik maak gewoon dingen.
0: En even altijd de beatbox bij zich. En wij maken dat we gaan kijken vanavond naar het Cultuurcafé op TV Oost.
1: Morgen dan zijn we in de rechtbank rond het hoger beroep van een dubbele moordzaak in Zwolle. Midden in een hele drukke McDonald's schoot een man twee broers dood. Werd veroordeeld tot 30 jaar cel, maar ging in hoger beroep. En morgen horen we daar meer over.
0: Nog een rechtszaak morgen. Drie mannen en een vrouw uit Deventer staan voor de rechter voor het bezit van honderden kilo's cocaïne. Ze zouden de harddrugs vanuit een huis in de stad hebben verhandeld.
1: We duimen voor mooi weer morgen, want dan krijgt onze provincie er een paar nieuwe fietsroutes bij. Je kunt dan van Hansestad naar Hansestad trappen rond Kampen, Zwolle en Hasselt.
0: En of je trapt ook eventjes door naar Enschede, daar is vanaf morgen een bijzonder lichtkunstwerk te zien. Het is een opblaasbaar stelsel van tunnels en koepels vol met licht. Het ziet er zowel van binnen als van buiten spectaculair uit. Onze verslaggever Oene die neemt morgen een kijkje. Je hoort daar meer over in het programma van Paula.
1: En wat er nog spectaculairder uitziet is de kolkende vesten in Borne morgenavond. De volleybalsters van Apollo 8 worden natuurlijk gehuldigd in hun eigen sporthal na het winnen van de landstitel.
3: Meinders achterover in de brievenbus. En daar valt hij. En daar is de titel voor Apollo 8. Ongelooflijk. Wie had dat verwacht aan het begin van deze serie?
4: Ja, echt een droom die uitkomt voor ons allen, denk ik. Ik denk dat het echt fantastisch is om dit mee te mogen nemen naar Borne.
5: En wat een wedstrijd.
4: Ja, wauw. Ook zo spannend. Maar echt gevochten voor elk punt. En gevochten voor wat Apollo waard is.
1: Ja, er werd geschiedenis geschreven. En dat wordt morgenavond gevierd. En Radio Oost staat daar natuurlijk vooraan.
0: Ja, ik heb nog een vraagteken. Hoe dat zit met die brievenbus?
1: Ja, dat is vaak.
0: De bal ging in de brievenbus.
1: Ja, dat leg ik je zo nog wel even uit.

0: Stars and I Just Might.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Met een lach en een traan wordt straks afscheid genomen van Ricky van Wolfswinkel, de voetballer van FC Twente. Zet een punt achter zijn carrière en daar zochten wij muziek bij. Nou, we hadden net ook al eventjes contact met Douwe over zijn stemlijstje. En daar kwam ook deze in voor. Dus nou, eigenlijk is het 7 voor 7 vandaag. Want you can go your own way. Fleetwood Mac kan ook bij de 6 voor 7.

0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Het is bijna 6:30 en ja, de temperaturen verschillen nogal in de provincie. Want het oostelijk deel is wat aan de koude kant gebleven met wat regen. En op dit moment is het nu nog zo'n 9 graden in Zuna. In Dalmsholte wordt er al ietsje beter 11 graden. En een beetje bovenin bij Sellemuiden 14 graden gewoon. Het nieuws uit de hele provincie hoor je van Wieke Essendal.
8: Goedenavond. De politie doet onderzoek naar een explosie in Almelo. Gisteren ging er een explosief af bij een huis aan de Gagelstraat. Er raakte ook iemand gewond. Diegene moest even voor controle naar het ziekenhuis. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Er werd een deur eruit geblazen en meerdere ruiten gingen kapot. De politie in Almelo is hard op zoek naar getuigen en camerabeelden. Ook Overijssels onderwijsinstellingen staan op de lijst met scholen die mogelijk het slachtoffer zijn van een groot hack bij een softwareleverancier. Universiteit Twente en ook de Zwolse scholen Windesheim en Deltion staan op die lijst. Of er inderdaad gegevens zijn gestolen en om welke gegevens het gaat, is nog niet duidelijk. Deltion en de UT hebben wel extra maatregelen genomen. En Windesheim zegt dat ze helemaal geen gebruik maken van die software. Vanavond wordt uitgemaakt wie er nog een plekje krijgt in de finale van de Champions League. Bayern München of Paris Saint-Germain. Bayern moet de nederlaag uit de eerste halve finale zien goed te maken. Dat zegt deze commentator van de NOS.
9: Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies. Want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stel dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
8: Goed, die aftrap is strakjes om 9:00. De winnaar speelt dan in de finale tegen Arsenal, dat gisteravond won van Atletico Madrid. Nog even terug naar het lokale voetbalveld. Ricky van Wolfswinkel die stopt met zijn profcarrière. De spits van Twente maakt het seizoen af en stopt daarna. En dat was ook onderwerp van gesprek bij het Sander Bosker toernooi vanmiddag. De jaarlijkse wedstrijd tussen FC Twente spelers en de bewoners van Twentse zorgcentra. Onze verslaggever Jeroen Kuiper die was er vandaag bij op het veld.
10: Hoe leuk is het om met de spelers van FC Twente te spelen?
11: Leuk!
10: Gaat het goed?
11: Dat gaan we goed hoor. Ik heb wel echt een dicht stootje hoor, maar veruit gaat allemaal goed.
10: Ja, je zit bij Ricky van Wolfswinkel in het team, hè? Die gaat stoppen. Wat vind je dat jammer?
11: Ik vind het zo erg. We zijn best wel goede spelers tussen haar, dus dat hebben we allemaal goed hoor.
10: Ja. En ben jij zijn opvolger?
11: Komt wel goed.
8: Komt allemaal wel goed. En zo is het maar net. Je kunt het allemaal nalezen en nabekijken op oost.nl of in de app.
7: Ja, ik zet net die aanprijzing voor die wedstrijd, maar ik heb geen abonnementje. Dus
8: nee,
7: ik kan het gewoon allemaal niet zien.
8: Laat lekker gaan, joh. Je leest het morgen wel, hè?
7: Ja, ik hoor het wel. Files dan. Die staan nog steeds bij de grens. De A1, Duitse grens, 3 kilometer, 5 minuten bij de grenscontrole. En inmiddels wat minder lange file gelukkig op de A28. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat nog wel 6 kilometer. Maar de vertraging is nu nog zo'n 6 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. De linkerrijstrook is daar dicht. Dat zijn ze, de files op dit moment op de wegen in de provincie. En dan nog even over het weer van vandaag. Een grijze grauwdag, Margot Ribbering.
5: Precies. In het oosten was het nat. Op de natste plekken langs de Duitse grens viel misschien 10 mm. En zo komt op 6 mei de neerslagmeter in Enschede al op 50 mm te staan. Als we gemiddeld kijken naar de gemiddelde neerslaghoeveelheid die zou moeten vallen in mei, is dat 59 mm. Dus dat begint goed in deze maand. In het westen was het wat droger, maar ook bewolkt met temperaturen van 10 tot 14 graden. Maar nu is het droog en het gaat opklaren vannacht vanuit het westen. En dan kan er ook grondmist ontstaan, met name op de plekken waar geregend heeft bij 5 graden. En morgen is de eerste van een reeks droge dagen met gelukkig ook weer wat meer zon. Morgen nog wel een frisse wind uit noord tot noordoost en 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog. In het weekend worden 20 of 21 graden met flink wat zon. En vanaf zondag namiddag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.
7: Dankjewel, Margot.
5: Graag gedaan.
12: 6 voor 7.
7: De 6 voor 7 gaan vandaag over Ricky van Wolfswinkel, die afscheid neemt bij FC Twente.
8: Ja, het zit erop hoor. Na 18 jaar profvoetballen, hij stopt, net als Sam Brown.
7: En hij neemt afscheid, daarover zingt Volumia.
8: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.
7: En zometeen de Guess Who met Clap for the Wolfman.
8: Tijd om afscheid te nemen van je rugnummer, Ricky, Don't Lose That Number van Steely Dan.
7: Maar eerst, het afscheid nemen is moeilijk met de Communards en Never Can Say Goodbye.
8: We'll be right back.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 vandaag over het afscheid van voetballer Ricky van Wolfswinkel. Hij zet een punt achter zijn carrière.
2: Ja, lastig hoor om ermee te stoppen. Never Can Say Goodbye van The Comin' Arts.
1: En we draaiden Al Stop van Sam Brown.
2: En natuurlijk Volumia met Afscheid.
1: En dan een van de briljante keuzes bedacht door Erik van der Ent. Doorgegeven via WhatsApp. The Guess Who met Clap for the Wolfman. Oh. Ricky van Wolfswinkel.
2: Heel mooi. Steely Dan komt er nog aan met Ricky. Don't lose that number.
1: Dat is dan weer door Charles de Jong doorgegeven. Maar nu eerst nog Michael Jackson. And don't stop till you get enough.

0: in het nieuwe seizoen van Wij zijn Neder-Saxen. Trekken Monique Sleiderink en Albert Bartels door Overijssel. Op zoek naar geschiedenis, regionale identiteit en de kracht van het Neder-Saxisch.
1: Vandaag, Albert, vandaag gaat het hier gebeuren. Klootschiet.
2: Wij zijn Klootschiet.
0: Wij zijn Neder-Saxen. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Een druk hier, hè?
2: Ja.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
11: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter. Ja, een

0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Er kwam iemand binnen, van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
2: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
3: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
2: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
4: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
2: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Jasmine, Band-Aid.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.
2: Broken glass, shatters on the ground.

0: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
5: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
4: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
7: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
8: Nu spectaculaire keukenactie bij Staalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% btw-cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Staalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerden heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
2: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.

0: Nu spectaculaire keukenactie bij Stalkeukens. De eerste 30 klanten krijgen de 21% BTW cadeau. Kom snel, want de actie eindigt 31 mei. Stalkeukens in Gronau en Koesveld, Duitsland. Direct over de grens.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Beeldentuin Mariënheem, ook op Hemelvaartsdag geopend.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Er kwam iemand binnen van ze zijn jatti aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
3: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
4: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
3: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
5: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
3: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
8: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
7: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Het Nederlandse stel, dat is overleden aan het hantavirus, zou het hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren. Dat schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht, waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Argentinië gaat knaagdieren vangen in Ushuaia om ze te onderzoeken. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens Israël was een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah doelwit. Diegene zou volgens Israëlische media zijn gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Op beelden is te zien dat hulpverleners en anderen op zoek zijn naar overlevenden tussen het puin in de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Sinds het staakt het vuren inging vorige maand zijn over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Paris Saint-Germain is door naar de finale van de Champions League. De Franse club speelde de tweede halve finale gelijk tegen Bayern München. Het werd in Duitsland 1-1. Vorige week won Paris Saint-Germain de eerste wedstrijd met 5-4. De finale is op 30 mei. Paris Saint-Germain neemt het daarin op tegen Arsenal. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en ook mogelijk een bui. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
6: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
8: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi.
1: Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Bekijk nu de collectie van Kees Smit Tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Morgen is het 81 jaar geleden dat de schietpartij op de Dam plaatsvond. 32 mensen kwamen 2 dagen na de bevrijding om toen Duitse officieren het vuur openden op feestvierende Amsterdammers. Mijn vader was erbij. Als jongen van 13 zag hij honderden mensen om hem heen over elkaar kruipen om dekking te zoeken. Hij rende doodsbang naar huis, zijn schoenen in de hand, omdat hij dacht dat hij dan harder kon lopen. En als hij er jaren later nog over sprak, zag ik hem nog altijd rillen. Oorlog kruipt voor altijd diep onder je huid. Goedenavond, welkom bij het Oog. Kort nadat Oekraïne een eenzijdig staakt het vuren had afgekondigd, kwamen afgelopen nacht bij een Russische aanval op het land minimaal 26 mensen om het leven. Is een staakt het vuren in deze oorlog eigenlijk wel mogelijk? Zijn naam zul je in vrijwel geen enkel medisch handboek tegenkomen. En toch was Johan Metzger in zijn tijd een fenomeen. Hij was lijfarts van Europese vorsten en keizerinnen en bracht opvallende genezingen op zijn naam. Hoe kon een Amsterdamse slagerszoon zo'n internationale grootheid worden en daarna zo roemloos weer ten onder gaan? Het ging vandaag veel over het nieuwe album van de Stones. Maar hoe klinkt de nieuwe plaat van Paul McCartney? Jorik van Noorden weet het. En hoe komt het eigenlijk dat HAVO-leerlingen het vaakst zakken voor hun eindexamen? Maar eerst het nieuws van
1: woensdag 6 mei.
2: De eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, is aangekomen in Nederland. Zeker één van hen ging naar het LUMC. In Leiden gaan de artsen
3: proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
2: En daarna wordt bekeken wat er met de patiënt gaat gebeuren.
3: Is hij ernstig ziek, dan gaat hij naar een IC en anders kan hij op een gewone verpleegafdeling.
2: Ondanks alle voorzorgsmaatregelen wil de arts mensen ook geruststellen.
3: Het is niet het type virus wat wereldwijd zich gaat verspreiden.
2: De hondjes lag dagenlang bij Kaapverdië. Maar, zo zegt buitenlandminister Berendsen,
4: het schip gaat nu op weg naar Spanje, naar de Canarische eilanden. Het zal er over een paar dagen aankomen.
2: De meeste passagiers van het cruiseschip houden afstand of blijven op hun kamer.
5: Op een enkele uitzondering na is de sfeer eigenlijk gezien de omstandigheden relatief goed.
2: Deze Vlaamse passagier wil voor alle mensen thuis deze heldere boodschap kwijt.
5: Is er paniek? Absoluut niet.
2: In 1980 begon CNN.
6: Good evening, I'm David Walker.
7: And I'm Lois Hart. Now here's the news.
2: Het was het eerste nieuwskanaal dat 24 uur per dag uitzond, opgericht door de vandaag overleden Ted Turner.
8: I thought it would be really convenient whenever you got home to be able to tune into the news instead of having to get home at 6:30 or wait till 11 o'clock.
2: De doorbraak bij het grote publiek kwam in 1991 bij het uitbreken van de Golfoorlog.
9: The skies over Baghdad have been illuminated.
2: Eind jaren 90 verkocht Turner CNN aan en zijn andere tv-kanalen. Hij ging goede doelen steunen, zo gaf hij $1 miljard aan de Verenigde Naties.
8: I'm no poorer than I was 9 months ago and the world is a lot better off.
2: Ted Turner werd 87 jaar en zijn ex-vrouw, actrice Jane Fonda, noemt hem bijzonder.
10: I've never met any human being that thinks the way Ted does.
2: De Rolling Stones komen met een nieuw album, Foreign Tongues. De mannen zijn dik in de 80, maar denken niet aan stoppen.
11: I can't do the things I did when I was 21, but yeah, I can do other things. So.
2: Ook jonge fans zeggen dat de muziek van de Stones nog altijd vol energie zit.
12: The music is definitely timeless, man. I mean, the energy is just.
2: In Breda hebben ze iets nieuws. Het eerste rookvrije park. Niet echt geschikt voor Keith Richards van de Stones.
13: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
2: Maar dan moet je wel net het bordje hebben gezien.
14: Ik ben net wakker.
15: En nu heb je waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
14: Ik heb niet het bordje gezien, nee.
15: Dit is een rookvrij park.
14: Echt waar? Oh.
2: Sommige mensen vinden zo'n rookvrij park een goed idee.
16: Eigenlijk moet heel de stad rookvrij worden, vind ik. Maar dan komt er ook niet rook.
2: Maar anderen zeggen,
16: Ik heb een oudere vader en die vindt het heerlijk om hier lekker een sigaretje te roken. En dan denk ik, ja, dat kan hij niet hier. Het gaat allemaal zo ver.
2: De maatregel is juist vooral bedoeld om jongeren minder te laten roken.
17: Nou, ik denk dat de jeugd er het scheid aan heeft. Want die paffen gewoon door.
2: Er is geen handhaving. De gemeente Breda hoopt dat andere bezoekers van het park de rokers aanspreken op hun gedrag.
18: Nee, ik ga dat niet doen. Nee, dat ga ik echt niet doen.
19: Wij wonen hier aan de overkant, dus wij houden het in de gaten.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
20: Ik vind het een beetje wel een tutteling, ja.
2: En Christian Bonenbakker zit naast me voor de krant van morgen.
21: De Telegraaf waarschuwt voor oplopende medicijntekorten. Steeds meer geneesmiddelen worden nog maar door één fabrikant gemaakt. Als die leveringsproblemen heeft, is er geen alternatief meer.
2: Het gaat om generieke medicijnen waarop geen patent meer zit. Iedereen mag ze dus maken. Maar de prijzen zijn zo laag geworden dat veel fabrikanten ervan afzien.
21: Het is een rampzalige markt, zegt Hans Waals, directeur van farmaceut Tio Pharma. Onlangs kreeg hij de vraag of hij kan bijspringen bij de productie van lithiumcarbonaat, een middel tegen depressies en psychoses. Maar dat gaat hij niet doen voor de huidige prijzen. We zouden erop toe moeten leggen.
2: Opmerkelijk transfernieuws deze week. De directeur van Milieudefensie, Donald Pols, stapt over naar groot vervuiler Tata Steel. Hij wordt daar directeur duurzaamheid. Trouw en NRC schrijven erover.
21: De kranten spraken allebei met iemand die eerder zo'n gevoelige overstap maakte. Voormalig Greenpeace-activist Faila Oulahsen. Zij werd directeur duurzaamheid bij KPMG.
2: Ze adviseert bedrijven die echt duurzamer willen worden, zegt ze in Trouw. Bedrijven die alleen maar willen greenwashen, huren geen dure adviseur in. En doordat ze zo'n duidelijk activistisch profiel heeft, kan ze bij haar klanten zichzelf zijn.
21: En dat is dan ook haar advies aan Donald Pols. Zorg dat je trouw aan jezelf blijft. Ik werk nu misschien op kleinere schaal aan verandering, maar het doet er wel toe.
2: Duitse bisschoppen mogen van het Vaticaan geen homostellen zegenen, schrijft het Nederlands Dagblad. De vorige paus, Franciscus, had dat wel mogelijk gemaakt. Daarop stelde de Duitse bisschoppen een richtlijn op van hoe zo'n zegening eruit zou moeten zien.
21: Maar daar wil paus Leo niets van weten. Zijn voorganger had alleen een spontane en niet geritualiseerde zegening van homostellen toegestaan. Bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan een bedevaartsoord. Met daarbij hooguit een kort gebed. Maar het mocht vooral niet op een huwelijk lijken.
2: Dat was in Duitsland volgens het Vaticaan wel het geval. En daarmee zou de eenheid van de Rooms-Katholieke Kerk in gevaar kunnen komen. Want de zegening van homostellen wordt vooral in Afrika als volstrekt onacceptabel gezien.
21: In de Volkskrant een reportage over fretteren. Dat is het jagen op ratten met fretten. Het gebeurt steeds vaker nu het gebruik van rattengif aan banden is gelegd. De krant liep mee met een fretteur. Dat is degene die de bestrijding doet.
2: De fretten blijken heel effectief in het vangen van ratten, maar ze maken ze vaak niet dood. Dat is een nadeel. De ene fretteur schiet de ratten daarom dood met een luchtdrukpistool, een ander laat ze doodbijten door zijn hond.
21: De dierenbescherming keurt het allebei af. Het meest diervriendelijk is preventie. Zorgen dat er geen rattenplaag ontstaat. Bijvoorbeeld door geen etensresten te laten rondslingeren. Dan hoef je ook niet te fretteren.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg.